lager voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen.

0: vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
3: Is de

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Via de 93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-apel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En dat belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En met Alexander en ook Kai is weer aangeschoven. En dat is heel gezellig natuurlijk. Wat gaan we doen het eerste uur van deze matinée? Nou, we gaan het hebben over het jubileumseizoen van de jonge meesters Willep. Want die bestaan dus 10 jaar. En we gaan het ook hebben over de OV-ambassadeurs. Want die helpen jou graag op weg. En 6 beeldend kunstenaars van Stichting Atelier Apeldoorn fleuren ons op met de expositie De Kracht van Kleur. Nou, en we hebben ook veel muziek klaarstaan. Nu Doe Maar met Politiek Man.

0: bananen. Krom.
1: Ja, waarom? Hans de Lauter staat aanstaande culturele donderdag 17 september centraal. De schilder en luthier van beroep wordt die avond geïnterviewd over zijn leven, zijn vak als instrumentenbouwer en zijn kunstenaarschap. Ook zijn passie voor snaarinstrumenten wordt besproken. Dit is al zijn passie sinds dat Hans 13 is en is ontstaan door de film Woodstock. Ben je benieuwd naar Hans? Kom dan naar de culturele donderdagavond op 17 september. Het zal duren van 7 uur tot en met 8:45. En het evenement vindt plaats in Galerie Apeldoorn. Dat is in de Oranjerie 170-172 op de eerste verdieping aan het einde van de roltrap.

0: Dit was Mecha met All About the Money. In september dan gaat het jubileumseizoen van start van de 10 jaar jonge meesters Willep. En tegenover mij zit Harold Rossing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier naartoe bent gekomen om erover te vertellen over deze feestelijke gebeurtenis. Een muzikale feestelijke gebeurtenis. Want waar staan de jonge meesters Willep voor?
1: Nou, eerst en vooral geven wij een podium aan jonge mensen, jonge muzici. Net afgestudeerd of bijna afgestudeerd aan de conservatoria in Nederland. Om ze een podium te geven en ervaring daarmee op te doen. Mm-hmm. Bij ons in de kerk in Wilp.
0: Ja.
1: En daarmee het publiek ook met de grote artiesten van morgen kennis te laten maken. En dat hebben we in de afgelopen 10 jaar ook echt laten zien dat is gebeurd.
0: Ja, ja. Hoe is dat ontstaan?
1: Het is ontstaan uit de wederopbouw in feite van de dorpskerk van Wilp.
0: Ja.
1: Met verenigde krachten van de gemeenschap van Wilp opnieuw is opgebouwd. En men dacht, hoe kunnen we die kerk nog beter benutten?
0: Mm-hmm.
1: En een rondgang langs de verschillende bekende conservatoria en muziekinstrumenten, begeleiders. Leverde op dat er behoefte is aan een podium voor jonge meesters.
0: Wat mooi. Ja. En zo hebben jullie dat opgepakt.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet je nog aan die muzici komen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe is dat verder gegaan?
1: Het eerste bestuur heeft het volledig zelfstandig gedaan. Op zoek geweest naar contacten met conservatoria. Bijvoorbeeld in Amsterdam, maar zeker ook in Zwolle. Om mm-hmm. ook lokale muzici op het podium te krijgen. De afgelopen jaren zijn we geholpen met de enorme steun van een professionele programmeur,
0: mm-hmm.
1: Peter.
0: Ja.
1: Die fantastisch de muziekwereld kent.
0: Dat scheelt.
1: En dat scheelt een hele hoop.
0: Ja, ja. Dus zo is dat ontstaan en dan gaat het rollen. En nu zijn jullie 10 jaar verder.
1: Ja.
0: Wat is daar? Kan je wat hoogtepunten vertellen uit die 10 jaar? Het zijn misschien allemaal hoogtepunten, maar wat is nou echt opgevallen die 10 jaar?
1: Nou, ik ben er zelf nu 1 jaar of 4 bij betrokken. En wat ik boeiend vind is dat als je het lijstje langsloopt van de mensen die de afgelopen 10 jaar in hebben opgetreden, dat ik als actief luisteraar, een bezoeker van concerten, allerlei muzici voorbij heb zien komen waarbij ik denk, hé, die zijn in Wilp geweest.
0: Ja.
1: Hé, die is in Wilp geweest.
0: Hoe leuk is dat?
1: Dus blijkbaar hebben we een neus, ik mag inmiddels wel zeggen, hebben we een neus voor talent dat over een paar jaar echt op de grote podia staat.
0: Ja.
1: En dat is ontzettend leuk.
0: Ja, en nu zitten jullie in dat jubileumseizoen.

0: Ja.
1: Dat gaat dus nu van start zo'n beetje. Hè? Deze zondag gaat het voor het eerst weer gebeuren.
0: Ja.
1: Want wie komt er dan spelen?
0: Nou, hij is een voorbeeld van een nog jonge pianist. Die, wat ik bijna zeg, ik al zeggen, over een paar jaar horen we meer van hem. Mm-hmm. In dit geval is het een Portugees. Luis da Rosa.
1: Ja.
0: Die werk gaat spelen wat bijzonder complex is. Van een Poolse componist Kordowski.
1: Ja.
0: Kordowski kennen we hoegenaamd allemaal niet, maar we kennen allemaal wel Chopin.
1: Uh-huh.
0: En Kordowski heeft zich na het overlijden van Chopin geïnspireerd door, laten inspireren door Kordowski. En een,
1: Kordowski,
0: andersom.
1: Ja.
0: inspireren laten door Chopin. En
1: ja,
0: de stukken van Chopin gehercomponeerd in feite, met nog een moeilijkheidsslag eroverheen, als
1: zo,
0: het nog niet moeilijk genoeg was.
1: Nee, precies. Ja.
0: Maar de muzikaliteit is behouden.
1: Uh-huh.
0: En dat maakt dat het een ongelooflijk interessant programma is.
1: Ja, ja, dus dat komt dan aanstaande zondag,
0: ja,
1: bij jullie in die kerk.
0: Ja.
1: En het is altijd in de middag, hè?
0: Het is altijd in de middag. Zondagmiddag begint het concert altijd om 3:00.
1: Uh-huh.
0: En vanaf 2:15, 2:30, dan druppelen de mensen binnen.
1: Ja, ja.
0: Worden warm ontvangen met een drankje. Daarna kan de muziek beginnen.
1: En je zit er echt met je neus bovenop, hè?
0: Zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja,
0: het is een kleine kerk.
1: Ja.
0: Dus we zijn onder elkaar, zeggen we dan.
1: Ja.
0: En er is ook echt mogelijkheid om contact te hebben met de muzici vooraf en achteraf.
1: Mm-hmm.
0: Liever achteraf. Over de kwaliteiten, over hun speelkwaliteiten. En ik vind dat zelf ook persoonlijk ook heel erg leuk om daar een bijdrage te kunnen leveren.
1: Ja. Wat vinden die muzici er zelf van? Want dat is natuurlijk inderdaad klein. Hè? Ze zijn soms ook wel gewend om in enorme grote zalen op te treden. Maar dan ineens is het best wel intiem.
0: Ja.
1: Wat vinden zij daarvan over het algemeen?
0: Ik hoor niet anders van muzici dan dat ze het enorm fijn vinden om bij ons op te treden.
1: Ja.
0: Ze zijn ook erg tevreden en verrast, positief verrast, over de akoestiek van de kerk.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Vaak hebben kerken een hele lange nagel.
1: Ja.
0: En dat valt in de dorpskerk ontzettend mee, waardoor het voor muzici ontzettend prettig is om erin te spelen.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook nog wel iets, hè, waar je aan moet denken.
0: Ja.
1: Het jubileumseizoen, zei ik al, met een aantal best wel mensen die ook al een keer bij jullie zijn geweest, maar die zijn doorgegroeid en ook weer gewoon terugkomen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Lucy Horst.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet niks.
0: Nee, wij zijn ontzettend blij en trots dat Lucy weer naar ons wil komen.
1: Ja.
0: Ze was in 2017 in het tweede seizoen van Jonge Meesters Wulp bij ons te beluisteren en te bekijken. En het is ongelooflijk leuk om haar nu weer terug te zien. En zij is een van de grootste voorbeelden van mensen die toen de tijd nog onbekend waren en nu de wereld overtrekken.
1: Ja, ja.
0: En Lucy is een multitalent, zo blijkt. Ze is begonnen met fluit,
1: mm-hmm,
0: met de houten fluit. Daar heeft ze opzien in gebaard voor die keuze. Maar inmiddels heeft ze ook conservatorium afgerond voor zang en op piano.
1: Tjonge, jongen. Ja.
0: Dus het is echt een multitalent.
1: Ja.
0: En deze keer komt zij samen met haar broer Caspar, die violist is bij het Concertgebouworkest.
1: Nou, dat is ook niet...
0: Dus ja, zij gaan als duo ons jubileumconcert volgend jaar spelen.
1: Ja, hoeveel concerten worden er gegeven vanaf september?
0: Nou, normaal gesproken hebben wij een concertserie van 4 concerten per jaar. Maar dit jaar, vanwege het jubileumconcert, hebben we er 5 geprogrammeerd.
1: Ja, ja, ja. En ook weer nieuwe talenten die jullie dan tevoorschijn toveren.
0: Zeker,
1: zeg maar.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld in november komen Henk van Kampen en Else Gerards. Jonge mensen van 16 jaar.
1: Zo.
0: Eigenlijk de leeftijd die Lucy weer 9 jaar geleden had. Dus zo zie je maar hoe het zich ontwikkelt.
1: Dat is natuurlijk ook heel leuk. Hè?
0: En dat vind ik ontzettend leuk om te zien.
1: Juist die jonge mensen die zo bevlogen zijn. En
0: zeker,
1: zoveel talent hebben. Ja. En
0: gewoon prachtig spelen.
1: En gewoon ook doorgroeien. En dat is wel heel mooi. En hard werken.
0: Zeker.
1: Heel hard
0: werken.
1: Ja, top atleten, zeg maar, als het ware.
0: Het is wel absoluut topsport.
1: Ja, topsport.
0: Ik heb het ook wel gezien.
1: Nou, hartstikke mooi. Maar goed, komende zondag is het in ieder geval, deze zondag dus, al een concert.
0: Ja.
1: En daar kunnen we gewoon bij zijn. Hoe komen we aan kaarten? Kunnen we die aan de kerk krijgen? Of kunnen we die via een website bemachtigen?
0: Nou, beide kan.
1: Beide?
0: Via jongemeesterswilp.nl kunt u kaarten kopen.
1: Ja.
0: Losse kaarten, maar ook de abonnementen zijn nog beschikbaar. Mocht een kaartje via internet niet lukken, dan kan het gewoon op zondag op de Bonnefoy aan de kerk. Er zijn nog voldoende plaatsen.
1: Ja, en dat kan je gewoon pinnen?
0: Ja hoor,
1: dat is allemaal
0: zeker.
1: Gewoon mogelijk. Ja,
0: hoor, alle betaalvormen zijn mogelijk.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Nou, helemaal goed.
0: Ja.
1: Nou, heel leuk. En heel goed dat dat allemaal gebeurt. Want ja, muziek is gewoon belangrijk.
0: Het blijft inspireren.
1: Is verbindend en goed eigenlijk voor de wereld.
0: Zeker.
1: Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen om erover te vertellen. Kom gerust nog eens een keer dit jaar, want het is
0: plezier.
1: Natuurlijk een bijzonder jaar.
0: Graag.
1: En willen we graag natuurlijk van alles van weten.
0: Nou, fantastisch.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

Dat was Harry Klorkenstein met O.O. Den Haag. En we gaan het hebben over de popronde. Popronde, het grootste rondreizende festival van Nederland, is vrijdag 18 september te zien in het centrum van Apeldoorn. Je ziet de meest talentvolle acts van dit moment. Er zijn 40 optredens in 15 locaties. Ja,

0: Taco Paca met Taka Taka Taka. Ta. Ja, het is een moeilijke titel eigenlijk. Maar goed, we gaan het over kunst hebben. 6 beeldend kunstenaars van Stichting Atelier Apeldoorn vleuren ons op met de expositie De Kracht van Kleur. En ik ga erover praten met Audrey Solomon. Goedemiddag.
1: Hoi, met Audrey.
0: Hallo. Ja, jullie brengen kleur. Hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, dankjewel dat ik iets mag vertellen over de groepsexpositie. Nou, het gaat over de kracht van kleur. En het is elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1 en 5 tot en met 4 oktober in de Oranjerie.
0: Oh ja.
1: En ja, het is heel erg leuk, want het zijn 6 kunstenaars. Het zijn 3 mannen en 3 vrouwen. En we hebben allemaal een verschillende stijl. En we werken op gevoel en intuïtie. Nou, als eerste zal ik even de mannen introduceren. dat is Arnold Galafassi. Hij maakt abstracte landschappen. En het is echt heel mooi, want hij heeft een heel krachtig kleurgebruik.
0: Ja.
1: En dan heb je Roel Otto. Hij haalt heel veel plezier uit mooie dingen maken. En hij heeft verschillende technieken. En zijn adagium is heel erg leuk, want het is niet zeuren, maar kleuren.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja.
0: Ja, dus en direct. Dan heb je, een beetje direct allemaal. Ja.
1: Ja, het is heel direct. Mm-hmm. En dan heb je Marcel van Ninnen. En dat is ook heel interessant, want hij gebruikt olieverf en multimedia, multitechnieken. Maar hij maakt ook gebruik van AI, Artificial Intelligence.
0: Ah,
1: en dat laat hij drukken op aluminium en ook op papier.
0: Ja.
1: En daarnaast maakt hij ook gedichten.
0: Oh,
1: en dat verzint hij allemaal zelf.
0: Ja, is dat dan, hoort dat dan bij het kunstwerk?
1: Ja, dat heeft hij wel apart volgens mij gedaan, die gedichten. En hij heeft ook aparte kunstwerken.
0: Ja, ja, dus maar ik bedoel, het gedicht, hoort dat bij het kunstwerk of is dat gewoon, staat dat los van elkaar?
1: Deze gedichten staan los van elkaar, want hij heeft verkocht kaarten met gedichten erop.
0: Oh ja, ja, ja, precies. Ja. Ja.
1: En dan, nou, dan komen de vrouwelijke kunstenaressen. En dat is Milena Tlusta. En zij haalt haar inspiratie uit de natuur. Elke ochtend gaat zij vanuit haar atelier naar buiten en dan maakt ze schetsen van onkruid en van de planten in de tuin. En ze maakt ook wandelingen door het bos. En dat schetst ze eerst. En dan maakt ze hele mooie schilderijen in olieverf.
0: Oh, kijk.
1: En dat laat ze daar zien op de expositie.
0: Ja, ja.
1: En het is ook heel kleurrijk.
0: Dat zal. Ja, dat zal zeker zo zijn. Ja. En dan hebben we nog, even kijken,
1: en
0: Ingrid.
1: Dan heb, ja, Ingrid Verheul. En ze maakt hele mooie beelden. En kleur is vaak belangrijk, mede bepaald voor de huid in haar beelden. En dat brengt dan de beelden ook tot leven. En dat is ook heel mooi om te zien. En ze zijn ook allemaal heel stevig gemaakt. Ze lijken heel broos, maar ze zijn heel stevig.
0: En hoe kan dat?
1: Omdat ze achter de schilderij, of schilderij, de beelden, gebruikt ze een bepaalde slipkerij. En dat zet klei en dat zet ze er tegenaan en dat wordt dan heel stevig.
0: Oh, kijk, ja. Nou, heel slim natuurlijk. Zo zie je maar.
1: Ja.
0: Ja, en jezelf?
1: Nou, dan kom ik. Ik ben Audrey Salomon. En mijn kunst gaat over de vrouw en ik beeld vrouwelijke lichamen uit. En dat doe ik in aquarel, en zodat ik de kracht en de kwetsbaarheid van de vrouw kan laten zien. En de lichamen die schilder ik op gevoel en intuïtie. En dan laat ik gewoon de verf af en toe ook zijn eigen gang gaan, want dat kan met aquarel.
0: Oh ja.
1: Want dat, dat is dat, dan heel veel met water en kleur.
0: Dat loopt dan uit, zeg maar, zoiets.
1: Ja. En dan kan je echt ook het onverwachte kan je dan uitbeelden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En dat schilder ik.
0: Ja, kennen jullie elkaar ook allemaal?
1: Ja, we kennen elkaar nu allemaal. En ik zit sinds kort erbij. Dus dat, maar ik heb ze wel allemaal leren kennen.
0: Ja, ja. Nou, dat is ook leuk, denk ik. En zo verschillend, maar dan toch samen de passie voor iets creëren.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, het is echt, ja, het is echt heel leuk gedaan. En nou, kom vooral kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. En dan vooral inderdaad in het weekend, hè? Jullie staan er nu al vanaf 11 september tot 4 oktober. Ja. Je had het al wel een keer genoemd, maar wil je het nog één keer noemen wanneer we het kunnen bezoeken?
1: Het is vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1 en 5. En het is dan nog tot en met 4 oktober.
0: Ja, dus we hebben nog even de tijd om jullie te bezoeken. Is er ook altijd iemand van jullie aanwezig?
1: Ja, we hebben een rooster gemaakt. En op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er altijd kunstenaars aanwezig.
0: Oh, dat is leuk. Ja.
1: En ik ben zelf elke zondag aanwezig.
0: Oh, kijk aan. Nou, dan helemaal leuk. Nou, heel erg bedankt voor alle informatie hierover. En heel divers, maar in ieder geval kleur. En dank je wel. En ik hoop dat er heel veel bezoekers komen.
1: Oké, graag gedaan.
0: Tot ziens, dag.
1: Doeg, doei.

0: Phil Collins met de True Colors. De OV-ambassadeurs die helpen jou graag op weg. En ik ga erover praten met Pieter van der Kerkhof. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Wat zijn dat eigenlijk, OV-ambassadeurs?
1: OV-ambassadeurs is een hele groep vrijwilligers die...

0: informatie geven op vrijwillige basis over het openbaar vervoer in onder andere in Gelderland en in Overijssel. Doen we dat met een hele grote groep mensen.
1: Ja, bestaat dat al lang?
0: Het instituut bestaat al eigenlijk sinds het moment dat de OV-chipkaart is ingevoerd.
1: Ja.
0: Nee, de strippenkaart is ingevoerd.
1: Oh, dat is heel lang geleden volgens mij.
0: Dat is heel lang geleden en het is wel een dipje gehad in de loop van de jaren. Maar de laatste tijd is het weer in opkomst en gaan steeds meer provincies het ook overnemen.
1: Ja, ja. En hoe word je dan OV-ambassadeur?
0: Je aanmelden.
1: Dat is makkelijk.
0: Gewoon je aanmelden. Okay. Nee, als je een beetje belangstelling hebt voor het openbaar vervoer en je vindt het leuk om mensen daarover te vertellen en met mensen in gesprek te gaan om te kijken van hoe zij hun openbaar vervoerprobleem kunnen oplossen of kunnen invullen, moet ik zeggen. Dan meld je aan en dan gaan we er met mensen aan de slag. Ze krijgen een korte opleiding, maar het meeste leer je gewoon in de praktijk hebben.
1: Ja, gewoon doen.
0: We hebben inloopspreekuren en bijna elke stad wel elke maand eentje. En dat betekent gewoon dat je een aantal spreekuren per maand doet. Nou, daar leer je een heleboel van. Je leert veel van je collega's.
1: Ja,
0: dus, en er is een website, een ondersteunende website waar mensen informatie op kunnen halen. Maar het meeste is toch van, je kent een beetje je het openbaar vervoer in je eigen regio.
1: Mm-hmm.
0: En uit die kennis vertel je. En verder probeer je op het moment dat er vragen komen te kijken van, weet ik het uit mijn hoofd? Nee, dan zoek ik het op.
1: Zoek je het op, ja.
0: En kan je het niet vinden, dan zijn er allemaal collega's die je ook willen helpen.
1: Oh, oké. Dus het komt eigenlijk altijd goed.
0: Het komt altijd goed.
1: Nu hebben jullie maandag 21 september van 14:30 zijn jullie ook echt aanwezig op een locatie, CODA, hè? In de Maten zie ik staan.
0: In de Maten, ja.
1: En daar kan je gewoon naar binnen lopen als je een probleem hebt met het OV.
0: Ja, dat zijn wat ons betreft de open inloopspreekuren, zoals wij dat dan noemen. En daar kan iedereen gewoon binnenlopen. En dan zitten we in het algemeen met twee mensen. En dan is het heel erg druk, dan splitsen we onszelf een beetje op. En anders dan doen we allebei, doen de twee OV-ambassadeurs elk gesprek samen. En dan krijg je eigenlijk altijd wel informatie die je wil hebben.
1: Oh ja, ja. En dit is dan één keer per maand, begrijp ik, hè? Toch?
0: Dus één keer per maand en er is een telefonisch spreekuur als je wat sneller geholpen wil worden. En die is wat gespreid door de, in ieder geval elke ochtend.
1: Oh ja.
0: En verder gespreid op een aantal middagen en avonden.
1: Ja, dus je kunt altijd wel iemand spreken. Wat zijn nou de problemen waar mensen vooral tegenaan lopen?
0: Nou ja, het is nu natuurlijk een beetje onrustig in het in OV-land, want de OV-chipkaart die is aan het verdwijnen.
1: Ja.
0: Er komt een OV-pas voor in de plaats.
1: Oh.
0: Dus allerlei mensen die zijn nu van, wat moet ik nou? Wat gaat er nou gebeuren? Er wordt veel geadverteerd door vervoerders met het reizen met de betaalpas.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een hele eenvoudige en ook makkelijke manier van reizen.
1: Mm-hmm.
0: Het heeft een aantal beperkingen, maar laat ik zeggen, als je niet zoveel reist, dan is het een prima manier. Reis je vaker, dan moet je nadenken of je niet een abonnement wil hebben. Nou, dan heb je een OV-chipkaart of een OV-pas weer nodig.
1: Oh ja.
0: Dus dat zijn eigenlijk, we krijgen heel veel vragen vandaag de dag over het reizen met de betaalpas.
1: Oh ja, dat snap ik.
0: Het vroegere losse kaartje wat je vroeger kon kopen bij de trein of bij de buschauffeur, dat is eigenlijk vervangen door het reizen met je betaalpas.
1: Ja, precies. En zijn er ook mensen, ik weet niet, want jullie geven dan gewoon advies en zo, hè?
0: Ja.
1: Maar is het ook mogelijk als je je heel onzeker voelt, ik zeg maar wat, hè? Om met de bus of met de trein te rijden, dat iemand met je meegaat een keer of zo? Om die hele ervaring een keer te hebben?
0: Ja, elke keer individueel doen we het niet, maar we aan een aantal keren per jaar maken we een proefreisje met mensen die dat leuk vinden.
1: Oh ja.
0: En die dus, laat ik zeggen, dan met elkaar, dan zijn kleine groepjes van 5 tot 8 mensen.
1: Precies.
0: Met 2 of 3 OV-ambassadeurs erbij.
1: Oh,
0: en dan gaan we maken we een tochtje van Apeldoorn, Zutphen, Deventer. Een stukje met de bus, een stukje met de trein, een stukje met de regionaal.

0: aan de trein. En dan laten we dus gewoon eigenlijk het hele proces zien van waar let je op een station, hoe koop je een kaartje.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Hoe check je in, hoe check je weer uit, wat doe je op het moment dat je moet overstappen. Maar goed, ook abonnementen komen langs. Dus lijkt
1: me van het die...
0: Het is gewoon leuk. Ja. De volgende is op 9 oktober.
1: Oh, kijk.
0: Dus, en als je je aanmeldt, dan krijg je nog te horen of het 's middags of als het 's ochtends is, niet 's avonds, 's middags of 's ochtends is.
1: Oh, ja.
0: Want dan kijken we kijken eigenlijk elke keer weer even hoeveel deelnemers zijn er, wat is dan een handige manoeuvre, welke OV-ambassadeurs zijn beschikbaar op die dag.
1: Precies.
0: Nou ja, en we maken er een gezellige dag van met de koffie stoppen bij.
1: Ook nog.
0: Ja, nee. Dat gaat
1: je zou
0: goed
1: gewoon
0: om.
1: Elke keer mee willen, denk ik, hè?
0: Ja, dat mag hoor. Dat
1: oh ja.
0: Mag.
1: Nee, maar goed, ik snap hem. Nee, maar heel goed dat jullie er zijn. Want ja, soms zijn mensen toch onzeker. En het is fijn dat jullie gewoon te bereiken zijn. En dat het zo laagdrempelig is. Ik wil u bedanken, Pieter van der Kerkhof, voor de uitleg. En succes met al het werk. Dag.
0: Oké, graag gedaan. Dankjewel. Dag.

0: De Pasadena's met Riding on a Train.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vanuit het zuiden laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt warm met 25 tot plaatselijk 28 graden in het binnenland. Aan zee blijft het koeler. Vanavond neemt vanuit het westen de kans op enkele buien toe, mogelijk met onweer. Morgen is het wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. De temperatuur daalt naar 18 à 19 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig met zonnige perioden, maar ook regen of buien. Donderdag waait het stevig en is het minder warm.

Ja, dat was Willem Duin met Willem. Ja, dat is ook al heel lang geleden, maar ja, het blijft toch altijd nog wel een meezinger, hè? Ja, ik heb nog een berichtje over fietstocht met Gilde. Het fietsgilde Apeldoorn houdt op donderdag 17 september... de recreatieve fietstocht Heren van Dort. Hoofddoel van deze tocht is het dorp Badmen en het kasteel in buurtschap De Kring. En deze dagtocht van ongeveer 60 kilometer... vertrekt om 10 uur bij het restaurant KFC op de Boomboulevard in het Rietveld 1 in Apeldoorn.

En voor meer informatie over deze fietstocht kunt u naar de website, dat is www.fietsgilde-apeldoorn.nl. Ja, en dan zijn wij ook alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We komen natuurlijk zo meteen weer gewoon lekker terug met nieuwe onderwerpen en zo. U kunt ook nog een keertje naar onze website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Daar is ook nog steeds een doneerknop, dus wilt u wat doneren? Ja, dat is natuurlijk altijd heel fijn. U kunt ook altijd een verzoekje aanvragen. Dat kan naar verzoekplaat@rtv-apeldoorn.nl. En we hebben ook nog een telefoonnummer. En dat is 055-533-5166. Nou, we gaan zo eventjes wat te drinken halen. En we gaan er even toepasselijk uit met Queen. Don't Stop Me Now. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten

0: Van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: matinee met Lydia Oosthoorn.
1: En gelukkig ook nog met Alexander, want hij doet techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, we gaan het over hebben, het tweede uur van deze matinee. We gaan het hebben over de ideeënavond Levend Landschap Weenum-Wiesel. Dat gaat samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de werkgroep Natuurlandschappen Cultuurhistorie. Er is een informatieavond, dat is morgen vanaf 19:30. En allerlei ideeën zijn welkom. We gaan het ook hebben over het Apeldoorn zwembad. Want dat begint al gestalte te krijgen. Het is het laatste bouwjaar. En hoe zit het ermee en hoe gaat dat eigenlijk? Daar gaan we het ook over hebben. En we hebben ook muziek klaarstaan. En nu Guus Meeuwis per spoor.

We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is zaterdagmorgen 19 september de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleef Run. Georganiseerd bij atletieke vereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt of samen met vrienden, familie of collega's of voor iemand anders. Iedere euro is meegenomen. En het evenement begint om 8:00 's ochtends.

0: Saints and Preachers, Leave Your Hat On. Bewoners van Wenum, Wiesel en omgeving, die zijn allemaal welkom 16 september... om eens even wat ideeën te spuien van hoe hou je het landschap levend in Wenum, Wiesel. Ik ga er eigenlijk over praten met twee mensen. Dat is Erik van Eek en hij is van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En zijn collega heet Jos Tiel Groenesteeg, als ik het goed heb. En die is van werkgroep Natuurlandschappen Cultuurhistorie. Nou, een hele mond vol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik eerst Erik het woord geven? Want je bent van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wat is je werk eigenlijk hierin?
1: Onze werkzaamheden die verrichten we in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Die wil graag dat bewoners van het buitengebied ook vanuit eigen motivatie en ideeën werken aan een fraai en duurzaam toekomstbestendig buitengebied. Ze hebben daar zelf als gemeente allerlei ideeën over, maar ze willen ook graag dat de dorpen zelf en de bewoners van die dorpen, moet ik eigenlijk zeggen, daar hun ideeën en hun bijdrage aan leveren. En ze hebben ons als Stichting Landschapsbeheer Gelderland benaderd om dat uit te voeren in Wenum-Wiesel en later in Loenen.
0: Oh ja, ja, ja. Maar eerst dus over Wenum-Wiesel. En wat is nou kenmerkend voor Wenum-Wiesel, het landschap?
1: Dat zijn de beken. Dat is de overgang Veluwe richting de IJssel. Een hele oude bewoningsgeschiedenis met vier typen landschap. Het is heel karakteristiek en heel verschillend tussen die hoge gronden van de Veluwe, het Veluwe massief, en de natte gronden rondom de IJssel. En wat daartussen ligt en hoe mensen dat in de loop van de eeuwen naar hun hand hebben gezet.
0: Ja,
1: om landbouw te kunnen bedrijven, om daar molens te laten draaien, om daar te kunnen wonen.
0: Mm-hmm. En willen jullie dat als het ware weer terugbrengen of willen jullie daarop voortborduren?
1: Ja, terugbrengen is niet zo'n heel goed plan, want we gaan niet terug naar de middeleeuwen.
0: Nee.
1: Het gaat dan meer om de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van die verschillen op zo'n korte afstand.
0: Ja.
1: Om die zichtbaar te hebben, omdat je kan snappen dat dit gaat van boven naar beneden. En dat gaat niet alleen over zichtbaarheid en herkenbaarheid, maar dat heeft ook te maken met biodiversiteit.
0: Oh ja.
1: Welke soorten planten, welke soorten dieren leven nou in

0: die overgang tussen hoog en laag, tussen nat en droog.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is al die, die verschillende gradaties in dat wenenwissel,
1: ja.
0: Zijn van belang voor bepaalde soorten uit de biodiversiteit.
1: Ja. Ja, ja. En daar ga je het dan ook over hebben. En bewoners kunnen dan bijvoorbeeld ook iets inbrengen van waar zij dan aan denken. En hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik wil eigenlijk vooral inspireren door nog eens even te zeggen, waar zitten we nou ook alweer? Dat weten ze natuurlijk wel als bewoners, Wenenwissel. Maar ook dat ik net tegen jullie zeg, die verschillen en de waard, herkenbaarheid, biodiversiteit. En dan wil ik vooral horen waar bewoners zelf aan die kwaliteiten van dat verschillende landschap bij zouden willen dragen.
1: Ja,
0: je kan dan denken, om het concreter te maken, mensen die zeggen, ik ben toch wel een beetje bezorgd over de berichten over teruglopende biodiversiteit, met name van insecten.
1: Ja.
0: Kunnen we niet iets doen met overhoekjes of bermen inzaaien of beheren?
1: Okay, ja,
0: of kunnen we niks doen voor de uil?
1: Ja.
0: Dat,
1: ja.
0: Dat soort dingen. Dus het moet uit mensen zelf komen.
1: Ja.
0: Ik probeer alleen te inspireren.
1: Ja, precies. Op die manier. En dit is dan de eerste aanzet. Hè? Dat is dus woensdag, dus morgen 16 september. Hè? Dan is het er een eerste avond. Hè? Maar dat is eigenlijk een soort brainstormavond, kan ik me voorstellen.
0: Precies.
1: Ja, precies. En dan gaan jullie daarna daar verder op door. Ga je het uitwerken wat er gekomen is van de mensen aan ideeën. En dan wordt het wat concreter.
0: Ja, mijn taak is om het op 7 oktober, dus 3 weken later, zeg maar, met dezelfde mensen hoop ik ook uit te werken. Van wat, als je dat dan vindt, wat wil je dan gaan doen? Hoe zou je dat kunnen aanpakken?
1: Ja.
0: En waar gaat het nou precies over? Welk deel van het dorp?
1: Ja.
0: En daarna zoeken we samenwerking met allerlei mogelijke partnerpartijen. Dat zijn overheden, maar dat kunnen ook bedrijven zijn. Die zeggen van ja, in ons beleid staat ook, of wij zijn ook van plan om dit of dat te doen. Kijken of we daar samenwerking kunnen vinden.
1: Ja,
0: en dan heb ik daar in totaal 3 jaar de tijd voor om regelmatig terug te komen en te horen hoe gaat het ermee, weer een duwtje te geven of een suggestie te doen. Zodat er inderdaad uit die ideeën van morgen projecten komen waar boompjes aangeplant worden, een boekje misschien geschreven, bermen worden beheerd, uilenkasten opgehangen, et cetera.
1: Ja, en daar is dan ook zeg maar geld voor.
0: Voor een aantal delen is het geld al geregeld, zeker ook voor beplanting. En voor andere dingen moeten we nog wel onderweg op zoek. Maar er zijn al dingen die zullen we sowieso uitvoeren.
1: Oh ja, ja, nou, dat klinkt al goed. En ga ik even naar de collega, volgens mij. Jos Tiel Groenestegen, zeg ik het goed?
0: Ja, zeg helemaal goed.
1: Ja. En u bent van de werkgroep Natuur, Landschappen, Cultuur, Historie. En wat is de rol van jullie hierin?
2: Maar wij zijn ontstaan toen de Dorpsraad in 2012 alweer een dorpsvisie heeft gemaakt. En daar zijn groepen mensen mee bezig geweest. Een van de groepen was, wij houden ons bezig met natuur, landschap en cultuurhistorie. En daar zijn heel veel ideeën opgeschreven. Ook samen hier toen met de bewoners. Die zijn neergelegd in de dorpsvisie. Bijvoorbeeld, wat mijn collega Erik net zei, meer groene bermen, bomen planten, allemaal van dat soort dingen.
1: Ja.
2: We hebben daar met de werkgroep Natuur en Landschap de afgelopen jaren aan gewerkt. Ook samen met de Stichting Landschap Beheer Gelderland. Dus zo zijn hier 2 klompenpaden ontstaan. We hebben, als het gaat om cultuurhistorie, hebben we hier 2 windmotoren gerestaureerd.
1: Oh ja.
2: We hebben samen met erfgoedplatform Apeldoorn en Stichting Apeldoornse Monumenten een wandeling langs de 5 molens die hier in het gebied staan, gemaakt van 7 kilometer.
1: Ja.
2: Fietspad is dat. We hebben overal borden neergezet waarop je kunt zien wat er wat de cultuurhistorie was en wat er te zien daarvan nog is.
1: Mm-hmm.
2: Zo zijn er diverse activiteiten geweest.
1: Ja.
2: We hebben de afgelopen jaren ook weer samen met Stichting Landschap Beheer 2 keer Wenenwissel in het Groen acties gehad. Daar konden mensen struiken en bomen aanvragen om die op particulier terrein te plaatsen.
1: Oh ja. Ja.
2: Dat is een buitengewoon groot succes geweest. Ik geloof dat het de eerste keer is van 16.000 struiken en bomen hier zijn geplaatst.
1: Zo.
2: De laatste keer was het iets van rond de 4.000.
1: Zo.
2: En dat gaat dan van fruitbomen tot allerlei struiken waar bessen aan zitten.
1: Ja.
2: Waarmee de biodiversiteit ook wordt versterkt.
1: Ja, ja. Nou, mooie dingen zijn er dan gebeurd. Hè? En merken jullie ook

0: door het, nou ja, al de twee klompen paden en een wandelpad en wat jullie allemaal gerestaureerd hebben en zo, dat er ook wat meer mensen jullie kant op komen om dat te bekijken, zeg maar?
1: Absoluut. Ja? Ja. Zeker het Kopermolenpad is een van de drukst belopen klompenpaden in Nederland.
0: Zo.
1: Ook nu zo'n dag als vandaag.
0: Ja.
1: Dan zie je mensen fietsen en wandelen hier in de omgeving en die genieten gewoon van het landschap.
0: Ja, ja. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Toch?
1: Ja, en dat is precies de bedoeling. Ja, we doen het niet voor onszelf, maar we doen het voor ons allemaal.
0: Ja, voor jullie allemaal, voor ons allemaal eigenlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, en dan vanavond of morgenavond is dan die avond, hè? En
1: ja.
0: Wat verwachten jullie daar dan van zo'n avond?
1: Nou ja, we hebben al een aantal keer als leidraad, leidmotief, kun je zeggen, trots op ons landschap.
0: Mm-hmm.
1: Want dat mogen best zijn hier in Leeuwen-Wiesel.
0: Ja.
1: We merken ook dat heel veel mensen dat ook zijn. En we zouden ook graag willen dat iedereen dat ook gaat uitdragen. Hè. We zijn al bescheiden hier in Leeuwen-Wiesel, merk ik wel eens.
0: Mm-hmm.
1: We mogen best van de toren schreeuwen wat voor prachtig landschap we hier hebben.
0: Ja.
1: En ik hoop dat als mensen morgen komen en hun eigen ideeën aanleveren, dat ook verwezenlijk zien, dat ze nog veel meer het gevoel hebben van, dat hebben wij voor elkaar gebokst, mm-hmm. in plaats van de werkgroep Natuur en Landschap.
0: Precies,
1: of de gemeente
0: met
1: of het landschap in Gelderland.
0: Ja. Ja, gewoon dat het dat voor iedereen is, en maar ook met elkaar bedacht is.
1: Ja.
0: En dat jullie daaraan werken op die manier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, goed hoor. Goed bezig. Dat is toch zo. Morgenavond is dat dan zover om 19:30 in de Weenhoeve. Aan de Weemse Dwarsweg 99 voor de mensen die in jullie omgeving wonen, denk ik. Is het mooi als je in de gelegenheid bent om daar naartoe te gaan, denk ik. Om dat eens aan te horen. Of misschien ook ideeën te leveren, wie weet.
1: Ja, ja.
0: Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie hierover verteld hebben. En kom nog eens een keer in ons programma terug om eens te vertellen hoe ze het zich verder
1: lang. Misschien nog één ding wat ik kwijt. We zitten hier toevallig in de Weenense Watermolen.
0: Ah, leuk.
1: De historische molen uit 1313.
0: Ja.
1: Of toen is hij het eerst beschreven. Op dit moment is de Weenense Watermolen ook open voor belangstellenden. Dat is niet altijd zo, maar elke woensdag en zaterdag is dat zo.
0: Ah, leuk.
1: En dit is echt een centrale plek waar het hele dorp ook bij elkaar komt heel vaak. En van alles en nog wat te beleven is.
0: Ja.
1: En dat geldt niet alleen voor mensen, de bewoners hier, maar dat geldt ook zeker voor mensen die hier langskomen om eens even te komen kijken.
0: Ja, dat is zeker de moeite waard. Het is een hele mooie omgeving. Ik weet het uit ervaring. Hartstikke mooi.
1: Goed, ja.
0: Echt
1: mooi, bedankt je.
0: Ja, goed om dat nog even te zeggen. Heel veel succes met de ideeënavond. En we houden het graag in de gaten hoe dat zich ontwikkelt. Dankjewel, Erik en Jos. Dag.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt. Dag.

Dat was Uriah Heep, als ik het goed zeg, met Easy Living. Het is alweer de 60ste editie van de Honing Natuur en Hobbymarkt, die op zaterdag 19 september rondom het dorpshuis Uggelens plaatsvindt. Het begint om 9:15 en eindigt om 16:00. Het evenement trekt elk jaar bezoekers van over het hele land om te genieten van de geur, smaak en gezelligheid. Aan de markt zal dit jaar ook een feestelijk tintje worden gegeven.

Baspaarden kopen en de Blue Crew met de New Promised Land. Nou, mooi nummer, vind ik. Paaltjes op het fietspad zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Daarom organiseren de Fietsersbond en Haskoning op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Fietsers in heel Nederland kunnen op een online kaart via fietsersbond.nl/paaltjescheckdag aangeven waar die paaltjes staan.

0: mannetjes van Oranje.
1: Heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, je buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè. Opgesodemieterd.

0: te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen.
1: Nou, dat was Wim Sonneveld met Poen, Poen, Poen, Poen uit 1955. En daarvoor was het André van Duin met de Balletjes van de Koningin. Het is deze maand Piratenmaand bij de Julianatoren. Ja, een maand lang stoere piratenliedjes, vrolijke en spannende avonturen. Ook goed nieuws voor alle opa's en oma's, want die mogen tijdens de Piratenmaand gratis mee. De Piratenmaand loopt nog tot en met zondag 27 september.

0: B.B. King, She's Dynamite. En daarvoor Bamboleo met Gypsy Kings. Het hoogste punt van het nieuwe zwembad Aquadoren is bereikt. En dat was 7 september. Ik ga erover praten met Nicole Duur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het hoogste punt is dus bereikt. En dat was een feestelijk moment volgens mij, hè?
1: Ja, zeker. Wij vonden dat ook wel een moment om te vieren. Toch met een groot project voor ons, wat we uitgevoerd hebben. Dus de 13 meter hebben we gehaald.
0: Ja, de 13 meter is gehaald. Ja. En de 50 meter, is die ook al gehaald?
1: Nou, de 50 meter in die zin, het bad ligt er. De tegels zitten erin. Maar daar komen natuurlijk nog beweegbare bodems in. Dus het wordt een drukke bedoeling op de bouwplaats de komende periode.
0: Ja, ja, want wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je hebt dan het hoogste punt bereikt, maar hoe gaat het dan verder?
1: Ja, eigenlijk is het hoogste punt dus echt meer de buitenkant van de contouren van het zwembad. Zo moeten we dat eigenlijk zien. Er zit ook al wat techniek in, maar eigenlijk is het nu de invulling, de tegelzetter. De laatste, zoals de whirlpool, wordt nog gemaakt. Daar hebben we ook tegels gedaan. De techniek wordt helemaal ingericht voor het zwembad. En natuurlijk komen dan de beweegbare bodems die zorgen dat mensen, dat vooral kinderen ook bijvoorbeeld daar kunnen zwemmen. Die worden ook erin bevestigd. Dus u kunt zich voorstellen dat verschillende leveranciers op dit moment in het zwembad aan het werken zijn.
0: Ja.
1: Die elkaar niet in de weg moeten zitten.
0: Nee, dat ook niet. Dus het moet goed gepland worden.
1: Zeker. Ja.
0: Dat is ook nog een hele taak, denk ik.
1: Ja, gelukkig doen we dat niet zelf. Hè. Daar hebben we een aannemer voor aangesloten. Die vorige week natuurlijk, Roelof Wint, die was ook bij de opening van het zwembad. Heeft toen ook een praatje gedaan. Of bij het hoogste punt viering. Dat is aan hun om dat te coördineren. En wij zien toe dat dat ook veilig gebeurt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou wordt het een zwembad voor heel Apeldoorn, hè? En wat komt er eigenlijk allemaal?
1: Nou, het belangrijkste wat u al zei is het 50 meter bad. Hè? Dat is iets waar we ook echt wel trots op zijn.
0: Zeker,
1: Dat zwembad zou iets kouder zijn. De meeste mensen zijn dat wel gewend in een wedstrijdbad. Meestal zo'n 27 graden, dat lijkt warm, maar dat is als je erin springt toch net wat kouder.
0: Mm-hmm.
1: En een doelgroepenbad wat warmer kan zijn en ook warmer gemaakt kan worden, dat is ook 25 meter.
0: Oh, ja.
1: En ook voor zorginstellingen gebruikt kunnen worden voor, nou ja, daar kunnen wat speciale doelgroepen, maar ook kleinere kinderen die zwemles hebben gebruik van maken.
0: Ja.
1: Met er twee glijbanen in.
0: Okay.
1: Niet hele grote glijbanen zoals die bij me kan bij het bosbad, maar gewoon kleintjes die naar beneden gaan.
0: Mm-hmm.
1: Er komt een whirlpool in. En een Turkse sauna.
0: Kijk eens aan.
1: Turkse stoombad. Nee, geen sauna, een Turkse stoombad.
0: Turkse stoombad, ja. Er is van alles te zien en te doen natuurlijk. En het komt dan in een mooi park te liggen. Hè? Want het wordt helemaal groen gemaakt, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. Dus we gaan naast het zwembad komt ook een parkeergarage. Daar komen zo ongeveer 600 plekken in.
0: Oh, handig.
1: Dus we willen eigenlijk de auto's die nu eigenlijk op de plek voor het zwembad staan, willen we naar de garage verplaatsen. Zodat die ruimte voor de scholen, voor Aventus en Hoornbeek, ook vrijkomt om te vergroenen. Dus we hebben ook met hen afgestemd dat er een klein basketbalveldje komt.
0: Oh, ja.
1: Om ook voor de studenten die daar zitten af en toe even wat energie kwijt te kunnen in de pauzes.
0: Ja.
1: En het is wel het idee dat het ook voor de woningbouw die in het gebied komt, dat het ook een plek is waar je naar buiten kan, omdat het voornamelijk appartementen zullen zijn.
0: Ja, dat is juist wel lekker dat je dan zo'n groen park eromheen hebt liggen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus jullie zijn druk bezig, hè? Er moet dus nog best wel veel gebeuren. September 2027, dan zou het zover moeten zijn, hè?
1: Ja, 1 september 27, dat kan iedereen in zijn agenda zetten. Dat is de formele opening.
0: Kijk, en dan mag iedereen er komen kijken.
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Dat zwemmen. Ja.
0: En dan kunnen we helemaal sportief worden. We kunnen ook de bouw volgen, had ik begrepen. Hoe kunnen we dat doen?
1: Ja, er is een camera, alleen ik weet nu niet of die nu werkt, omdat ze meer bezig zijn. En eigenlijk zie je nu niet zoveel, omdat die dan de buitenkant filmt.
0: Ja.
1: Alleen het eerste wat mensen kunnen doen is zich aanmelden via de bouwapp. En dan worden mensen elke week op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw.
0: Oh, dat is best leuk natuurlijk als je daarin geïnteresseerd bent om dat bij te houden en hoe dat verder gaat. Ja, hartstikke leuk. Nou, dus nog veel werk te doen, maar toch ook wel een hoogtepunt bereikt. En nu alleen maar mooi maken en het voor iedereen naar zijn zin maken natuurlijk.
1: Ja.
0: Nicole, ik wil je bedanken voor even deze update. En succes met alles. Dank je wel.
1: Bedankt voor jullie interesse. Fijne dag nog.
0: Dag.

Nou, dit was normaal met De Boer is Troef. En daarvoor Dire Straits met Twisting by the Pool. Ja, we zijn eigenlijk weer aan het eind van onze matinee van 15 september. Het was natuurlijk Prinsjesdag. En er zal nog heel veel over gesproken worden. Over alles wat daar besproken is natuurlijk. Wij gaan er weer uit zometeen. Ik wil natuurlijk Alexander bedanken natuurlijk voor alles wat je gedaan hebt. Met de techniek en het uitzoeken van de muziek. En beneden natuurlijk de redactie. Want die zijn er ook maar druk mee. En daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. En u als luisteraar ook. We gaan eruit met de Jacksons' Shake Your Body.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt er aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goedemorgen en welkom bij de Steden Driehoek draait door. We schrijven alweer de woensdag na Prinsjesdag, 16 september 2026. Wij begonnen met Looking for Clues van Robert Palmer. En het was de tweede single van zijn succesvolle zesde studioalbum Clues, na het eveneens iconische Johnny and Mary. En het werd uitgebracht in 1980 alweer. Palmer schreef en produceerde het nummer zelf. Hij speelde op deze track niet alleen de zang in, maar nam ook de basgitaar en de percussie voor zijn rekening. Chris French, de drummer van de Talking Heads, speelde de basdrum. Ja, dan ben je daar weer helemaal over bijgepraat. Ja, ik zeg het even, heel goedemorgen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan tot een uurtje of 12. En zometeen Never Been to Spain natuurlijk tegen de klok van 10:30 en tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn bij 141 uitgekomen, Diana Carter, Strawberry Wine uit 1996. Ja, en dan moet ik nog maar even snel de administratie gaan doen. Ja, triest nieuws, en dat komt net binnen. De vrouw van Ronald Koeman is overleden op 65-jarige leeftijd. Bettina Koeman, wat natuurlijk heel treurig is. En het andere treurige nieuws, dat kwam gisteren binnen. Ook de eerste winnaar, de allereerste winnaar van The Voice of Holland, van alle voices, is gisteren ook overleden. Ja, wat daar precies is gebeurd, ja, dat weet ik niet. Daar ga ik ook niks over zeggen. Maar Ben Sanders is op 43-jarige leeftijd overleden.

Commodores had ik voor je klaarstaan. En Lady, you bring me up. Hey, ja, ik heb deze plaat deze week ontdekt. Het is nieuwe muziek. Ik heb gisteren al over de man verteld. Hij heet Eddie Ninevolt. En dit is een cover. En ik vind hem lekker. Dit is Rock You Baby.

Van het album 461 Ocean Boulevard had ik Eric Clapton voor je klaarstaan met Get Ready. En het nummer doet hij samen met Yvonne Elleman, dat is de dame die erbij hoort zingen. En het album dat kwam uit alweer in juli 1974. En het is opgenomen op april, tussen april en mei 1974. Even aan het kijken, ik heb zometeen Never Been to Spain weer voor je klaarstaan. Liedje wat we de hele week meenemen. Maar daarvoor sowieso nog The Cardigans, My Favorite Game. Maar eerst daarvoor heb ik nog deze prachtige platen voor je klaarstaan. Dit is Ace en How Long? Nou, nog een minuutje of 5, 6.

De Cardigans had ik er voor je klaarstaan. En my favorite game. Het is 11:55. Ik heb hier een Never Been to Spain voor je klaarstaan. Vorige week draaiden wij een live uitvoering van Waylon Jennings. En nu heb ik de gewone uitvoering voor je klaarstaan. Ja, die telt dan ook, hè? Want steeds hetzelfde liedje, maar dan een andere uitvoering. En er zit toch een verschil tussen de live uitvoering en de albumversies. Ladies Love Outlaws, zo heet het album waar deze versie op staat. En dat is een album van Waylon Jennings uit 1972 alweer. Dit is hem met de albumtrack Never Been to Spain.

Chaka Khan Khan, misschien wel een van haar grootste hits aan Every Woman. Begin van deze week draaide ik Lady Eleanor van American Gypsy. En dat was een soulvolle cover. En toen had ik het al over dat de originele uitvoering van de Engelse folkband Lindisfarne is. En die originele versie, dat zei ik maandag, die had ik nog voor deze week beloofd. Nou, je gaat het nooit. Ik heb hem klaarstaan. Lindisfarne heb ik voor je klaarstaan. Dit is zoals je de nederversie van Lady Eleanor. Ja, laat ik het daarbij houden.

Ik had Chappelle Roan voor je klaarstaan en Good Luck Babe. En dat komt uit het heden en dit komt dan weer uit het verleden. We gaan naar de jaren 80, het einde van de jaren 80, 1989 om precies te zijn. Dit is Priscilla's Nightmare en One Night of Sin. Ja, die heeft iedereen toch wel eens gehad, of niet soms?

B.O.B. en Rivers Cuomo, dat is de man van Weezer. Magic had ik voor je klaarstaan. En daarvoor had ik nog Daniel Ponder. Dat was nieuwe muziek. Sun and Moon voor je klaarstaan. En ik zit met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Gaat er alweer aankomen. Ik heb nog één plaat te gaan en dan ben ik terug met het laatste uurtje. We gaan eruit met Player en Baby Come Back. Tot zo. Naar de andere kant van 11 uur alweer uiteraard.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van een week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog. Landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Oh, wat een heerlijke gouden ouwe. Ik zeg goedemorgen en welkom terug bij het tweede, het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait erdoor. We begonnen met Blue Suede en hun versie van een Hooked on Feeling. Er zijn verschillende uitvoeringen van en dit is misschien wel een van de bekendste. Zometeen tegen de klok van 11:30, Diane Carter en Strawberry Yard. En we gaan dadelijk ook nog hebben over de onderwerpen in de matinee. Dit is Melissa Etheridge en Like the Way I Do.

Culture Club, It's a Miracle. En daarvoor hadden we nog een one-hit wonder. En het werd een grote hit, omdat hij toen ten gehoor mocht brengen bij Paul de Leeuw. René Klein had ik er voor je klaarstaan met Mr. Blue. En de originele versie van Mr. Blue, die ga ik binnenkort ook nog wel een keertje voor je draaien. Want het was een cover. Over covers gesproken. Ja, dit is nieuwe muziek en ik vind hem geweldig. We hadden het vorige uur al de cover van Rock Your Baby van Eddie Ninefold. Dit is Lee Fields en The Olympians. En Don't Let Me Down.

Zo, daar ging wat mis. Bijna de volledige plaat, alles of niets, van Dick Oud had ik hier klaarstaan. Ik zit even te kijken of we daar nog een andere versie van hebben. Dan zal ik hem morgen helemaal gaan draaien voor je. Een klein beetje van... er gaat wat mis met deze plaat. Ik ga het opschrijven. Ik zat net even buiten te kijken en er kwam een helikopter voorbij. En toen dacht ik, ja, het leger is hier aan het treden. Maar het was helaas geen legerhelikopter. Je kan er deze week nog last van hebben. Laag overvliegende vliegtuigen. Ik vond deze plaat wel even leuk. Status quo in the army.

Stella Lively had ik voor je klaarstaan en Boston. En daarmee komen we op 11:58 alweer uit. Ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de lijsten van het blad Rolling Stone. We zijn inmiddels aangekomen bij 141 en we gaan naar het jaartal 1996. Diana Carter en Strawberry Wine staat daar. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Diana Carter's Coming of Age ballad over een zomerse liefde op een boerderij was in 1996 een hit, maar in de loop der jaren uitgegroeid tot een country klassieker en een favoriet karaoke nummer, waarbij je een beetje ineenkrimpt bij de zin: ik herinner me nog steeds dat 30 jaar oud was. Het nummer, geschreven door Matricia Berg en Gary Harrison, werd vernoemd naar de wijnkoeler Bonnie's Farm Strawberry Hill. Strawberry Wine was mijn verhaal, vertelde Carter in 2016 aan Rolling Stone. Het is het haar verhaal, het is mijn verhaal, het is het verhaal van alle fans. We namen het nummer op en ze zetten de steelgitaar aan het begin om het wat meer country te laten klinken. Ze wilden de bridge eruit halen.

En daar hebben we flink over gevochten, omdat ze vonden dat die te veel aan de Beatles deed denken en te riskant was. Maar ik wilde niet toevoegen. We zijn blij dat ze het niet gedaan hebben. Ik zei het net al, een karaoke nummer. Het zegt mij even helemaal niks, maar dat maakt niet uit. Want ik ontdek iedere keer heel veel leuke nummers uit deze lijst. Op plekje 141, Diana Carter, Strawberry Wine uit 1996. En ik zou zeggen, heel veel plezier erbij.

0: Ah, er gaat nog een moment komen als je hier weggaat dat je van country gaat houden. Want je komt iedere keer bij het country nummer binnengelopen.
1: Ja.
0: Ah, je mag voor een keer ook al 5 minuutjes later komen. Want ik zag jou zeggen, nee, oké. Ja, nou, misschien leer je het ooit nog een keer waarderen. Ja. The country. Op plekje 141 had ik Diana Carter klaarstaan voor je. En Strawberry Wine uit 96. Morgen, dan weet je dat alvast, dan gaan we verder met plekje 140 uiteraard. Jesse Coulter, I'm Not Lisa. En dan gaan we, ja, jij zal het wel oude muziek noemen. 1975. Ja, zo. Dat is ook al oude muziek. Ja, dat vind ik ook alweer oud. Je hoort hem al. Dan moet ik even het juiste knopje gaan vinden. Milan is aangeschoven. Dus als ik dan hierop druk... dan weet je dat ik een spannend muziekje heb. Dan gaan we de onderwerpen van de matinee behandelen. Wat heb je allemaal voor me?
2: We hebben onder andere het nationale 112-event in Vaassen. Dat is komende zaterdag vindt dat plaats. En eigenlijk kun je daar ervaren wat er gebeurt als elke seconde telt, zeg maar. Het is vooral gericht voor hulpverleners. En je gaat een soort van ervaren hoe het is als hulpverlener als echt elke seconde telt.
0: Ja.
2: Dus ja, best interessant lijkt mij.
0: Ja.
2: Verder komt Annelies Brinkhuis langs om te praten over haar boek. Hoe het ook loopt. Dat verschijnt op 25 september.
0: Dat boek heet zo, hè? Hoe het loopt.
2: Ja, oké.
0: Ja. Nee, ja. Ik ben benieuwd waarover dat gaat. Zal het over wandelen gaan?
2: Nee, dat niet. Dat niet. Dat kan ik wel meegeven. Maar voor de rest moet je dan gaan luisteren.
0: Ik moet dadelijk gaan luisteren, ja.
2: We hebben nog 22 juffen en meesters die zijn genomineerd voor de verkiezingen tijdens de Kinderboekenweek.
0: Voor beste juffrouw of beste meester?
2: Ja, dat 3 oktober tijdens de Kinderboekenweek wordt de winnaar bekend gemaakt. Het is een soort initiatief van de Kinderboekenclub Anklaar.
0: Oké, maar is dat dan een landelijke actie of is dat echt gewoon een Apeldoornse actie?
2: Wel een Apeldoorn.
0: Want mijn nichtje die is ook juffrouw. Dus ik denk, misschien is ze ook wel genomineerd. Maar nee.
2: Er is al gestemd en zo op de genomineerden. En die worden ook bekendgemaakt 3 oktober dan tijdens die Kinderboekenweek, dat event. En dan wordt ook gelijk de winnaar bekendgemaakt.
0: Ja, maar mijn nichtje die zit hier niet in Apeldoorn op school. Moet ik dit verhaal vertellen? Nou, laat ik dat, maar ik vertel het zo wel even. ik heb daar nog wel een leuk verhaal over, maar laten we dat maar even niet doen. Dat was het?
2: Ja, dat was het.
0: Met Leni volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Als jij nog één keer vertelt hoe laat...
2: Van 2 tot 4.
0: En we hadden het iets met 112, hè?
2: Ja.
0: Ja, dus ik heb de police voor je klaarstaan. Ja, die vind ik dan wel weer toepasselijk. Every breath you take.

Storybox had ik voor je klaarstaan van Portishead. Eind jaren 80, begin jaren 90. En Soundfree Duo heeft hier een grote hit mee gescoord, maar ik heb de originele versie klaarstaan. Dit is Michael McDonald. Michael McFlurry, zoals wij hem thuis noemen, met Sweet Freedom.

Goed genoeg had ik voor je klaarstaan. En daarmee komen we ook meteen aan het einde van het programma. Bedankt weer voor het luisteren. Morgen vroeg, dan is het donderdag. Dan ben ik er weer tegen de klokken van 10 uur... voor een nieuwe Stedendriehoek Draait Door. Blijf zo meteen luisteren naar de matinee tussen 2 en 4... En je hoorde het net van Milan, hartstikke leuke onderwerpen. Wij gaan eruit. De laatste platen van vandaag is van Amy Winehouse. Tears dry on their own. Oh.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Amari Hati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

zwaar, maar wel klassiek. Elke zondagavond om 7 uur, Apeldoorn Klassiek

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is

0: Paul McCartney en Wings. Live and Let Die.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Ja, en met Olivia, want die zit vandaag ook naast mij. Olivia, die wil graag vrijwilliger worden hier bij ons, bij RTV Apeldoorn. En Olivia gaat even meesnuffelen. Leuk weer. En tegenover ons zit Guido, die doet de muziek en de techniek. En denk je nou, ik heb een hele leuke plaat, kan ik die aanvragen? Nou, dat kan hoor. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. Nou, luisteraars, wat gaan we doen vandaag? 16 september. Mevrouw Annelies Brinkhuis, die heeft een boek geschreven met als titel Hoe het ook loopt, zo moet ik het zeggen. En straks krijgen wij van haar alle info hierover. En de Fietsersbond die organiseert Paaltjescheckdag. Nou ja, ik denk misschien wat is dat. Daarom zeg ik, blijf luisteren, want de heer Bert Middeldorp, die is van de Fietsersbond en die komt ons straks alles uitleggen over die Paaltjescheckdag. En actie, beleving, hulpverlening in fase. Aanstaande zaterdag gaat het allemaal gebeuren. Het nationale 112-event vindt daar plaats in fase. Daar gaan we het eerste uur over hebben. We zijn er nog het tweede uur, maar dat hoor je straks allemaal. Goed, ik zei het al, je kan bellen voor een verzoekplaat. Doe dat gerust. 055 540 1978. En dit is Van Dikhout. Kom.

0: Ja, van Dikhout, stil in mei, luisteraars. Om 2:10 hier in de matinée. Ja, ik zei het net al, Olivia zit naast mij. Die wil ook bij ons komen presenteren. Dus we hebben een klus voor je. Ja, jij gaat ons vertellen wat er gebeurt met meneer... Het gaat over Hans, hè?
1: Ja, Hans de Louter. Die staat aanstaande culturele donderdag 17 september centraal. De schilder en luthier van beroep wordt die avond geïnterviewd over zijn leven, zijn vak van de instrumentenbouwer en zijn kunstenaarschap. Ook zijn passie voor snaarinstrumenten wordt besproken. Dit is al zijn passie sinds dat Hans 13 is en is ontstaan door de film Woodstock. Ben je benieuwd naar Hans? Kom dan naar de culturele donderdagavond op 17 september. Het zal duren van 7:00 tot 9:15. Het evenement vindt plaats in Galerie Apeldoorn bij de Orangerie 170-172 op de eerste verdieping aan het einde van de roltrap.
0: Nou, dat is interessant, hè? Toch?
1: Ja, dat zo klinkt het wel.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we nu door met het volgende nummer.
0: Ja,
1: en dat is van Daniel Pouter en dat is Bad Day.

0: Natuurlijk zijn de brandweer, politie, ambulance er, maar we gaan wat verder dan dat. We hebben een groot deel van defensie staat erbij. Er komt een traumaheli. Op het terrein bouwen we een F-16 op.
1: Zo.
0: En het publiek kan overal dichtbij komen. Kan in contact komen met alle mensen, vragen stellen.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast, gedurende de gehele dag, verzorgen wij allerlei demo's om te laten zien hoe ons vak eruit ziet.
1: Ja. En waarom organiseren jullie dit event?
0: Ja, brandweerfase bestaat 170 jaar. Oh. We zijn een vrijwillig korps. En dat willen we toch graag vieren.
1: Ja.
0: Het wordt nu heel groot. Het is een groot evenement geworden nu.
1: Mm-hmm.
0: We kunnen het natuurlijk zelf vieren, maar ja, waarom niet met de burgers samen vieren en laten zien wat we doen?
1: Ja, precies. En wie weet zijn er ook mensen die denken van zo'n baan wil ik ook wel bij Defensie of bij de ambulance of politie, brandweer. Je weet maar nooit, toch?
0: Nou precies, daar staan we er allemaal voor.
1: Ja.
0: Dus daarom kan iedereen daar gerust vragen over stellen.
1: Mm-hmm.
0: Ook wij bij Brandweerfase zoeken nog vrijwilligers.
1: Okay.
0: Mochten mensen daarvoor geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich ook bij ons melden.
1: Mm-hmm.
0: Maar zeker ook bij de politie, bij Defensie, ook die zoeken mensen.
1: Ja, ja. Jullie bestaan, de brandweer bestaat zoveel jaar. Dit is de eerste keer dat zo'n event in Fase wordt georganiseerd?
0: Dit is de tweede editie.
1: Oh.
0: 8 jaar geleden hebben we het ook gedaan.
1: Ja.
0: Hij wordt nu nog ietsjes groter dan de vorige keer.
1: Mm-hmm.
0: In totaal hebben we nu een evenemententerrein van 90.000 vierkante meter.
1: Zo.
0: Dus mensen zijn wel even aan het wandelen. Dus het advies is, kom niet te laat, want dan heb je gewoon tijd tekort.
1: Ja.
0: Zoveel is er te doen. Tussendoor kun je bij ons even bij het horecaplein komen voor een hapje en een drankje.
1: Ook belangrijk, hè?
0: Dus je kunt er echt de hele dag van maken.
1: Ja, je hoeft je niet te vervelen, nee. Nee.
0: Nee.
1: En mensen kunnen dus ook zelf meedoen dan ook, hè? Je kan met de brandweer meedoen, een ambulance, politie, kinderen mogen in de auto zitten, is dat zo?
0: Ja, klopt. Ja? Kinderen, maar ook volwassenen mogen zeker meedoen. We hebben ook een belevenistent waar je kunt ervaren hoe het is om bijvoorbeeld in de rook te lopen.
1: Oh.
0: En bij heel veel standjes worden dingetjes georganiseerd. En de grote demo's daar... Kan natuurlijk geen publiek aan meedoen,
1: mm-hmm.
0: Maar het is wel heel interessant om te zien.
1: Ja, en iedereen wou ook heel graag meewerken aan deze dag.
0: Ja, we hebben gedurende de dag maar liefst 400 mensen die met ons meewerken om dit mogelijk te maken.
1: Zo.
0: Dus het was inderdaad wel een groots opgezette dag.
1: Ja, nou geweldig zeg. En jullie zijn er wel al helemaal klaar voor, meneer Hagen, of moet er nog het een en ander gebeuren?
0: Nou, we zijn er zeker helemaal klaar voor. We gaan de komende dagen vol er tegenaan om alles geregeld te krijgen.
1: Ja.
0: Op zaterdagochtend om 6:00 gaat de Laan van Fasna dicht in Fase.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt het evenemententerrein ook echt op de Laan van Fasna opgebouwd. En alle weilanden die daar omheen liggen.
1: Daar gaat het zich allemaal afspelen.
0: Daar gaat het zich allemaal afspelen. Van 10 tot 4 op zaterdag.
1: Van 10 tot 4:00 in Fase. En misschien voor mensen wel handig, hebben jullie ook een site waar je even kan kijken nog? Of?
0: Zeker, dat is 112eventfase.nl.
1: Ja.
0: Daar staat ook wel handige info. Bijvoorbeeld rondom het parkeren, de bereikbaarheid. Maar ook het programma van alle demo's gedurende de dag staat op onze site.
1: Oké. Nou, het wordt een drukke dag, hè, aanstaande zaterdag voor u.
0: Het gaat zeker een drukke dag worden, ja. We hopen tussen de 10.000 en de 20.000 bezoekers te ontvangen.
1: Oh, zo, dat is heel veel. En u zit bij de brandweer, meneer Hagen?
0: Ja, klopt.
1: Ja?
0: Ik ben een van de vrijwilligers van Brandweerfase.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een korps van 24 man.
1: Oh.
0: En met z'n 24e organiseren we dit.
1: Oké, zo. Voor zoveel mensen. Ik vind het knap, hoor. Zeg maar, wat is er nou, als mensen nou al even een voorproefje willen... waarom vind je het zo leuk om bij de brandweer te zitten?
0: Het is altijd verrassend. Je zit 's avonds op de bank. We zijn vrijwilligers, dus we komen van huis of van werk.
1: Ja.
0: Die piepen gaat en 5 minuten later zit je in een situatie die je niet verwacht.
1: Oh.
0: Je moet creatief zijn om voor een oplossing te zorgen.
1: Ja.
0: Dat maakt het leuk. Naast dat we het natuurlijk gewoon als team doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat we het met de club zelf ook vooral heel leuk hebben met oefeningen, trainingen.
1: Ja. Nou, de pieper is nu niet gegaan tijdens dit gesprek. Dus,
0: Je hebt even 5 minuten rustig gehouden.
1: Ja, precies. Het gaat allemaal goed uit de fase. Nou, ik wens jullie heel veel succes en natuurlijk ook heel veel plezier... aanstaande zaterdag met het Nationale 112-event daar in Fase.
0: Helemaal goed. Bedankt voor de aandacht.
1: Ja hoor. Dag, meneer Hagen. Ja, dat is dus...

zaterdag in fase het nationale 112-event. Goed, luisteraars, en dan is het nu tijd, ja, weer voor de muziek natuurlijk. Is ook heel leuk. We gaan luisteren naar Falco.

Dit was Falco met Der Commissar. Aanstaande donderdagavond, afgelopen 10 september... was er in Apeldoorn een nieuwe kinderburgemeester, Levi van der Meulen. Madeline droeg donderdagavond de kinderburgemeesterschap over. Levi, die vorig jaar in de leerlingenraad van zijn school zat, vindt sporten en buitenspelen erg leuk. Daarnaast vindt hij ook dat kinderen met een beperking overal aan mee kunnen doen. Dat geldt ook voor kinderen uit armere gezinnen. Levi heeft nog veel meer ideeën, dus Apeldoorn zou het komend jaar nog heel veel van hem horen. Nu komt Dr. Beat van Gloria Estefan en de Machine Sound.

0: Luisteraars, het is bijna 14:30. Tijd voor onze tweede gast van vanmiddag. Dat is meneer Bert Middeldorp. Hij zit tegenover ons. Meneer Middeldorp, welkom.
1: Ja.
0: Leuk dat u er bent. U bent van de organisatie van de Fietsersbond Apeldoorn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. En nou lees ik hier dat er aanstaande zaterdag is er een paaltjescheckdag.
1: Ja.
0: Nou ja, ik zei net alweer een dag in het leven geroepen, zeg. Ja,
1: elke dag die, die wordt wel ergens voor benut, hè?
0: Ja, een paaltjescheckdag. En vertel eens, wat houdt dat in, zo'n paaltjescheckdag?
1: De paaltjes meer bedoeld die op de fietspaden staan.
0: Ja, in het midden staan die?
1: Vaak die in het midden. En die zijn eigenlijk bedoeld om auto's te weren.
0: Ja.
1: Dat die niet over het fietspad gaan. Mm-hmm. Maar in de praktijk zijn er heel veel fietsers die op die paaltjes knallen.
0: Ja, maar nou even voor mijn beleving.
1: Ja.
0: Ik rijd op fietspaden. Ik fiets veel. Ik zie heel veel fietspaden. Ja, ik zie wel zo'n paaltje staan. Ja, als het overdag is.
1: Ja, maar als je met een groep rijdt, dan wordt het al een stuk moeilijker.
0: Een groep?
1: Die
0: maar dan moet de groep, als je met een hele... Jullie bestaan van het fietsschild ook, bent u.
1: Ja,
0: jawel, maar als je dan eentje rijdt voorop en als eentje dan roept paaltje, nou, dan is het toch klaar.
1: Dan is in dit geval is het opgelost.
0: Ja, maar er gebeuren wel heel veel ongelukken.
1: Er staan heel veel op ongelukkige plaatsen.
0: Ja, ja, heel veel.
2: Ja, want ik las 6 fietsers op een dag gewond raken.
1: Ja, als je het begin van het fietspad staan en de mensen die je gaat daar bijvoorbeeld rechtsaf de fietspad op en ik kom

0: lijkenpaaltje. Dat is levensgevaarlijk.
1: Ja, oké.
0: Dus de plaats is zo van belang.
1: En willen jullie die paaltjes weg hebben?
0: Het liefst zouden we alle paaltjes weg willen
1: maar
0: hebben.
1: Maar dan zit je met het probleem, dan komt er toch een auto aan.
0: Ja, nou, is er erg als af en toe een keer de auto
1: los? Dat weet ik niet. Dat ligt eraan hoe hard die auto rijdt, hè?
0: Ja, maar we zijn op zich niet tegen paaltjes. Als ze maar veilig zijn.
1: En hoe kunnen die veilig gemaakt worden?
0: Ze moeten het liefst rood-witte paaltjes. Mm. Met een inleidende markering. Dat je als je erheen rijdt, dat je als fietser ook voelt. Hey, daar zie je ze aan de hand.
2: Oh ja. En dan misschien ook nog iets in het donker, dat het reflecteert.
0: Ja, dat. Als ze afval maar niet op een verhoging staan. Soms is het een soort vluchtheuvel waar die paaltje op staat. En dan kun je daar ook nog tegenaan knallen.
2: Mm.
0: Dus goed zichtbaar.
1: Maar die fietsers van jullie, die fietsschilder jullie met z'n allen. Jullie gaan niet te hard op die elektrische fietsen. Nee, dat je ze niet ziet, zou ik maar zeggen. Het daardoor komt.
0: Nee,
1: ik ben even aan kijken. Want,
0: daar komt het niet door.
1: Nee, komt het daar niet door?
0: Het komt er vooral omdat ze op een niet veilige plaats staan. Dus ook niet in de bochten.
2: Ja.
0: Als je het begin van de fietspad, niet aan het begin van de fietspad, maar 10 meter verder, dan heb je nog meer kans om de paaltje goed te zien. Als er nog een inleidende markering is, dan
1: voel je. Maar als ze die paal dan hoger maken, dan is het toch heel duidelijk?
0: Ja, dat maakt niet zoveel uit hoor.
1: Nou jawel, want dan zit je op de fiets en dan zie je al in de verte, zo wat is dat daar, een rood-witte paal. Ja. Dan ben je er, hè?
0: Nou, ik denk niet dat het is.
1: Nee?
0: Het is ook belangrijk dat ze vergevingsgezind zijn. Dat als je de ketting opknalt, dat je niet in één keer zwaar gewond bent. Dus als ze een beetje meegeven, van plastic zijn.
1: En wie denkt u dat daarvoor. Wie kunnen daarvoor zorgen dat gebeurt?
0: Geweten.
1: En gaat er ook iemand mee zaterdag van de gemeente?
0: Zaterdag is een actie. Dat iedereen in zijn eigen buurt kijkt waar paaltjes staan.
1: Ja.
0: En die kun je dan aangeven op een website. Het is een kaart van Nederland.
1: Ja.
0: Inzoomen in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Je kunt elke straat zien, elke kruising kun je zien. Als er daar nog geen teken staat dat er een paaltje hier staat, dan kun je er zelf naar ingeven.
1: Oh, oké. Ja,
0: dus dan, om in elk geval om de database, zal ik maar zeggen, van paaltjes compleet te krijgen.
1: Maar eigenlijk zouden die paaltjes niet weg hoeven, zei u net. Jullie willen gewoon een beetje een zachtere paaltjes. Willen jullie flexibere paaltjes meegaan, toch?
0: We hebben natuurlijk wel liefst dat ze weggaan.
1: Oh.
0: Maar in sommige gevallen begrijpen wij wel dat een paaltje moet staan.
1: Dat is soms wel heel belangrijk.
0: Dat een smalle, kleine doorsteek is.
1: Ja.
0: Waar auto's 3 of 4 kilometer uitsparen, dan begrijp ik wel dat ze daar heen rijden.
2: Even voor mijn beeldvorm. Als we het dan over paaltjes hebben, hoe zien die er allemaal uit dan? Stel, ik ga ze op de fiets en ik ga ze bekijken.
0: Nou, als ze goed is, zijn ze rood-wit.
2: Allemaal, nu al?
0: Nee, als ze goed is, zeg ik.
1: Grijs zijn
0: maar
1: ze
0: er zijn ook wel
1: grijze, zwarte.
0: Zilveren paaltjes. Dat zijn meestal de verzinkbare.
1: Ja.
0: Er staan in Apeldoorn ook nog een paar zwart-witte paaltjes. Ja. En soms stenen paaltjes die je in het donker bijna niet ziet. Of van die zwarte houten paaltjes staan er ook wel.
2: Oh ja.
0: Dus
2: helder,
0: het is een hele scala van mogelijkheden.
1: Mm-hmm.
0: Het liefst zoals wij dat allemaal gelijk hebben.
1: Ja, jullie gaan het samen doen met Haskoning. Leg nog even uit, wie zijn dat? Is het een bedrijf?
0: Haskoning is een bedrijf, is een ingenieursbureau. Dat vaak infrastructuur zaken doet voor de overheid. Mm-hmm. Adviezen.
1: Het is een landelijke paaltjescheckdag.
0: Ja.
1: Oké. Maar wat gaan jullie zaterdag doen als fietsersbond?
0: Wij gaan in de buurt kijken. Hè.
1: Jullie gaan in de buurt kijken?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ik woon in de Maten, dus ik ben de kaartjes in de Maten.
1: Ja, en u weet precies waar al die paaltjes al staan, denk ik.
0: Ja, ik heb in een jaar of 5, 6 geleden alle paaltjes binnen Apeldoorn
1: geteld ook. Hoeveel paaltjes staan er dan?
0: Nou, honderden.
1: Oh, echt zoveel? Ja. Zo.
0: Er zijn inmiddels wel degenen die echt op doorfietsroutes stonden, die zijn bijna allemaal weg.
1: Ja. Ja, maar zoveel mensen die dan tegen die paaltjes aan fietsen en dan ongelukken. Ja, dat moeten we niet willen natuurlijk. Nee, natuurlijk dus het moet wel wat veranderen. Hè? Ja, precies. Ja.
0: De fietsen zijn niet de oorzaak dat die paaltjes er staan. Nee, dat zijn de automobilisten.
1: Ja, die rijden daarin. Ja. Daarom hebben ze paaltjes neergezet.
0: Ja,
1: het valt allemaal niet mee. Maar we hebben dus weer een nieuwe dag.
0: Ja.
1: De paaltjescheckdag. Ja. Ja. En zeg nog even, hoe kunnen wij meedoen? Vertel nog even, wij moeten naar de website. Ja?
0: Als je in Google paaltjescheckdag...
1: Paaltjescheckdag, ja.
0: ...intikt, dan kom je op de site van de Fietsenbond.
1: Ja.
0: En daar kun je je aanmelden. En dan krijg je een bevestiging dat je aangemeld bent.
1: Okay.
0: En dan kun je paaltjes invoeren.
1: Oké, okay. Jij ziet een paaltje.
0: Deze knop, een paaltje melden.
1: Ja.
0: En dan krijg je de kaart van Nederland. En dan kun je inzoomen naar jouw stad, naar Apeldoorn.
1: Oké. Okay.
0: En dan
1: okay.
0: tot elke straat. En als er ergens er staan daar heel veel paaltjes. Mm-hmm. En als je ergens een paaltje ziet die nog niet staat.
1: Nee, dan kan je mooi dat paaltje kan je mooi even noemen. Maar jullie hebben alle paaltjes binnen zaterdag, zondag. En wat gaat er dan gebeuren?
0: Ik heb geen idee.
1: Oh nee, echt niet? Nee? Gaan jullie dan met al die paaltjes naar het stadhuis?
0: Nee, dat hebben we al eens een keer gedaan. Voor Apeldoorn hebben we het al eens een keer gedaan.
1: Ja.
0: Maar de huiskoning die geeft vaak adviezen over
1: die geeft aan de
0: fietsroutes en dat soort dingen.
1: Okay.
0: En dan is het wel handig om van tevoren te weten waar de paaltjes staan. Als onderdeel van het advies kun je beter, als je weet dat.
1: Waar ze allemaal staan, ja. Nee, maar die gaan er dan mee naar de gemeente, begrijp ik, hè? Dat komt allemaal later wel.
0: Als er dan een nieuwe fietsroutes doorstroom, assen en dat soort dingen ontwikkeld worden, dan wordt dat gebruikt om te kijken waar ze misschien beter niet heen kunnen gaan.
1: Oké. Ja. Maar jullie willen wel graag dat die paaltjes weggaan.
0: Natuurlijk wel, maar dat gaat niet lukken.
1: Nee? Nou, dat weet je niet.
0: Nou, allemaal weg, hè. Dat kost, ongeveer €1000 per paaltje om het weg te halen.
1: Ja. Zo? Maar ook voor de volgende routes, net wat je zegt, kijk uit, zet daar dan geen paaltjes neer. Zo zijn jullie ook bezig.
2: Misschien dat er in ieder geval een mooie bewustwording komt op het onderwerp. Ja. Dat zou ook al mooi zijn met deze dag.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, ik vond het fijn, meneer Bert, Middeldorp.
0: Als een paaltje is wat heel slecht is, hè, kun je er nog een foto van maken.
1: Oh.
0: En dan kun je nog een van de wedstrijd meedoen.
1: Oh, echt waar? Dan krijg je een prijs winnen. Dan krijg je dat paaltje gewoon.
0: Ik dacht dat je iets van een appeltaart kunt winnen.
2: Zo, dat is lekker.
0: Lang niet iedereen zal iets winnen. Maar je kunt ook die foto van het paaltje en de locatie aan ons doorsturen. En dan kijken wij of er iets mee doen.
1: En waar moeten we dat naartoe sturen?
2: Jij wil wel die appeltaart.
0: Fietsersbond.
1: Nog een keer?
0: apeldoorn@fietsersbond.nl.
1: Okay.
0: Dan komt het bij ons terecht.
1: Dan komt het bij jullie terecht en dan kunnen we een appeltaart nemen. Nou, ik vond het fijn dat u hier was, meneer Middeldorp. U bent van de Fietsersbond Apeldoorn. Nou, ik wens u een hele succesvolle dag zaterdag natuurlijk. Ja, veel plezier.
0: Op de droogjes.
1: Ja, inderdaad. Ja, precies. Nou, wij gaan ook even een leuke plaat draaien van Skik. Ken je die op fietsen? Ja, die ken je wel. Uit Drenthe, hè, komen ze.
0: Drenthe, goed.
1: Nou, mooi
0: plaat.
1: Dankjewel en heel veel succes.
0: Ja, graag gedaan.

0: Ain't Got No met Nina Simone.
1: Ja, dat was Nina. En wij hebben onze volgende gast alweer in de studio zitten. Dat is mevrouw Annelies Brinkhuis. We mogen Annelies zeggen.
2: Ja, graag. Ja.
1: Annelies, welkom.
2: Ja,
1: jij bent auteur.
2: Mm-hmm.
1: En eigenlijk nog veel meer, hè? Veel, veel.
2: Ja, nou ja, ik ben vooral geestelijk verzorger.
1: Geestelijk verzorger.
2: En ik schrijf inderdaad over mijn werk. Dus ik denk dat die volgorde goed is.
1: En waarom ben jij gaan schrijven over je werk als geestelijk verzorger?
2: Omdat ik veel, sowieso veel verhalen hoor van mensen. Verhalen die mij raken. En die ik ook wel meeneem. En ja, ik hoop eigenlijk door ze op te schrijven dat ik daarmee misschien ook andere mensen kan raken of aan het denken kan zetten.
0: Inspireren misschien ook wel.
2: Ja, ook misschien. Ja, ja zeker. Ja.
1: En heb je al veel boeken geschreven?
2: Dit is mijn derde boek.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Ik heb 7 jaar in de uitvaartwereld gewerkt. Daar heb ik over geschreven.
1: En, ook al?
2: Sinds 4 jaar werk ik als geestelijk verzorger. En kwam ik weer eigenlijk zoveel andere mooie verhalen tegen. Ja. Dat ik denk, nou ja, ik vind het mooi om die te delen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wil jij in het kort een verhaal vertellen? Wat jij tegenkwam dat je denkt van, nou, daar wil ik over schrijven?
2: Nou, misschien ook wel een mooi verhaal om een beetje aan te geven wat ik doe als geestelijk verzorger. Want ook dat is soms

0: nog niet voor iedereen duidelijk. Maar ik begeleid mensen bij zingeving. Dus mensen voor wie het leven anders loopt dan ze hadden gehoopt. En die te kampen krijgen met verlies, verdriet of met ouder worden. Ik werk ook in het verpleeghuis en in het ziekenhuis. En die daarmee verder moeten. En hoe doe je dat dan?
1: Ja.
0: En een van de verhalen die is Peter. Peter was een man van midden 50. Een manager, bij grote organisaties gewerkt. Reorganisaties gedaan, fusies begeleid. Zo'n man die problemen wil oplossen en fixen. Ja. Dat zei hij ook zelf. En ik kwam aan zijn bed, want hij had net gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. En dan is er even niks meer te fixen. Nee. En hij was behoorlijk uit het lood geslagen. Dus we zijn in gesprek gegaan over, hoe is het nu met je? En hoe ga je hiermee om? En uiteindelijk begon hij ook te vertellen over zijn werk. Hè. Mensen zijn
1: meer
0: dan alleen hun ziekte. Dus die vertellen ook graag over wat belangrijk voor ze is. En hij vertelde succesverhalen en wat hij allemaal voor elkaar had gekregen. En toen vroeg ik hem, maar er is vast ook wel eens een keer iets niet gelukt. Zei hij. Soms werken mensen niet mee of krijg je de financiering niet rond. Ik zeg, wat heb je toen gedaan?
1: Ja.
0: Zei hij, dan moet je even pas op de plaats maken. En dan ga je toch verder, links of rechtsom. Ja.
1: Mm-hmm.
0: En toen bleef het even stil. En toen zag ik dat hij hoorde wat hij zelf had gezegd.
1: Oh ja, mooi.
0: Pas op de plaats, maar wel weer verder.
2: Ja, ja. Hoe het dus ook loopt, dacht jij toen.
0: Ja, en toen ik afscheid nam, toen lag er een andere man in bed. Ach. Nog steeds ongeneeslijk ziek. Nog steeds wist hij niet precies hoe hij verder moest. Maar ergens was wel iets aangeboord van, ik ga het wel doen. Ik ga wel verder.
1: Ja. Oh, wat mooi.
2: Maar hoe voel jij je dan op dat moment?
0: Het is mooi als je mensen dat kleine stukje zingeving weer kan geven. Dus dat ze toch weer een stap kunnen zetten.
1: Ja, misschien iets van kracht of hoop wat iemand dan kan vinden.
0: Ja.
1: En misschien zijn er helemaal niet veel woorden voor nodig, maar juist.
0: Soms. Ik denk dat ik vaak ook luister.
1: Ja.
0: Ja. En dan vertellen mensen, ook in dit geval. Vertellen mensen hun verhaal en halen ze daar zelf soms ook wel uit.
1: Ja, dan komen de antwoorden misschien vanzelf.
0: Soms stel ik een vraag of probeer ik wel te zoeken naar iets van houvast.
2: Ja, maar, je krijgt heel veel verhalen te horen natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat dan dit je derde boek al is.
0: Er zijn veel verhalen en ook veel verhalen die wel raken.
2: Zeggen, hoe doe je dat zelf dan? Door dat op te schrijven? Ik bedoel, jij hoort dat allemaal en dat zal jou ook best wel raken, sommige dingen.
0: Ja, zeker.
2: En om dat van je af te zetten.
0: Ja, het raakt ook in positieve zin. Het confronteert je natuurlijk heel erg met de kwetsbaarheid van het leven. En ook met het ouder worden. Als ik denk aan de bewoners van het verpleeghuis. Maar het raakt soms ook op een positieve manier. Hè, omdat je ook ziet dat mensen toch weer doorgaan. Ergens weer die kracht vandaan halen. Dus in die zin raakt het ook.
2: Ja.
0: Maar schrijven helpt. Ja. Om even op jouw vraag terug te komen. Dat maakt dat ook ik even moet stilstaan bij wat is er nou gebeurd.
2: Precies.
0: En wat heeft dit met mij gedaan.
2: Ja.
1: Misschien dat je dan op die manier een soort woorden aan je gevoel kunt geven.
0: Ik denk wel dat dat klopt. Ja.
1: Oh ja.
0: En doordat je daarover na gaat denken. Misschien verwerk je het dan ook wel. Het is een beetje een groot woord. Maar geef je het wel ergens een plek.
2: Ja. Ja. Dit boek heet dus Hoe het ook loopt.
0: Ja.
2: Die andere twee boeken die zijn al uitgegeven. Deze wordt 25 september verschijnt hij.
0: Ja,
2: en
0: klopt.
2: Die vorige boeken, hè, daar staan dus ook verhalen van mensen in. Wat waren reacties? Want die hebben ze zelf natuurlijk ook allemaal wel gelezen, die boeken.
0: Ja, ik doe het wel zo dat ik namen verander.
2: Okay.
0: En ook details. Dus mensen kunnen zich erin herkennen, maar zijn niet herkenbaar.
2: Van, dat ben ik of zo.
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Maar wat voor reacties krijg je dan?
0: Ja, veel herkenning wel.
2: Ja.
0: Want ik schrijf natuurlijk over de mensen die ik tegenkom, maar uiteindelijk gaat het over ons allemaal.
1: Ja.
0: We kunnen allemaal in het ziekenhuis komen. We hebben allemaal een opa of oma. Of misschien zijn we zelf al op leeftijd. Dat er vragen opkomen.
2: Ja.
0: Over het leven.
1: Ja, ik denk ook dat zingeving niet aan een leeftijd te koppelen is. En dat dat altijd wat terugkomt. En herkenbaar zal zijn voor velen.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vind je het spannend, je derde boek, die straks in de winkels ligt?
0: Het is altijd spannend.
2: Ja,
0: het is altijd een beetje spannend.
2: Ja.
0: Want het is toch een soort van kindje. En dat heb je, daar heb je een jaar aan gewerkt.
2: Mm-hmm.
0: En
2: dan, een jaar?
0: Ja, zeker wel.
2: Okay.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En Annelies, hoe dik is het boek? Dat vind ik altijd zo wel benieuwd naar.
0: 224 pagina's.
2: Best dik boek, zeg.
0: Ja, er staan 64 verhalen in. Ja? Over patiënten uit het ziekenhuis, bewoners uit de ouderenzorg en ook over mijzelf.
2: Een e-book? Ah. E-book is dat?
0: Volgens mij is het geen e-book.
2: Nee, het is, geen e-book.
0: Nee, het is gewoon nog even.
2: Pocket of gebonden?
0: Gebonden, dat wel.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dus eigenlijk is zo'n boek ook bijvoorbeeld heel mooi voor studenten, denk ik. Die bijvoorbeeld social work doen. Of dat je echt wel een mooi inkijkje krijgt ook in verschillende werkvelden dan. Waar jij ook werkzaam bent. Ja.
0: Het geeft zeker een inkijkje in het werk als geestelijk verzorger. Maar we zijn eigenlijk in de zorg allemaal een beetje geestelijk verzorgd.
1: Ja,
0: zeg
1: ik
0: wel eens.
1: Ja, zeker.
0: Want je hoopt dat iedereen oog heeft voor zingeving.
1: Ja.
0: En wat is nou van waarde voor iemand?
1: Ja, en de mens achter het ziektebeeld. Ja,
0: precies,
1: zeker.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Dus dat, ja.
2: Nou, mooi. 25 september in de boekhandels hier in Apeldoorn.
0: Ja, hij is in ieder geval te bestellen. Ik weet niet of die overal ligt, maar...
2: En waar kunnen wij die bestellen dan?
0: Ja, bij de boekhandel.
2: Oh, oké.
0: Ja, of bij de uitgever. Ja. Hij wordt uitgegeven bij Morgenland Uitgeverij uit Apeldoorn. Dus
2: Morgenland
0: daar,
2: Uitgeverij.
0: Daar is die ook nu al te bestellen.
2: Oké, nou, ik kan daar even kijken.
0: Heb je hem op tijd?
2: Ja. Ja. Nou, ik vond het heel fijn, Annelies, dat je hier was. Dat je het even wilde vertellen.
0: Graag gedaan.
2: Waar het boek een beetje over gaat, je derde boek. Nou ja, en ik denk dat jij toch wel weer voor een vierde boek gaat.
0: Nou, wie weet.
1: Ja. Oh, mooi. Ja.
2: En dan zien we jou vast weer hier.
0: Nou,
2: misschien
0: graag.
2: Dan wel met hele andere verhalen.
0: Ja, dat kan.
2: Ja, dat kan
0: je weet nooit hoe het leven loopt.
2: Nee, precies. Dank je wel en heel veel succes.
0: Dank je, graag gedaan.

Jackson 5 met ABC. Ja, het is bijna 3 uur. Dat betekent tijd voor nieuws. Wat is nieuws in de wereld op dit moment? Dat krijg je straks te horen. En na 3 uur zijn wij natuurlijk weer bij u terug met nog heel veel meer. We hebben nog een vol uur. Leuke uittips hebben wij nog voor u. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar ons. U kunt nog bellen, hè? Nog een uur lang. 055-540-1978. Dan kan je een leuke plaat aanvragen. En misschien heb je nog wel iets te melden dat heel Apeldoorn en omgeving moet weten. Ik zou zeggen, bel gerust. Dit is Jerry Rafferty.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht vanaf komend weekend meer reizigers. Het 2-weekse bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München.

0: De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Counting Crows met Accidentally in Love.
1: Matinee met Leni Loden.
0: En met Olivia en met Guido. Luisteraars, goedemiddag. Dit is het tweede uur van de matinee om 3:05. Nou, wat gaan we allemaal doen? Podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars kunnen zich tot 5 oktober kunnen die zich aanmelden voor een maakopdracht. En we gaan daar straks over praten met Janine Postumus. Janine is werkzaam bij Orpheus. Juffen en meesters die zijn genomineerd voor de feestelijke verkiezing tijdens de kinderboekenclub op de Anklaar. We gaan bellen met de Anklaar, met de organisatie. En René Denekamp van Avalon Sport. Ja, dat is de handboogvereniging. Die heeft ons ook wat te vertellen. Dus wij zijn heel benieuwd vanmiddag wat er allemaal gaat gebeuren. Toch? Jij ook, Olivia?
2: Ja, al die ontzettend
0: gasten,
2: leuk.
0: Ja, we hebben nog leuke berichten. Daar kun je aan meedoen. Hartstikke leuk. Guido die heeft nog leuke platen. Heel veel leuke platen. Ja, het eerste uur was echt, ik zeg, geweldig, Guido. Ik ben benieuwd wat je straks nog allemaal voor ons in petto hebt. In ieder geval het goede doel.

0: Het goede doel. Ik zei het al. Gijzelaar heet het nummer. 3:10. Straks dan, dan gaan wij naar een interview. Dan gaat straks. Ga jij doen, Olivia? Hè? Jij gaat straks praten met iemand van de aanklager. Maar dat horen we straks wel. Maar jij had eerst nog even iets te melden, hè?
1: Ja, we kennen namelijk allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is het zaterdagmorgen 19 september de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleverun. Georganiseerd bij de atletiekvereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt of samen met vrienden, familie of collega's, of voor iemand anders, iedere euro is meegenomen. En het evenement begint om 8:00.
0: Nou, dat is duidelijk, toch?
1: Ja, ik zou zeggen meedoen.
0: Ja, allemaal meelopen. En meelopen.

0: Mee stemmen, dat kan ook. En dat kan op ons, want wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards 2026 in de categorie
1: maatschappelijke organisatie.
0: Nou, dat is toch hartstikke mooi dat we al genomineerd zijn. Moeten we natuurlijk nog wel winnen.
1: Ja, we kregen vorige week al dikke taart. Nou,
0: geweldig. Op 15 oktober 26 dan is het zover in Theater Orpheus. Dan weten wij of wij die Business Award hebben gewonnen, gaan winnen. Maar je kunt op ons stemmen. Ga naar Apeldoorn Business Awards. .nl. En ga gewoon op ons stemmen. Doe dat.
1: Ja,
0: zouden wij hartstikke leuk vinden. Toch?

0: Living Next Door to Alice. Dat was A Smokey uit de jaren 70, luisteraars hier in de matinee. Goed, ik heb even voor u het weerbericht. Ja, of heb ik geen weerbericht? Wacht, nee, ik ga nog niet het weerbericht doen. Nee, want onze gast die is... We hebben net gebeld, Olivia, en toen nam onze gast niet op. Maar onze gast die is nu aan de telefoon. En dat is... jij hebt de papieren voor je, dus ja. Olivia, aan jou.
1: Een hele goede middag, meneer Ivo van Calava, zeg ik het goed?
2: Niet helemaal, Ivo Calava, geen van.
1: Oh, excuus, mag ik Ivo zeggen?
2: Jazeker.
1: Oh, nou wat fijn dat we elkaar te pakken hebben.
2: Ja,
1: kunt u vertellen wat de aanleiding is voor ons gesprek?
2: Nou, zeg alsjeblieft je, dat ten eerste. Ja. Ik denk dat jullie bellen omwille van de leukste juf of meesterverkiezing bij Winkelcentrum Anklaar of voor tijdens de Kinderboekenclub op 3 oktober.
1: Ja, want wat superleuk om te horen dat er zo...

0: zoveel aandacht is en ook al zoveel is gestemd op al die juffen en meesters in Apeldoorn?
1: Ja, het is echt niet normaal. We hadden 22 aanmeldingen, zeg maar, en we zijn in de zomerperiode gestart. Dat kwam planningtechnisch naar.

0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, oh mooi.
0: Ik zat er echt, wat ik zelf op Google Maps heb gekeken, waren er eentje uit Zuid, eentje uit Kerschoten, eentje van de Apeldoorn Noord, zeg maar. Ja, eigenlijk rondom het winkelcentrum. Maar eigenlijk, ja, iedere hoek heb ik al een school voorbij gekomen.
1: Oh, nou, goed om te horen. Fijn.
0: Ja.
1: En nou, uiteindelijk wordt dan op zaterdag 3 oktober de winnaar ook bekendgemaakt. Ja. Die krijgt dan ook een prijzenpakket, las ik.
0: Klopt.
1: Nou, wat super. En is er die dag dan ook nog andere dingen te beleven op de Ankelaar?
0: Ja, zeker. We doen het eigenlijk, het hele evenement is eigenlijk in het kader van de Kinderboekenweek. Dus we zijn samen met Coda en Don Bosco zijn eigenlijk opgetrokken van, goh, hoe gaan we die Kinderboekenweek zo leuk mogelijk presenteren? In dit geval het winkelcentrum Ankelaar. Nou, en toen was eigenlijk de contest voor je leukste juf en meester is eigenlijk een beetje een soort van later ontstaan.
1: Ja.
0: Maar we hebben 3 hele bekende kinderboekenschrijvers. Vivian
1: Den Hollander, ja.
0: Ja, klopt. En nog 2 namen.
1: Ja, Tosca Mente en Yousou Douglas zie ik staan. Ja,
0: en nog, er komt nog een speurtocht. Maar goed, in ieder geval, die komen met interactieve voorstellingen, zeg maar. Dus gaan ook een hele grote tent van 10 bij 20 meter midden op het plein zetten, zeg maar. Want helemaal, het loopt echt wel wat te horen, zeg maar.
1: Ja, want ik zie dat er ook een gratis draaimolen is, maar ook ballonnenkunstenaars. Wat superleuk dat dat zo is opgezet.
0: Ja, dat is bij ons bij de standaard geworden de laatste tijd. Met evenementjes zijn dat, die vergeet ik steeds. Maar inderdaad, we hebben gratis draaimolen, we hebben ballonnenclowns, als het ware.
1: Wauw, superleuk. Ja, echt superleuk. En heb jij zelf ook gestemd? Of wie, voor wie was dan de bedoeling dat ze gingen stemmen? Waren dat dan alle ouders of ook de kinderen?
0: Nee, ja, iedereen mag stemmen in principe. Dus kijk, als de kinderen zelf campagne gaan voeren, die gaan de buurman, mensen en de voetbalverenigingen, et cetera, actief aansporen om te stemmen. In principe kun je 1 keer per e-mailadres, per persoon kunnen stemmen.
1: Oh, kijk. Dus. En even voor mijn beeldvorming, kun je nog steeds stemmen of is dat dan nu klaar?
0: Ja, zeker.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nee, nog tot 3 dagen van tevoren. Dus dan moet ik even. Volgens mij de 30 september is de deadline. Of 1 oktober, 1 van de 2. Dus dat. Dus in ieder geval nog zeker 2 weken.
1: Ja, precies. En kun je mij aangeven op welke site we kunnen stemmen?
0: Ja, zeker. Dat is gewoon winkelcentrumankelaar.nl. En dan zie je bovenin de verkiezing. Dus dat is.
1: Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich dan.
0: /leukste-juf-meester.
1: Ja, oh, helemaal goed. Nou, want dan komen ze er
0: maar
1: wel.
0: Maar winkelcentrumankelaar.nl en dan en of via de socials of zo, weet je, overal wordt je automatisch doorgelinkt. Dus,
1: ja, superleuk.
0: In de bio, dus dat soort dingen.
1: En van hoe laat is het ongeveer?
0: Van 10 tot 5.
1: Van 10 tot 5. En hoe laat is dan ook echt de finale, de grand finale?
0: Ja, de finale is om 4 uur. Dus,
1: oké.
0: Dat is dat. En bijvoorbeeld de elektrische bibliotheekbus van de nieuwe vanuit Coda, die komt er ook. En we hebben nog heel veel leuke mascottes trouwens hier rondlopen.
1: Oh, wat een feest.
0: Ja, het wordt echt een kinderfeest.
1: Ja, superleuk. Dus voor jong en oud eigenlijk leuk om te zien. En ook mooi dat de juf en meester zo in het zonnetje worden gezet. En Ivo, wat is voor jou ook de beweegreden om dit dan met enthousiasme ook hier te verkondigen?
0: Ik doe eigenlijk alles voor winkelcentrum Ankelaar. Het is voor mij de taak om winkelcentrum Ankelaar gewoon zo leuk mogelijk op de kaart te zetten. En dat doen we met heel veel verschillende dingetjes.
1: Ja.
0: En nu kwam deze in het kader van samen met Bruna, Coda en Don Bosco. Dus
1: we zaten
0: met de brainstormen afgelopen lente was dat. En toen was het, laten we het gewoon doen en laten we gewoon kijken. En ik ga wel goed op dit soort verkiezingen. En,
1: heel leuk.
0: En zeker als er dan zoveel enthousiasme op loskomt, dan. Dat maakt het extra leuk natuurlijk.
1: Ja, en ook mooi die combinatie dan met de kinderboekenschrijvers en dat ze ook willen laten signeren. Ik denk dat ook om mensen weer te laten lezen en ook voor jouw jonge kinderen, dat ook ontzettend aanspreekt.
0: Precies. Dat is ook een beetje de 1+1+1, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dus. En hebben wij nog dingen niet behandeld wat je nog graag wil vertellen over 3 oktober?
0: Nee, ik zou zeggen, heel Apeldoorn komt vooral 3 oktober, winkelcentrum Ankelaar van 10 tot 5 en geniet er gewoon lekker van.
1: Nou, hartstikke leuk. Fijn, ontzettend bedankt. En nogmaals, je kunt stemmen op www.winkelcentrum Ankelaar. Stemmen, leukste juf en meester. Dit kan dus tot, waarschijnlijk eind september, zei je?
0: Ja, let's say 30 september.
1: Helemaal goed. Nou, dan ronden we hem af. En dan wil ik je alvast heel veel plezier wensen op 3 oktober. En ook aan alle juffen en meesters van Apeldoorn.
0: Dankjewel.
1: Oké, doeg.
0: Doei.
2: Nou, dat is. Nou, heel veel info. Hartstikke leuk, man. Ja. Hey, deze plaat, ken je die? Die nu...
1: School Out van Alice Cooper.
2: Ja, Alice Cooper. Hartstikke leuk. Die ken je niet, hè?
1: Ik moet hem even horen.
2: Ja, hoor maar. Dan zeg je straks... Oh,

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Nou, we gaan eens even kijken. Ja, er vallen vanmiddag buien. Kortstondige buien. Maar die kunnen best wel hevig zijn. Dat heb ik gemerkt. Er is ook geregeld zon. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden. Vanavond dan kan er eerst nog een bui vallen. Maar de buiigheid neemt af. En de komende nacht zijn er wolkenvelden, opklaringen. En het wordt zo'n 14 graden vannacht. Morgen is het donderdag. Wat krijgen we dan voor weer? Nou, wisselend bewolkt. En de ochtend verloopt droog bij een matige zuidwestenwind. In de middag is er eerst is het droge zonnige periode. Maar later op de middag, jawel, regen. En morgenavond trekt de meeste regen weg. En kan later op de avond in de nacht naar vrijdag nog een bui vallen. En het wordt 12 graden morgennacht. Vrijdag is er geregeld zon. En waait er een matige zuidwestenwind. Een enkel buitje is mogelijk. Maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. Gaan we naar de zaterdag, luisteraars. Heel veel activiteiten worden er georganiseerd dit weekend. De zaterdag begint droog. Maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui weer toe. En tussen de buien door komt de zon ook zo nu en dan door. Zondag, nou dan blijft het droog. Wel wolkenvelden, maar ook zon. En na het weekend, dan volgen er drogere periodes met geregeld zon. En het kwik loopt volgende week op naar zo'n 20 graden.

0: Girl on Fire. Alicia Keys hier in de matinee om 3:30, luisteraars. En wij gaan naar onze volgende gast aan de telefoon. Mevrouw René Denekamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom. Ja.
1: Hi.
0: Hi. Ja, u zit bij vereniging Avalon Sports, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat is dat voor vereniging?
1: Het is een handboog- en een boelvereniging. Dus er wordt zowel boog geschoten als dat er share the boel wordt gespeeld.
0: Oh, oké. Okay. Okay,
1: dus we zijn een gecombineerde vereniging. Maar
0: ja.
1: Erg leuk. Dus voor jong en oud is er eigenlijk voor iedereen wat te doen.
0: Ja, en dat handboogschieten, hè? Waar bestaat het uit? Dus, schiet je dan op van die, hoe heet het, die blazoenen? Zeg ik dat goed? Hoe heet het, die dingen?
1: Ja, dat zegt u inderdaad goed. We hebben... we hebben twee verschillende banen eigenlijk.
0: Ja.
1: Een kleine baan waar inderdaad wat blazoenen staan, maar ook wat 3D-dieren.
0: 3D-dieren, kun je dat iets uitleggen? 3D-dieren, wat dat is?
1: Ja, nou ja, net zoals wat er in de jacht wordt geschoten, hebben wij wat PLA-fome dieren staan op een veld.
0: Ja.
1: Die, daar staan dan ook targets op waar u kunt schieten. Dus
0: ja.
1: Met verschillende bogen.
0: Okay.
1: Kun je daar punten mee scoren door op bepaalde delen van het dier te raken.
0: Ja, ja. En die 3D, schutters zou ik maar zeggen. Die zitten, dat is in de maat, hè? Bij de rotonde. Bij de
1: Landerslaan. Tegenover Groen-Wit, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Aan de achterkant van Groen-Wit. Daar hebben we een groot veld staan en daar hebben we inderdaad...
0: Ja, daar staat nog wel wat. Ik kom er regelmatig, er staan al...

0: beren en weet ik veel wat er allemaal staat. Dan denk je, er staat een beer of zo. Maar dat is niet echt hoor, Olivia. Olivia zegt volgens mij, ik denk van, staat er een beer in de maat? Nee.
1: Ja, daar hebben we inderdaad een handvol 3D-dieren staan. Ja. En dan hebben we aan de andere kant van Groen-Wit, daar zit eerst de scouting. Ja. En daarnaast zitten wij dan ook weer. Dus we hebben een gesplitste vereniging. Ja. En daar zitten voornamelijk onze boeders ook.
0: Precies.
1: Maar goed, ja.
0: Dus de grote vereniging, zeg.
1: Tot aan...
0: En boelen. Ja,
1: target schieten.
0: Ja, en boelen. Ja, precies.
1: En boelen, ja.
0: Ja, maar een grote vereniging zijn jullie dan, hè?
1: Ja, ongeveer 180 mensen of 180 leden. Dus dat is zeker een aanzienlijk grote vereniging. Ja. We zijn niet heel super bekend binnen Apeldoorn. Oh. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer.
0: Ja, dat is heel jammer.
1: We zitten een beetje verstopt in een hoekje.
0: Nee, maar niet in de maat hoor. Ik bedoel, dat zie je gewoon. Als je, dat zie je duidelijk. Dat wij, en jullie hebben ook zo'n bord hangen daar. Hè? Dat staat ook wel de een en ander op, toch?
1: We zouden nog wel wat meer bekendheid willen krijgen binnen Apeldoorn.
0: Nou, bij deze dan. Je zit nou hier bij ons. Dus, hartstikke goed. Ja, heel veel leden hebben jullie. En
1: ja, klopt.
0: Kan iedereen lid worden?
1: Iedereen kan in principe lid worden. Er zit geen echte minimum eis aan. Okay. Wil je zelfstandig gaan schieten, dan dien je wel iets van een basiscursus hebben gedaan. Of... Ja. Schietvaardig mogen zijn. Mm-hmm. We willen natuurlijk niet dat hier iemand gewond raakt.
0: Dus, nee, precies, snap ik. En zeg dat je, stel je wil eerst eens even een beetje proefdraaien en je hebt geen boog, kun je die dan bij jullie lenen? Hoe zit dat?
1: We zijn bezig om te kijken naar inloopdagen, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Dus we willen heel graag de zaterdagmiddagen vrij kunnen geven, of in ieder geval een zaterdagmiddag in een maand, om mensen van buitenaf lekker op eigen manier te laten schieten. Okay. Natuurlijk wel met iemand die ervaring er heeft
0: precies.
1: bij.
0: Ja.
1: En daar zijn inderdaad ook wel clubbogen en dergelijke dingen voor in beschikking gesteld.
0: Oké, okay, ja. Jullie site Avalon Sports Apeldoorn even in de gaten houden, denk ik. Daar komt het wel op.
1: Ja, we proberen nu via Facebook en via onze website de datums aan te geven waarop we voor het publiek vrij zijn.
0: Mm-hmm.
1: En als je het echt een keertje wil proberen, kun je ons altijd ook gewoon mailen.
0: Okay.
1: Er zijn altijd mogelijkheden waar we naar kunnen kijken.
0: Goed. En René, wat schiet jij zelf?
1: Ik schiet bearbow. En dat is een en dat is een eigenlijk een boog wat geen toeters en bellen heeft. Dus
0: houten
1: geen
0: boog.
1: Vizier.
0: Hout.
1: Nee, ik heb wel een metalen frame.
0: Oh, okay.
1: Dus het is wel de nieuwe versie, laat het zo zeggen.
0: Oh.
1: Maar inderdaad wel de versimpelde versie. Geen toeters en bellen eraan, geen gewichten eraan om het te stabiliseren, maar gewoon zo simpel
0: puur,
1: mogelijk.
0: Gewoon puur eigenlijk, heel puur. Ja, ja.
1: Het meest puur mogelijk. En dat betekent ook dat ik zelf moet mikken. Dus ik kan ook heel weinig de schuld geven als het niet raak gaat.
0: Oké. <Okay. laughs> Nou, mooi zeg. Ja. Doe je ook wel eens aan wedstrijden mee?
1: Nee, ik persoonlijk niet, maar onze vereniging wel. En die mogelijkheden zijn er ook absoluut. We zijn ook bezig met trainingen geven die voor mensen die na de basiscursus bijvoorbeeld nog net even wat meer aandacht willen hebben om nog verder te kunnen komen.
0: Ja.
1: Dat noemen wij de puntjes op de i-trainingen. En dan willen we echt kijken of we de mensen verder kunnen helpen naar de wedstrijden toe.
0: Ja.
1: We schieten zowel landelijk als nationaal.
0: Nou,
1: dus het is, het is heel uitgebreid in dat opzicht.
0: Nou, dan weten we een beetje wat er allemaal achter Avalon Sport zit. Hartstikke leuk om een keer te komen kijken en mee te doen. Maar waarom wij jou eigenlijk bellen? Jullie doen mee aan de Rabo Club actie. Vertel daar eens over.
1: Ja, wij doen mee aan de Rabobank Club actie. Elk jaar is er eigenlijk een actie vanuit Rabobank om de verenigingen en de sporters te ondersteunen.
0: Mm-hmm.
1: Door ze eigenlijk voor alle leden binnen de Rabobank... net even wat een extra duwtje in de rug te geven voor alle doelen die ze graag willen behalen.
0: Ja.
1: En ook zo hebben wij dit jaar weer een mooi doel. We hebben eigenlijk sinds kort groot deel van ons bestuur veranderd. Mm-hmm. Waardoor er gewoon een hele hoop nieuwe ideeën en plannen op tafel liggen.
0: Okay.
1: En we zouden daar heel graag mee aan de slag gaan. Alleen
0: er is gewoon
1: een beetje weinig budget.
0: Ja.
1: En gezien we allemaal met vrijwilligers werken, willen we graag aan de clubactie meedoen.
0: Nou, hoe kunnen wij jullie steunen, René? Ja, hoe kunnen we dat doen?

0: Als je Rabobank Club, als je bij de Rabobank zit,
1: ja.
0: Kun je je via de app of via de website aanmelden als lid.
1: Mm-hmm.
0: In de app is het 3 knopjes indrukken en kun je vinden onder de instellingen. Dus dat is eigenlijk vrij simpel te doen.
1: Okay.
0: En daar kun je ook clubs en verenigingen supporten.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn echt heel veel verenigingen, ook binnen Apeldoorn. Je mag op 3 stemmen uitbrengen.
1: Nou,
0: op kijk eens
1: aan. Ja.
0: Dus dat geldt niet alleen voor ons. Wij zouden daar absoluut natuurlijk gebruik
1: tuurlijk
0: van willen maken.
1: Alle stemmen naar jullie, dat zou je fijn vinden. Super, super.
0: Maar we gunnen het de andere clubs en verenigingen binnen Apeldoorn en omgeving natuurlijk absoluut ook.
1: Ja, zeker.
0: Het kost niks. Mm-hmm. Er zitten geen kosten aan verbonden om lid te worden. En je krijgt er de bladen van en extra voordelen. Mocht je een verzekering of dergelijke willen afsluiten bij de Rabobank.
1: Kijk staan.
0: Dus
1: stemmen kan tot 29 september, hè?
0: Ja, stemmen kan zelf tot 29 september. Je kunt er dus 3 mensen of 3 clubs of verenigingen heel blij mee maken.
1: Precies.
0: En elke stem die dat levert gewoon een paar extra centjes op voor de vereniging.
1: Nou, super. Ik vond het fijn dat je even je verhaal wilde vertellen over jullie vereniging. En over al die stemmen die naar jullie toe gaan. Zou hartstikke mooi zijn. René Denekamp van Avalon Sports, dankjewel en heel veel succes natuurlijk.
0: Dank jullie wel. Okay. En jullie ook een fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. Dag. Ja, luisteraars. Leuke actie toch? Hè? Dan gaan we leuk voor Avalon Sports. En hier tegenover zit ook alweer de mevrouw. Die gaat straks een programmaatje doen. Heel leuk. Kijk ook even op onze site. Dan zie je wat zij precies gaat doen. Ik ga straks even nog vragen hoe je programma precies heet en zo. Daar ga ik eventjes reclame voor maken. Marjolein is het. En ga even naar rtvapeldoorn.nl en programma's. Radio, televisie is ook leuk. YouTube-kanaal van ons, RTV Apeldoorn, kijk ook even. Goed, The Eye of the Tiger. Ja, natuurlijk naar aanleiding van het gesprekje net met Avalon Sports.

0: Ja, ja, je hebt de tiger natuurlijk hier in de matinee. Straks gaan we even bellen met Orpheus, want Janine Postumus die heeft ons heel iets leuks te vertellen. Maar zover is het nog niet, want ik ga eerst even weer naar Olivia.
1: Ja, want het is alweer de 60ste editie van de Honing Natuur en Hobbymarkt, die op zaterdag 19 september rondom het dorpshuis het Uggelens Belang plaatsvindt. Het begint om 21:15 en eindigt om 16:00. Het evenement trekt elk jaar bezoekers van over het hele land om te genieten van de geur, smaak en gezelligheid. Aan de markt zal dit jaar een feestelijk tintje worden gegeven. Nu komt het nummer Stop in the Name of Love van Supremes.

0: Het is 4:15, luisteraars. En dat betekent dat wij naar onze laatste gast van vanmiddag gaan. En we gaan daarvoor naar Orpheus. En daar zit Janine Postumus. Janine, goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Daar ben je weer, uit die caravan.
1: Daar ben ik weer, ja. Inderdaad.
0: Was het leuk met de kindercaravaan deze zomer?
1: Even de kindercaravaan was heel leuk, ja. Het was alleen een beetje jammer dat het wisselvallig was qua weer. Dus we moesten ook best wel een aantal keer naar binnen.
0: Oh, echt waar? Maar het was toch iedere dag 30 graden, man, deze zomer, of niet?
1: Ja, maar net die laatste twee weken.
0: Voor jullie net niet, nee.
1: Nee. Maar goed, dat was alsnog heel erg leuk.
0: Nou, dat was heel leuk. Dat komt volgend jaar weer, Janine, of niet?
1: Zeker, ja, absoluut. Ja. Daar blijven we gewoon mee doorgaan.
0: Precies. En dan gaan wij het nu hebben over podiumkunstmakers en beeldend kunstenaars. Die kunnen zich melden, die kunnen gewoon een opdracht doen. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk, Janine?
1: Dat klopt. Je hebt een open call uitstaan voor podiumkunstmakers en beeldend kunstenaars. En die kunnen zich bij ons melden met een plan voor bijvoorbeeld een installatie of een performance of een voorstelling. Mm-hmm. En daar geven wij markersbudget voor.
0: Ja.
1: En dat is een opdracht met de stedendriehoek. Dus dat is ook met het gaat via Maaiveld. Dat kennen je misschien wel van Apeldoorn hier, festival. Mm-hmm. En een festival in Deventer, Poolshoogte. En in Zutphen, Oeverloos. Okay.

0: En daar bundelen we onze krachten. En we willen echt het maakklimaat in de Stedendriehoek versterken. Mm-hmm. Dus daarom kunnen makers zich aanmelden om zeg maar een plan te pitchen.
1: Ja.
0: Dat een maatschappelijke relevant thema behandelt. Wat ook een beetje in deze regio speelt. En aansluit binnen het DNA van die festivals. Want als je uiteindelijk wordt gekozen...
1: Dan moet je in het festival en in het Maaiveld meedraaien, begrijp
0: dan
1: ik dan.
0: Dan kom je inderdaad op de line-up te staan van Maaiveld en ook die andere twee festivals. En maak je nog een kleine tour door de regio.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg leuk. Dus je krijgt best wel veel speelbeurten uit mijn hoofd. Hier
1: 22 keer lees ik hier.
0: Ja, 22 keer inderdaad.
1: Ja.
0: En het gaat echt om ook een buitenvoorstelling. Want Maaiveld, Oeverloos en Polshoogte hebben beide alle drie een buitenprogramma.
1: Mm-hmm.
0: Dan zoeken we eigenlijk makers die met elkaar willen samenwerken. En een beetje crossovers. Het is niet iets, zeg maar, een bestaand plan dat er al ligt. Maar we willen echt makers uitdagen om speciaal hiervoor iets leuks te bedenken.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee aan de slag te gaan. En dan zorgen we dus ook voor begeleiders, dus wordt een productiehuis aan je gekoppeld. En dan word je helemaal meegenomen in de aanloop naar dat traject, naar die festivals toe.
1: Nou, dan word je goed begeleid. En dat komt uit jullie koker, of niet?
0: Onder andere. We trekken het dus ook met theaterschip. En het komt niet alleen vanuit ons,
1: mm-hmm.
0: maar het is een maakopdracht.
1: Hadden die festivals nog zoveel ruimte dan? Of hoe zit dat?
0: We vinden het wel gewoon altijd belangrijk ook dat... Het is natuurlijk een mooie plek om dat bij die festivals te laten zien. En ook om daar mensen uit de regio daar een podium te kunnen bieden.
1: Mm-hmm.
0: Zodat er ook lokale makers op het podium staan. En dus ook een maatschappelijk relevant thema kunnen vertellen. Dat is gewoon belangrijk. En het zijn experimentele festivals. Dus het is leuk dat vanuit alle hoeken...
1: Ja.
0: Mensen kunnen aanmelden.
1: Oké, en hoeveel kunnen zich dan aanmelden? Hebben jullie een limiet?
0: Nee, er is geen limiet. Dus je kan je aanmelden tot 8 oktober. Nee, 5 oktober,
1: 5
0: sorry.
1: Ja?
0: 5 oktober, dan kan je je plan indienen. En dan worden er een paar uitgekozen voor een pitch.
1: Uh-huh.
0: Hier in Oorfuis. En dan gaan we er uiteindelijk eentje kiezen die... één plan, dus kan meerdere makers betrekken. En die mogen dan uiteindelijk...
1: Meedoen. Ja.
0: Meedoen, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan gaat het in 27 gebeuren dan, hè?
0: Klopt, ja.
1: Nou, super zeg. Hoe kunnen wij ons aanmelden?
0: Dan kan je het makkelijkst gewoon naar oorfuis.nl gaan. En mm-hmm. dan is het bij het kopje nieuwsberichten staat een... De eerste nieuwsbericht is podiumkunstmakers en beeldend kunstenaars gezocht.
1: Ja.
0: En als je op dat artikel klikt, dan zie je alle informatie.
1: Oh, dan kom je er wel. Zeg, Janine, hebben jullie al aanmeldingen?
0: Op dit moment nog niet, maar we merkten ook vorig jaar, toen hebben we dat ook voor het eerst gedaan, mensen melden zich lekker last minute aan.
1: Oh,
0: nemen
1: last
0: alle
1: minute.
0: Tijd om zo goed mogelijk hun plan uit te werken.
1: Dat kan me voorstellen. Ja,
0: ja,
1: nou ja, dan kan je nog tot 5 oktober kan je je dan aanmelden, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik vind het een hartstikke leuk plan. En ik weet zeker dat wij jou daar nog weer over spreken de komende tijd, hoe of het gaat. En dat je daar nog een beetje reclame voor kan maken.
0: Helemaal goed,
1: okay.
0: Leuk.
1: Janine Postumus van Oorfuis, dank je wel en heel veel succes.
0: Dank je wel, doei doei.

0: dat is Anna, hè? Anna, ja. Anna kende ik.
1: Ja, de Cup Song.
0: Goed, dat was de één na laatste plaat van vanmiddag. Met welke gaan we er straks uit? Zie jij dat al, Olivia? Dat
1: ja, Dance in Full van The Guess Who.
0: Oké, dat gaan we straks doen. Ja, luisteraars, het zit er alweer op. Deze uitzending van woensdag 16 september 2026. En ik had het net over Marjolein. Die heeft een heel leuk radioprogramma. En daar moet je gewoon een keer naar luisteren. Dat is op zondagavond. Ja, ja, dat is hartstikke leuk is dat. Weet je nog hoe dat heet? Ja, weet jij nog wat ze zei, hoe dat programma heet?
1: Nee.
0: Nee, nou dat is met de night heeft het te maken, hè? Ja. Hartstikke leuk, goed. Maar je kan gewoon eventjes op onze site kijken natuurlijk. Ik word door iedereen in mijn oor geroepen. Ja, hoor je dat? Ja. Nee, give me the evening. Nee, oh, grapje. Dat is een grapje. Give me the night, zo heet het. Nee, hartstikke leuk. Zondagavond gewoon luisteren. Kijk even op onze website. Daar staan alle programma's op. Van ons, van Radio Apeldoorn. En ook van TV Apeldoorn. Give me the night met Marjolein. Op zondagavond, hartstikke leuk. En Theo Whitlocks, die doet de techniek. Goed. Olivia, dank je wel. Leuk dat je er weer was. Volgende week zit je hier ook.
1: Ja,
0: toch?
1: En nogmaals stemmen hè, op de Business Awards.
0: Ja, voor RTV Apeldoorn. Guido, dank je wel. Redactie bedankt. De luisteraars, ik vond het leuk dat jullie er waren. Ja, tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer.

het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt, na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stukken aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Juist, zo is het. En niet anders. Welkom wederom bij Lokaal Kabaal. Waarin we de lokale Apeldoornse dingen onder de loep nemen. En tegenwoordig zeg ik erbij. En nu op live te beluisteren op RTV Apeldoorn. En hij is er weer. Vorige week was hij er niet. Want hij vindt andere dingen belangrijker dan de podcast. Maar hij zit er wel.
2: Ik was letterlijk, Sietse. Goedendag, Sietse. Ik was letterlijk bezig met een duwtje geven aan het woningbouwprogramma in Apeldoorn. Dat scheelt toch? Jij had hier iemand als makelaar, die moet die dingen verkopen. Maar ik moet eerst zorgen dat ze gebouwd worden, toch?
1: Ja.
2: Nou, dan hebben we ook een bruggetje naar onze gast waarschijnlijk.
1: Dat had niet een half uurtje later gekund.
2: Nee. En tuurlijk, ik vind het dan wel jammer, Theo. Ik bedoel, je hebt toch echt wel nu al geld gekregen en dat ding klinkt nog steeds als een badkuip.
1: Ja, lekker hè. Nou, het is alleen wel een droge badkuip.
2: Toch
1: wel. Is onze gast?
2: Onze gast. Het enige wat ik nog meegekregen heb is Nout. Maar ik zei het net al, een bruggetje snel gelegd. En we houden hier...
1: Nout van der Vaart.
2: Ja. Niet van alle bruggen houden wij hier. Maar goed, dit bruggetje wel. We hebben het hier net over bouwen gehad. Ik tenminste. En Nout van der Vaart is... Hoe noem je dat netjes? Informeel voorzitter van...
1: Tiny Houses.
2: Ja, maar de plek. Wat ik net zei.
1: Zuidbroek.
2: Zo heet het toch niet. Maar Tiny Houses... Maar hoe noemen we het dan? Nout?
3: Ja, Tiny Houses. Klein Zuidbroek. Zo heet onze...
1: Klein Zuidbroek.
2: En hoeveel zijn het er?
3: Er staan 10 tiny houses.
2: En die zijn allemaal bewoond?
3: Allemaal bewoond, ja.
2: En daar hadden we het net over. En daar wil ik best over doorgaan. Maar volgens mij hebben we eerst wat anders. Maar...
1: Ja, we gaan uitgebreid hebben over de tiny houses.
2: Ja, zeker.
1: Want, zoals jij waarschijnlijk wel weet... Nou, eigenlijk zou behoren te weten... Ik weet niet of je het weet. Dus de maand september is een woonmaand in de raad. En daarom vond ik het zo leuk om Nout uit te nodigen. Want hij had ons uitgenodigd voor de open dag in Klein Zuidbroek. En Jan van het Erven, van lokale Apeldoorn...
2: Van het Ende.
1: Die ook. Die is geweest.
2: Het is toch... Jan, sorry, hè, maar ik bedoel, dat is toch echt serieus. Maar goed, ik weet wel dat er in ieder geval geluisterd wordt naar deze podcast. Want ik deed mijn schoondochter de groeten, hè, weet je nog? Ah, die kreeg ik toch echt heel liefdevol terug, dus dat scheelde wel.
1: Oh,
2: nou, even voor de geel even om te beginnen, hè. Ja. Waar ik straks best wel eens van jou wil weten, en ik zei het je net al... eigenlijk heel veel respect voor mensen die op die manier... en ik bedoel het niet denigrerend, maar op een manier, andere manier willen gaan wonen... zoals in tiny houses. Want ik heb wel eens filmpjes gezien van mensen die daar echt aan wonen. En hoe je dan echt flexibel moet zijn in de manier waarop wij heel normaal vinden dat je de was doet. Of je huis schoonhoudt. Of als het regent, de kinderen bezighoudt. Ik noem maar wat van alles. Dus ik wil best wel eens
1: een hele mooie cliffhanger voor straks.
2: Ja, kan.
1: Ja,
2: want maar daar wil ik wel graag op in. Want...
1: Ik wil eerst even wat weten van Nout. Vertel je even iets over jezelf.
3: Ja.
1: Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen.
3: Ja, nou ja, dankjewel. Allereerst dankjewel voor de uitnodiging om hier te komen spreken.
1: Ah, nee, natuurlijk.
3: Leuk. Ik ben Nout. Ik ben 41 jaar. Ik woon dus bij de Tiny Houses in Zuidbroek, Klein Zuidbroek. Ik heb een geregistreerd partnerschap met mijn partner Anouk. En we hebben een zoontje van 2.
1: Oh, mooi.
3: En ik ben een paar jaar geleden komen wonen in de tiny houses. Eigenlijk door de liefde. Vanuit elders naar Apeldoorn gekomen en eigenlijk met mijn neus in de boter gevallen.
1: Want hoezo met de neus in de boter?
3: Nou ja, naast de liefde, het was al een tijdje aan, vond ik ook een fantastische woonplek.
1: Ja.
2: Nou, even voorbij, hè, want hij komt elders vandaan. Hè, maar dat hoor je toch echt helemaal niet. Gewoon, die Apeldoornse tongval zit volop, grapje. Waar kom jij vandaan dan?
3: Ik kom uit Rotterdam.
2: Oh, nee, je zegt het, hè. Ja, toch?
3: Ja, niet
2: zie. Feyenoord, en dat kan.
1: Is er niks mis mee?
2: Nee, 7-0, Pek Zwolle. Jij was Zwolle, toch?
3: Geen probleem.

0: Nou, zit ik wel in een beetje
1: 07,
0: in een dilemma. Want ik ben een heel groot Feyenoord-fan. Dus en thuis heb ik iemand die is Ajax-fan. Ah. En die vond het zo zielig voor PEC Zwolle. Ik zeg, nou...
2: Komt goed.
0: Nee, het komt niet goed. Oh. Nee.
2: Goed. Maar we hadden een ander onderwerp, dus doe maar even... Dit was zo'n
0: leuk. Rotterdam.
3: Ja, daar ben ik geboren. Heb ik ook tijd gewoond de afgelopen jaren. Ik heb ook lang in Wageningen gewoond. Heb gestudeerd. En nou in Apeldoorn, dus ik ben ook wel footloose in die zin. Ik ben ook niet, vind het ook niet erg om lekker...
2: Wat heb je in Wageningen gestudeerd dan?
3: Op stap te gaan. Ik heb in Wageningen aan de universiteit gestudeerd. Een studie die heet Internationale Ontwikkelingsstudies. Dus dat was een brede sociaal-wetenschappelijke studie.
0: En wat doe je ermee?
3: Ik werk op dit moment bij een maatschappelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Den Haag.
0: Ja, en heeft het ook een naam? Of,
3: Ja, Oxfam.
0: Oxfam
3: Novib.
0: Oh, dat is hartstikke wel bekend.
2: Ja, en dan kun je doneren en je kunt lid van worden volgens mij. Dus helemaal goed. Kan allemaal. Maar er zijn meerdere verenigingen wat mag. Anders
3: precies, weer daar is niet vandaag hiervoor. Kan. Maar goed, daar ben
2: maar
3: ik,
2: even, want wij hebben in onze partij, onze nummer 9. Ja, wie is dat ook weer?
0: Nummer 9, dat is Mark, hè?
2: Ah, Mark. Mark, die heeft ook in Wageningen gestudeerd.
3: Hey,
0: klopt.
2: Toch? Ja. Hij is iets jonger, maar hij heeft daar politieke carrière
0: opgebouwd. Hij heeft zelfs een jongere partij opgericht daar.
3: Ja, dat is cool.
0: Ja.
3: Ja, nee, ik kom ze overal tegen, hoor. Ik bedoel, goed, dat zegt iedereen die ergens heeft gestudeerd. Maar bij ons op het park woont, op het dorp, ze noemen dat.
0: Oh, leuk.
3: Daar woont nog iemand anders die ook in Wageningen heeft gestudeerd, ook in mijn tijd. En die werkt nou overigens ook weer bij de universiteit, dus dat is wel heel grappig.
0: Ja, ja.
3: Dus dat klikt dan automatisch ook wel.
0: We gaan straks uitgebreid verder, maar we gaan eerst even hebben over, want dat doen we altijd in het begin, de politieke actualiteit in lokaal actueel. Nou, discussieer lekker mee.
2: Dranghekken en zo.
0: En dan beginnen we heel positief. We beginnen heel positief. Want... de fractie van Lokaal Apeldoorn is de straat opgegaan. Ik heb het vorige week ook al even gezegd. En er waren er twee dingen die een beetje uitsprongen... waar mensen zeggen van, nou, daar moeten jullie eigenlijk wat aan doen. En als ik nu bij elkaar optel en aftrek... dan zijn beide onderwerpen hebben nu al wat voor elkaar gekregen. Want eerst hoorden we van, er zijn wel heel veel daklozen in Apeldoorn... Er komen er steeds meer, want we doen het heel goed. Hè? We zijn een sociale gemeente, dus dan trek je ook wat aan. En,
2: Wacht even. Dan trek je
0: aanzuigende werking.
2: Ja, maar niet omdat je een sociale gemeente bent. Dat hoort gewoon standaard gewoon in je DNA te zitten. DNA. Maar in je DNA te zitten, ik vind dat je gewoon altijd gewoon moet kijken hoe je mensen daarin kunt helpen. Dat is één. Twee, dakloosheid ontstaat ook omdat er situaties ontstaan door keuzes die wij of in de politiek of in het bedrijfsleven maken. En daar moet je dus dan ook nog eens een keer mee aandacht voor hebben. Dus... groeiende aantal daklozen.
0: Maar er zijn ook bij.
2: Klopt.
0: Die willen graag buiten slapen.
2: Ja, klopt. Maar daar hebben we net iemand die vertrokken is van één veld naar een ander.
0: Ja, ben ik onderweg daar. Ja, ja. Ja, ja. Maar, ik wil even zeggen. Nou hangt er een bord op in het centrum op de Marktplein. Samenscholing is verboden. Er zijn ook al inmiddels bekeuringen uitgedeeld.
2: Wil jij echt serieus daar nu een mening dan over gaan vormen?
0: Ik geef alleen maar even aan.
2: Laat die er is. Ja, nee, ondernomen. Laat het even daarop zeggen. Want dit is ook mede naar aanleiding van natuurlijk gewoon overlast in de stad en alle andere dingen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik vind het gewoon lastig. Ik bedoel, we hebben er wat aan gedaan, we hangen een bord op. Maar daarmee is het probleem nog niet weg.
3: Nee. Nee,
2: en dan denk ik, wat gaan we daaraan doen? Maar volgens mij, want als ik het goed heb... want we hebben ook een aantal vragen gekregen van de Stentor... hoe wij daarin staan. Nou, daar moeten we dan nog even met elkaar even goed over hebben. Ja, anders wordt het weer eenzijdig verhaal. Maar goed, over het erover hebben. We hebben natuurlijk ook een plan van aanpak rondom dakloosheid... hebben we vorig jaar ook gewoon met elkaar besproken.
0: Ja, dat klopt.
2: De vraag is eigenlijk, hoe doen we dat? Maar hoe gaat het? Wat is de stand van zaken?
0: Maar we hebben ook een ander plan. Dat heb je zelf ingediend over wat gaan we doen met het Marktplein.
2: Ja. Oh, de reuring op het Marktplein en dergelijke.
0: Ja.
2: Kijk, dat die mensen daar zitten... en het gaat mij niet om de reden waarom ze per se daar zitten... maar ik vind het heel erg bijzonder... dat je dus openlijk gewoon gedrag ziet... in de vorm van verslaving en andere zaken. Terwijl dat toch een binnenstad is van Apeldoorn... waar ook kinderen rondlopen. Waar ook mensen zich ondertussen gewoon niet veilig meer voelen.
3: Ja, dat is best wel apart eigenlijk. Ik bedoel, ik kom daar natuurlijk ook regelmatig en mijn vrouw ook. En die geeft les in het centrum van Apeldoorn Muziekles. Ja. En die heeft toch wel een paar keer momenten meegemaakt dat ze zich onprettig of niet veilig voelde inderdaad. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ik bedoel, ik neem aan dat iedereen dat die mening wel deelt. Maar ja, de vraag is, hoe los je dat op? En nou goed, je leest allemaal koppen over de GGZ, waar maar op bezuinigd blijft worden. Het nieuwe kabinet is ook niet echt bereid daarin te investeren. In mijn optiek is ligt dat ook wel ten grondslag aan veel verwarde mensen op straat. Ik weet niet hoe de opvang in Apeldoorn op dit moment geregeld is. Mijn reactie als burger zijn van zorgen we voor voldoende opvang. En,
0: daar weet Arjan alles van, hoor.
2: Ja. Niet dat ik zelf in die opvang zit of zo, maar ik heb helaas, maar goed, een van mijn in mijn familie heb ik een broertje gehad en die heeft te maken gehad met deze problematiek. Die is ontvallen, zoals dat heet. Het is geen heel fijn traject geweest. En het is niet een kwestie van, oh kijk, ben ik zielig? Nee. Maar dat heeft mij toen wel doen besluiten om eens even te kijken naar wat allemaal kan en moet. En ik sta eigenlijk best wel in redelijk goed contact met de manager van Omnizorg, als je het zo stelt.
0: Klopt. Is ook de gast geweest in onze podcast. Ja?
2: En wat we doen en wat we eigenlijk zouden moeten doen, dat ligt nog een beetje uit elkaar. En wij als partij hebben van Lokaal Apeldoorn hebben toen nog ook gezegd rondom de verbouwing van de Omnizorg, laten we ook eens wat breder gaan kijken dan alleen maar naar dat gebouw. En wat gaan we daar aan in investeren om uiteindelijk iets mee te doen. Ik ga je rustig vertellen en dat komt dan wel terug. Maar deze ingrijpende verbouwing levert ons minder plekken op dan dat we daarvoor hadden. Oh. En dat heeft allemaal te maken met dat we allemaal werken met prognoses. We verwachten dit, we verwachten dat. Ja. Nou, je ziet dus dat het dus eigenlijk wel een verhogende factor kreeg. Meer van mensen met problematieken. Ja, wat ga je eraan doen? Ik heb niet de wijsheid in pacht. Maar ik denk dat zo'n Omnizorg daar best wel eens ideeën over kan hebben. Dat had hij toen ook, ja. Meneer Kemp heeft in principe ideeën genoeg daarover. Misschien moeten we nog een keer vragen om daar eens toelichting op te geven. Maar we moeten ook wat meer luisteren naar mensen die echt wel dichter bij een dergelijke doelgroepen staan. In plaats van soms te gaan denken, ja luister, dit komt hartstikke mooi over. Het is allemaal fantastisch. We hebben nu een A-locatie in de stad die we voor veel geld verbouwen. Omdat het moest, laten we even wel wezen.
0: Dat was nodig.
2: Het was echt wel nodig. Maar uiteindelijk, als je het dan ook al bij optelt, in kansen en grossen, dat zei hij ook wel eens, dan kom je tot een situatie waar je denkt, ja, dat was misschien wat meer tijd gegund om over na te denken.
0: Maar is het ook zo,
2: politiek woordenkuntje,
0: Ja, nee, maar goed, we hebben nu een noodopvang. Ja. Heeft dat ook te maken dat er nu wat meer overlast is in het centrum? Of denk je, nou, dat valt wel mee?
2: Als je het hebt over aanzuigende werking, is het niet zo heel moeilijk. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als je dakloos bent en je hebt ook nog eens een keer gewoon een problematiek rondom verslaving, dan zoek je gewoon de vindplek op van die drugs. Ja. En die vindplek die is meestal gelokaliseerd rondom dealerschappen. Hè? Mensen die dus die rotzooi aan andere mensen verkopen. Of wat dan ook. En ja, het is een soort kip-en-ei functie. Ja. Want ik heb hier een groep mensen, daar gaat iemand dealen. Is dat dan de dealer die zorgt voor die groep mensen? Of die groep mensen zorgt voor dat die dealer komt? Dat is natuurlijk wel een beetje dit. En dan gaan we weer roepen, oh, handhaving en veiligheid en weet ik het allemaal.
0: Dat is een mooi brugje. Bruggetje, want je bent ook van de bruggetjes, hoor ik nu.
2: Zeker.
0: Want over handhaven, het andere aspect was dat mensen het toch wel lastig vonden dat al die fietsers maar door het centrum heen rijden en die dikke banden, die fatbikes. En dus dat heb ik ook vorige week gezegd. En wat zie ik nou in de media? Armon, die heeft, ik weet niet of hij heeft geluisterd naar ons, maar die heeft hetzelfde. En die heeft nu in de krant, staat nu, kun je een oproep van wat kunnen we eraan doen? Naast handhaven, hè, want dat doen we, moeten we eigenlijk al doen. Wat kunnen we er tegen doen dat er overlast is van de fietsers in het centrum?
2: Nou, hey, je mag erbij vragen, je mag er Nout vragen.
0: Ik vraag het aan allebei.
2: Aan allebei. Nou, Nout, vertel. Wat je oplossing? Nee, maar goed, weet je, het is hier niet een kwestie van dat we hier gewoon oplossing op tafel neerleggen en dat moeten we gaan doen. Maar wat vind je van zoiets? Want het vragen om meer blauw op straat is natuurlijk altijd leuk, maar is dat een teken van veiligheid?
3: Makkelijk verhaal natuurlijk. En inderdaad, de vraag is hoe effectief is dat? Ja, het probleem van fietsers in de binnenstad ben ik niet per se mee bekend. Ik ben zelf een fervent fietser. Maar ik herken ook wel dat je sommige gebieden vrij moet houden van fietsers. Zeker als daar veel wandelaars of winkelend publiek rondloopt natuurlijk. Dus ja, even denken. Ik...

0: Nou ja, kijk, ik weet niet of er een analyse is gemaakt van hoeveel fatbikers en hoeveel fietsers hebben we het over. Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje verschillend publiek.
1: Ja.
0: Sommige mensen reageren ook weer anders op. Ik weet dat Enschede sinds kort een fatbike verbod heeft in de binnenstad. Volgens mij Amsterdam ook, weet ik niet zeker. Ja, of dat werkt, weet ik niet. Ik denk het wel. En fietsers in algemene zin, ja. Handhaving, meer borden, ja.
1: De ondernemers, de horeca-ondernemers op het Raadhuisplein, die hadden er heel veel last van. En die hebben er hekken neergezet.
0: Oh ja.
1: En die moest ook weer weg.
2: Nou, ik denk dat uitnodiging natuurlijk voor een mooie binnenstad. Hè? Weet je, het probleem is... Nou, maak het eerst af. Jij.
0: Ja, nee, wat ik denk... Want ik ga altijd op de fiets naar de binnenstad. Er zijn natuurlijk de binnenparkeerplaatsen. Dat is handig. Maar is voor sommige mensen een drempel, denk ik. En sommige mensen die af en toe komen of er niet van af weten... of van buiten komen, die stallen hem daar niet. Maar wat je misschien zou kunnen overwegen is... aan de randen van het centrum gewoon... hier en daar een parkeerplein voor fietsen. Weet ik veel, zet 20, 30 klemmen neer. Op strategische, logische locaties... waar mensen dan een fiets kwijt kunnen. Haal ze binnen een week weg als ze er nog steeds staan. En dan, dan hoeven mensen misschien niet meer... dat ze denken, ik neem een fiets mee naar de winkel of zo. Want dat is natuurlijk vervelend.
1: Ja, en als je nu wilt parkeren, dan moet je of onder een stadhuis... moet je die trap naar beneden. Dat is in sommige al een probleem.
2: Dat is één.
1: Kun je wel op de Marktplein of naast, parkeren?
2: Naast die winkel met die twee namen, zeg maar.
1: Maar ook in het centrum, waar vroeger de kijkshop zat, kun je parkeren. Ja. En Katerplein. Maar ja, als het vol is, dan moet je erbovenop parkeren. Nou, dan moet je nog wel behoorlijk wat pap hebben gegeten. Wil je die fiets omhoog krijgen, hoor?
0: Ja, je moet ook niet vergeten. Ik denk, ik spreek ook een beetje voor mezelf. Maar ik ben ook een beetje een lui fietser of zo. Ik weet niet, ik zet hem altijd wel daar neer waar het mag. Weet je, ik ga niet de boel blokkeren of hem, op straat neergooien. Dat moet je niet doen. Maar ik denk dat je het zo laagdrempelig mogelijk moet houden voor mensen... om de overlast te beperken. Ja, het klinkt een beetje flauw, maar ik denk dat je jezelf daarmee veel moeite bespaart.
2: Maar ik denk ook niet, als je kijkt van... als je praat over overlast in de binnenstad van fietsers... Hè, of dan fatbikes en andere fietsers... dat is eigenlijk op het moment dat ze in beweging zijn, hè?
0: Ja.
2: Want als ze staan, dan is het misschien geen gezicht. En wil je het eigenlijk niet, maar daar heb je niet veel overlast van. En ik zou toch
1: Want daar hebben vooral de ambulance, de brandweer, de politie heeft er last van.
2: Maar goed, dan daarna heb je geen fiets meer, want die gaan er gewoon kats overheen. Ja. Maar het gaat mij meer om van, je kunt heel veel borden en verboden doen en dergelijke. En je bent de gast hier, gedraag je ook als dit. En op de Egelantier zie je dat ook van die borden.
0: Ja.
2: En ik denk dat als we met elkaar gewoon uiteindelijk niet tot oplossingen gaan komen... waardoor je ook praat over gedrag, hè. Want laten we wel wezen, een jong iemand... ik zal geen leeftijd gelijk noemen, maar een jong iemand op een fatbike... die heeft toch echt wel vader en moeder.
1: Ja.
2: En andere zaken. Ik bedoel, kunnen we ook kijken of daar met elkaar over gaan hebben. Van jongens, weet je, waar ga je heen naar de stad?
0: Maar dan heb je het over normen en waarden en deels opvoeding natuurlijk. En uiteraard, maar dat is een breder maatschappelijk probleem. Dat vind ik ook.
2: Nee, maar anders ga je steeds meer vragen om meer handhaving. Even voor Apeldoorn ook. Hè. Wij hebben in het coalitieakkoord gezegd, joh, meer handhavers. Dat doen we ook. Maar als jij eens ziet wat deze mensen mee te maken krijgen op straat. Ja. En als je dan ziet dat ziekteverzuim... gemiddeld hoger is dan elke andere vorm van...
0: Ja, is niet goed.
2: Dan wordt het wel een dingetje. Want hoeveel handhavers wil je hebben in de stad? 1-op-1? Wordt het wel een ding.
0: Ja. En zo'n bewustwordingscampagne... want je had het een tijdje geleden of nu nog steeds... van die stickers, ik weet niet wie dat heeft gedaan... van geweld, of nee, ook posters. Geweld tegen vrouwen, dat tolereren we niet.
2: Mm-hmm.
0: Nou, het is een bewust ingestoken campagne om dat tegen te gaan.
1: Positief insteek.
0: Positief.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, je zou... En dat bereikt... mij in ieder geval als burger, als publiek wel. Want je ziet het, is heel opvallend.
2: Ja.
0: Ik vind dat echt top, weet je wel. Want dat is precies iets gericht om een norm te stellen.
2: Maar dan ook een out-of-the-box dingetje, ja? Welke mogelijkheden zou je kennen, of kunnen, of ontwikkelen... misschien zijn die er al wel... om fietsen gewoon compleet te kunnen weren uit de binnenstad... door fysiek ingrijpen? En dat bedoel ik niet lichamelijk, maar gewoon door simpelweg obstakels of andere vormen te maken aan de ingangen en uitgangen van de stad.
1: Ja.
2: Zou dat bestaan?
0: Ik heb dat nergens gezien. Dus
2: maar dan krijg je een soort poortjes idee, maar dan wordt het net een soort stadion. Ik weet niet of we dat willen. Maar weet je, op het moment dat je met elkaar zegt, joh, weet je, dit is echt
1: voetgangersgebied. Ik ken één voorbeeld waar het succesvol is en dat is Maastricht. En in Maastricht mag je nergens je fiets neerzetten.
2: Ook dacht dat iedereen gewoon Maastricht uit wilde.
1: Nee, niemand in Maastricht mag je fiets in het centrum zetten. Dus je kunt er wel doorheen fietsen.

0: Maar als je stilstaat, wordt hij opgepakt en dan wordt hij een paar kilometer verderop.
1: De fiets, bedoel je?
0: Wordt die fiets opgepakt, een paar kilometer verderop.
1: Maar dit is een fysieke...
0: En dan kun je hem ophalen voor 50 euro. Ja. Ver buiten Maastricht. Je moet maar kijken hoe je er komt. En dan kun je hem terughalen.
1: En daar zit niet een soort parkeerkaart
0: en,
1: aan?
0: En inmiddels is het daar zo... Nee, het is daar nu al zo ingeburgerd... dat niemand op de fiets gaat naar het centrum. Ja. Dat is gewoon al normaal.
1: Ik zie kansen. Ja. Misschien moeten we er eens maar kijken. Nee, maar we hebben het natuurlijk ook. We hebben onze naam ook weer verbonden aan vragen rondom parkeerproblematiek. Hè? Rondom ondernemers met auto's die willen halen. Ja, je moet daar denk ik ook wel eens. Dit is wel een. Ze kan een oplossing zijn. Voor mij hoeft het geen 50 kilometer te zijn hoor. Maar als je zegt, joh, weet je, je fiets stond daar en ik ben hem kwijt. Nou, probeer hem eens te zoeken gewoon naar onze fietsstalling waar die stond. En als je hem wil hebben, dan betaal je gewoon een soort dagcontributie om terug te krijgen. Dan weet je in ieder geval dat gebeurt. Maar ja, het kost personeel. En
0: de duurt lang.
1: Nou, is goed. Maar als je bij, ik noem niks, maar misschien een bepaald familielid van mij... die zegt, van, joh, wil je even met je fikker van mijn fiets afblijven? En je ziet daar iemand met je fiets vandoor gaan... dan denk ik dat je dat ook wel even moet afwegen natuurlijk.
0: Voordat ik met Nout ga praten, even een roffeltje.
1: Doe maar.
0: Want Louise is geboren.
1: Ja.
0: De 170.000ste inwoner van Apeldoorn. Afgelopen zaterdag.
1: Dat klopt. Uit Loenen.
0: In Loenen.
1: Nee, ja. En ik denk niet dat ze in Loenen geboren is trouwens.
0: Nee?
1: Nee, wel?
0: Ja, nou, de burgemeester was wel bij hun thuis.
1: Ja, maar dat is maakt niet uit. Hartelijk welkom, Louise.
0: Ja, is toch mooi.
1: Ja.
0: En ook mooi dat het in dat toevallige dorp dat gaat leveren.
1: Ja, en een baby.
0: Want Apeldoorn is compleet met zijn dorp. En dat geldt ook voor jouw dorp. De tiny houses. Klein Zuidbroek.
1: Krijg je het wel uit je mond?
0: Ja.
1: Oh, okay.
2: Een zelf gedefinieerd of gedeclareerd dorp, inderdaad.
0: Nou, je bent wel een partij die heel erg voor dorpen is, hè?
2: Ja, nee, dat besef ik me. Daarom noem ik het ook.
0: Ja, want
1: hebben jullie, maar even voor mij dan, hè? Is 10 woningen. Ja, dat zijn woningen natuurlijk op zich. Geen plek voor meer?
2: Ja, ik denk dat er. We hebben. De huizen staan in een cirkel.
1: Ja.
2: En in het midden van de cirkel hebben we een moestuin. En een kampvuurplek. Dus het is. Dus de setup, zoals die nu is, leent zich niet per se voor meer huizen, maar we hebben aan de randen van het terrein, aan de oost- en de wat is het, noordkant, hebben we twee stroken. En de ene strook is, daar is nu bloemenlandschap ingezaaid door de gemeente. En aan de andere kant staan bomen en is een schapenwei. En daar, want we hebben dit gesprek ook al met de gemeente gehad, hè, van is er plek voor inbreiding? Nou ja, ik denk zelf dat er aan de randen nog wel plek is voor 1 of 2 huizen erbij, zeg maar. Maar het zal een beetje afhangen van het geluidsonderzoek wat de gemeente gaat laten doen. Want nou ja, zoals jullie weten, vorig jaar hebben jullie een motie aangenomen. Die vraagt om het permanent worden van deze plek.
1: Ja.
0: Ja.
2: En we hebben een gesprek gehad met de gemeente. En de strekking was, dat gaan we onderzoeken. We gaan ermee aan de slag. Maar de eerste stap die we gaan doen is een geluidsonderzoek. Want het mag niet blijken dat als we hier permanente nieuwbouwwoningen feitelijk gaan plaatsen, dan moet je wel voldoen aan een bepaalde geluidsnorm. Dus wij moeten niet te veel last hebben van de A50. Daar komt het op neer.
0: Okay.
2: En die strook waar ik net over heb, waar je mogelijk nog wat kan plaatsen, dat ligt richting de A50. Dus het is maar net de vraag.
0: Maar er is nog een motie aangenomen. Ook vooral Arjan en ondergetekende. Ja. Dat we nog meer tiny houses.
1: Even voor de goede luisteraar. Arjan Groters.
0: Arjan Groters. Ja, nee, de andere Arjan. Deze Arjan niet hoor. Andere Arjan. Arjan Groters van de Partij voor de Dieren. En er wordt gekeken naar een plek. Dus er komt nog een tiny house dorp bij.
2: Oh echt? Nou ja, oké. Okay. Dat zou fantastisch zijn. Kijk, ik ben op de hoogte van het feit inderdaad dat die motie die verzocht ook tot onderzoeken of er elders in de gemeente plaats is voor het schalen of het repliceren van dit model.
0: Het college heeft het omarmd. Hij is met de meerderheid in de raad ook aangenomen. Ja. Dus,
1: ik krijg allemaal van die mooie plaatjes in mijn hoofd. Hè?
0: Mooie?
1: Ja, zeker. Nee, want ik denk, nou, mooi. Een cirkel, 10 woningen. Ja, we leven al bij elkaar wat dat betreft. Ik denk gelijk aan kansen voor misschien ook een soort hofje voor wat de senioren graag zouden willen. Hè? Ja, dat is ook een dergelijk iets. Ja, toch?
2: Knarrenhofjes, ja.
1: Ja, die knarrenhofjes, een model. Maar wat als je wat meer de hoogte in zou gaan dan? Zou dat dan ook nog steeds vallen onder tiny houses? Of is dat dan een keer een...
2: Dat is een relevante vraag, denk ik. Ja. Ik denk dat we daar zo meteen ook wel op komen. Maar de beperking die we nu hebben is... woonoppervlak 28 vierkante meter netto, dus binnenmuren. 35 bruto.
0: En
2: dat
0: 35,
2: is, ja. Dus ja. Dat is buitenmuren gemeten. De formele definitie van een tiny house of de landelijke richtlijn is tot 50 vierkante meter. Verreweg de meeste locaties in Nederland houden die norm ook aan. Apeldoorn heeft om mij onbekende redenen voor deze norm gekozen. Nou ja, prima. Wij wonen prima, maar het is ook zo... in de afgelopen jaren zijn er een aantal gezinnen komen wonen... of die hebben zich gevormd daar. En we merken nu dat het begint te knellen. Dus
1: dat zei ik net al. Ik heb op de filmpjes gezien hoe iemand dan er was met kleine kinderen. Hallo.
0: Mevrouw Zonderland, die wil een motie indienen.
1: Ja. Partij voor de Dieren.
0: Van de Partij voor de Dieren voor de 50 vierkante meter.
2: Ja.
0: Er is ooit een afspraak gemaakt dat het 35 zou zijn.
2: Ja, klopt.
0: Dus ik verwacht dat daar wel eerst een politieke markt over gehouden gaat worden. Want het is wel een ingrijpend verandering in de verordening.
2: Ja, nee, absoluut. En dat is ook terecht. Ik bedoel, elke verandering moet je goed met elkaar bediscussiëren. En ook alle belangen die er zijn overwegen.
1: Maar als dat dan zo zou zijn. Hè? Ik bedoel, stel dat zo is en ik zou daar een fervent voorstander van willen zijn. Dan zou ik ook graag de mogelijkheid willen hebben om... Dus te kijken naar een tiny house effect 50 vierkante meter, maar dan ook de lucht in. Ik noem maar even dubbelbeek, hè?
2: Nou, dat moet je zeker aan denken. In Rotterdam heb je een locatie die heeft 50 vierkante meter, maar ook een grondoppervlak van, ik meen, 35 of 40. Dus dat mag je dan, dat is begane grond, maar je mag wel de hoogte in. Dus zij hebben...
0: Twee verdiepingen.
2: De eerste verdieping mag dan 16 vierkante meter zijn. Zolang je maar binnen die 50 netto blijft. Of bruto, ik weet even niet. Maar dat is dus die mogelijke hoogte. En die zijn max 6 meter.
1: Dus vloeroppervlak bij Den Helder heb je opgeteld. Ja, die vloeroppervlak bij elkaar opgeteld is 50.
2: Ja.
1: En dat zou bij jullie kunnen? Dat je zeg maar dat je een laag bovenop zet.
2: Nou ja, kijk, als je er... Met de huidige huisjes die er nu staan, daar moet je een handige timmerman voor hebben om die te vertimmeren zodat er iets op kan.
1: Ja.
2: Dat kan. Hè? Ik denk niet dat het onmogelijk is, maar wat je eerder aan zou moeten denken is dat je die huisjes weghaalt, dat je hem verkoopt. En dat je er een nieuw huisje voor op de plek zet, die dan ook helemaal gemaakt op het bouwbesluit. Hè? Want permanente huizen moeten aan het bouwbesluit voldoen. Weliswaar nog redelijk snel af te breken, want dat is een tiny house ook. Hè. Je moet het weghalen.
1: Flexwoning ook.
2: Flexwoning, want dat is een beetje dan waar het onder gaat vallen.
1: Ja.
2: Maar dat je dat er dan neerzet met de mogelijkheid om, laten we zeggen, een eerste verdieping erop te zetten. Want de kavels zijn 100 vierkante meter groot. Nou ja, op zich is dat nog steeds redelijk wat. Als je zeg maar de 35 meter die wij nu mogen gebruiken, vierkante meter, afzet tegen het totaal van de kavel 100, kan je zeggen van hey, je kan ook de helft ervan in gebruik nemen, grondoppervlak.
1: Ja, nou, het zou mij gewoon echt veel waarde hechten. Ik hecht er veel waarde aan, laat ik zo zeggen. Als je niet alleen kijkt naar goed, die tiny house nu prima, gewoon zoals het is, en we willen er meer van, ook goed. Maar laten we ook het belang wat breder leggen, hè? Wat een knarrenhof is.
2: Ja.
1: En tegelijkertijd, hoe maak ik het ook interessant? Want er zijn natuurlijk niet iedereen van de knarrenhofjes zegt, nou, ik wil zo leven zoals bij een tiny house, zeg maar.
2: Nee.
1: Dus je komt dan echt wel aan grondgebonden woningconstructen, flex wonen. Maar het idee van het hofje, en dit is dan een dorp, maar ik bedoel, het hofje is natuurlijk wel wat al jarenlang gewoon in Apeldoorn uitgesproken wordt,
0: Het is al ruim 10 jaar nu, toch?
2: Het project loopt nu 5,5 jaar.
0: 5,5 jaar. En het zou 10 jaar duren.
2: Het zou 10 jaar duren. We hebben vergunning tot 2031. En mogelijk dus, als het allemaal goed gaat, tot oneindig. Maar dat moet blijken. We zijn daarover in gesprek met de gemeente. Ik wil dat wel even belichten. Het sociale aspect van onze plek. En in alle eerlijkheid, er is niet echt een super gedetailleerde blauwdruk voor wat een tiny house gemeenschap moet zijn. Dat is ook echt aan de bewoners om dat met elkaar op te pakken, te definiëren en zo. Maar mijn en met mij eigenlijk bijna iedereen in de gemeenschap, onze instelling is wel heel erg om samen daar iets op te bouwen. Met elkaar daar samen te zijn. Iedereen heeft zijn eigen huis. Nou, perfect. Privacy is super belangrijk. Maar wij willen ook met elkaar daar iets opbouwen. We zijn echt super goede buren. Sinds de komst van kinderen is het echt enorm gezellig en leuker geworden. En helpen we elkaar. En we zorgen, of jij zegt dat... Als
0: bij kinderen is ook een van de redenen van de Partij voor de Dieren om de vierkante meters te verruimen.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is ook in alle eerlijkheid de reden waarom ik hier ook zit. Weet je, ik bedoel... Voordat mijn kind werd geboren, was er, hadden wij de ruimte op 18 vierkante meter geen probleem. Maar ja, precies wat jij, Arjan, wat jij schetst net, weet je.

0: Ja, wij hebben dan een gemeenschappelijke wasmachine en die staat in de schuur, dus dat scheelt. Ja. Maar dan alsnog, stel we willen een tweede kind, dan wordt het met 28 moeilijk. En 50, meen ik, is mijn aanname, zou ik willen doen. En waarom ik denk dat ik dat wil, of zeg maar, kijk, de tiny house filosofie.
1: Ja, op de achtergrond horen we die andere muziek aan, dus we moeten echt gewoon, we gaan er nog een keer over doorgaan.
2: We gaan nog een keer over door.
1: Als opa spreekt het me erg aan.
2: Ik denk sowieso dat het naar de politieke markt
1: komt helemaal goed.
2: Ik ga daar met
1: wij
2: over
1: gaan
2: hebben.
1: Nu vertellen dat wij te beluisteren zijn op, ziet ze?
2: Abdoelcentraal.nl. We zijn op onze Spotify, onze website www.lokaalapeldoorn.nl. En niet vergeten de Burendag. Even kijken op onze website. En die komt er ook aan.
1: Vooral aanmelden. En hou aan. Dus gezellig, veilig. En in dit geval sociaal. Want we gaan hier zeker over doorpraten. En dan zegt Tietze.
2: Tot de volgende Lokaal Kabaal.
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden It Get On bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055.

0: stap maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. En welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 16e.
2: September. 2026. Hallo Robin.
1: Hallo Pieter.
2: Hoe maakt u het?
1: Ja, dat ga ik je nog steeds niet vertellen, Pieter. Want dan ga je het nog steeds weer namaken.
2: Ja. Ja. Ja, nee, scherp, scherp.
1: Hij blijft heel flauw, maar het gaat prima met mij. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, ook goed. Ook goed. Vandaag een volle studio.
1: Zeg dat wel. We zitten met z'n vijven vandaag hier.
2: Divya is weer aangeschoven. Hallo, Divya.
3: Hallo, ik ben er weer.
2: Hoe maakt u het?
3: Heel goed.
2: Heel goed.
3: Ik wilde zijn grap maken, maar ik was hem vergeten eigenlijk.
2: Oh. Nou ja, leuk dat je er weer bent.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, goed jou weer hier te hebben. En ja, achter jou, Robin, zijn ook nog twee personen.
1: Klopt, dat zijn twee mensen die bij mij in het sportteam zitten. Nick en Anouk, die staan hier achter mij. Dus die zeiden van, joh, we komen een keertje meekijken. Ik zie, joh, wees welkom.
2: Jij neemt altijd de halve sportschool mee.
1: Dat is toch geweldig.
2: Ja, ik vind het leuk. Hoe meer zielie, hoe meer vreugd.
1: Ja, zo sta ik er ook altijd in. Ja, dus en ook als jij nu aan het luisteren bent, denk je, joh, weet je, dat lijkt mij ook leuk om een keer te komen kijken. Doe even een berichtje via de Instagram, @055FM. Daar reageren we op en dan zou ik zeggen, wees gewoon een keertje welkom om te komen kijken.
2: Ja, zeker.
1: Of op de woensdagavond mag je bellen, 055-540-1978. Als je dan belt, kun je gelijk een nummertje aanvragen. En dan hebben we het daarvoor over.
2: Ja, precies.
1: Wat heb jij gedaan deze week?
2: Deze week? Gewerkt. Niet heel veel. Nee, maar ook afgelopen weekend. Mag je dan nog meerekenen als afgelopen week? Ja, ik vind van wel.
1: Zeker.
2: Ik ben even op vooronderzoek gegaan voor aankomende vrijdag.
1: Wat is de aankomende vrijdag?
2: Ja, aankomende vrijdag is de popronde.
1: Ja.
2: Dus dan is het allemaal live muziek op verschillende locaties in de stad. Ook op rare locaties, unieke locaties. Een brillenzaak bijvoorbeeld. Waar je dan live muziek kan bewonderen. Ja, en zometeen gaan we ook nog even een interview daarover doen. Over, degene die de allerlaatste act heeft, de banger die gaat afsluiten, de plaag, die heb ik gezien in Nijmegen. Ja. Bij skatepark Valhalla. Valhalla, aan de wal natuurlijk. En dat was best wel een banger. Dus ik dacht van ja, daar moeten we meer over weten.
1: Nee, dat. We begonnen net met Enjoy the Silence. En ik ga verder met een artiest die afgelopen weekend ook heel erg dicht in de buurt bij Apeldoorn was. Best wel een grote naam. Die stond namelijk in Radio Kootwijk, in het oude Zendgebouw.
2: Oh.
1: En dan heb ik het over niemand minder dan Armin van Buuren.

0: Arme Verburen in een Out of Love. Wat ik al zei. Dus afgelopen weekend stond hij in Radio Kootwijk.
1: Dat is helemaal met
0: een soort akoestische gitaarsessie.
1: Ja, oh, en waar je, je hebt mij weer FOMO bezorgd, Robin. Ja,
0: ik was er ook niet. Oh, maar een plek waar jij wel heen kan...
1: is...
0: de popronde.
1: De popronde.
0: Aan de telefoon hebben wij Mike. Goedenavond.
2: Goedenavond, heren.
1: Goedenavond, Mike.
0: Ja, Pieter, jij kent Mike al iets beter volgens mij.
1: Ja, ja, we hebben wel vaker op een festival ergens gestaan met z'n tweetjes. En daar een afterparty verzorgd. Op Down the Rabbit Hole, voor mij was dat.
2: Jazeker, wel mooie tijden.
1: Dat waren hele lijpe tijden, ja, ja zeker. Hey, voor aankomend weekend heb jij volgens mij een heel leuk feestje in de Club Fix. Vertel eens daar wat meer over.
2: Ja, deze vrijdag hebben wij twee fantastische bands die we mogen verwelkomen. Namelijk Cusco en De Plaag.
1: Ja.
2: En dit staan beide garant voor volgens mij gekkenhuizen, gaan ze de boel afbreken. Dus daarom zijn we ook als een van de laatste locaties, de eindlocatie. Dus ja, enorm veel zin in.
1: Nou, klinkt goed. Hey, maar hoe is die keuze eigenlijk zo gevallen op Cusco en De Plaag? Want dat zijn best wel lekker up-tempo bandjes, om het zo te zeggen.
2: Ja, ja. Fix staat bekend om de EDM, elektronische dancemuziek. Ja. En de rauwe randjes opzoeken, ook met de themaavonden. We kregen een lijst te zien van de deelnemers van dit jaar... ja, en daar ging ook een beetje kijken naar net out of the box. En toen kwamen we bij deze twee dingen tegen.
1: Nou ja, daar heb je wel een hele leuke keuze gemaakt. Want afgelopen weekend heb ik een beetje voorkennis lopen doen in Nijmegen. En dat vonden ze eigenlijk wel leuk, dat ze in Apeldoorn komen. Althans, hoe heet ze ook weer? De Plaag.
2: De Plaag,
1: en
2: ja.
1: Ik heb ze ook gezien, het was echt nou, het dak ging er vanaf, joh. Op het skatepark.
2: Ja, het is een electro-punkband. Het is poëtisch en brutaal en ongepolijst. Dus

0: ik heb kijk heel ver eruit.
1: Ja, nou ja, voor de mensen die thuis luisteren. Ja, ze stonden op een gegeven moment met z'n drie of vier. Ik weet niet met hoeveel ze zijn. Maar ja, allemaal in het onderbroek hier te dansen.
0: Ja, ja, ze hebben al vele samenwerkingen gedaan. En als je die kijkt op YouTube of Spotify. Ja, ja dat staat gerand voor Gekkenhuis.
1: Ja, en ik had ze ook nog even gesproken. Dat vonden ze ook heel erg leuk om te weten. Dat ze ook gewoon op een unieke locatie staan bij jou. Want volgens mij, voor de mensen die het ook niet weten, het is het oude huis van de man achter de röntgenscan. Klopt toch?
0: Ja, klopt. Professor Röntgen heeft hier gewoond. En in zijn carrière staat inderdaad bekend om de X-ray, de röntgenstraal.
1: Ja.
0: Dus ja, en dit is onze tweede keer dat we mee mogen doen. De eerste keer volledig open. Dus we zijn heel erg benieuwd. En dan ook nog een keer als afterpark locatie.
1: Oh,
0: dus,
1: kijk.
0: Kom al lang, zou ik zeggen.
1: Gezellig. Hey, de Club Fix is wel redelijk groot. Waar komt het podium te staan? Waar kan men het podium vinden in die grote zaak van jou?
0: Op de dansvloer, naast de DJ.
1: Ja.
0: Dus we hebben eerst een mooi terras, vervolgens een mooie binnenkomst. Er staat het geluid wat zachter, grote bar, tafeltjes om te chillen. En daarachter heb je onze dansvloer. Een mannetje of 200 is daar mogelijk. Nou, nu wel iets minder, want de grote band staat er.
1: Ja.
0: Ja, en daar hangt goed geluid, veel verlichting. Dus we gaan nog volledig op los.
1: Oké. Okay.
2: Weet je of er nog andere kroegen zijn die echt artiesten gaan ontvangen op het Katerplein, zeg maar?
0: Ja, we hebben Nobele Wijn, het AZ-gebouw, Mansion 24, op het Raadhuis zelf. Je hebt bij Sandman Optiek, Finnegans, Gigant, Vlierenfluit, Coda Museum, In het Stadhuis, Graaf van Vlaanderen, Ossies Rockcafé, Nieuws van Apeldoorn. En volgens mij zelfs we beginnen bij Hopdonders aan de Koninginnelaan.
1: Ja, want dat is belangrijk om even te weten. Dit is ook voor het eerst dat we ook een middagprogramma hebben in Apeldoorn met de popronde.
0: Ja,
1: dat is bij Hopdonders.
0: Elke Lena en Doris Fosters die komen bij Hopdonders.
1: Oké.
0: Okay. Nou, alle vijf.
2: Wat is de eindtijd bij jullie? Dus tot hoe laat kunnen de mensen blijven? Stel, ze komen natuurlijk naar jullie afterparty.
0: De plaag die begint om 1 uur en die is 1:15 klaar. En wij mogen door tot 4. Dus als het ons ligt, gaan we gewoon door. En wie weet komen er nog wat artiesten langs die nog een keer willen knallen. Wij staan ervoor open.
2: Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn, dat je dan nog de afterparty plek hebt, waar je dan ook de artiesten die ergens anders op de avond al gestaan hebben, toch nog een keer met z'n allen samen zou hebben.
0: Ja, dat zou natuurlijk een mooi streven zijn. Dat is een geweldige afsluiter.
2: En dan natuurlijk de vraag, weet jij ook al wanneer de andere kroegen voor jou weer open gaan?
0: Daar kan ik nog niks over zeggen, helaas.
2: Ah. Jammer. We wonen natuurlijk zelf ook in Apeldoorn, vaak in de stad te vinden.
0: Ik vind het een hele lastige vraag. We doen ons uiterste best. Er speelt alleen meer achter de schermen. En ik kan niets meer zeggen dan dat ik mijn best doe dat ook de Humphries weer binnenkort open gaat. Dat we ook daar weer live muziek kunnen van genieten.
2: Aan jouw best zal het zeker niet liggen. Daar twijfelden we zeker niet aan. Dus dat. Nee. In ieder geval complimenten hoe jullie altijd bezig zijn. Dus dat sowieso.
0: We hopen met Fix een mooie tijdelijk alternatief voor de hun te kunnen bieden. En met meedoen met popronde is daar een van de kanten van.
2: Ik denk dat het zeker goed moet gaan komen.
0: Top.
2: Als ik Pieter aankijk, denk ik dat wij daar aankomend weekend ook nog wel te vinden zullen zijn.
1: Ja zeker. Zeker. En ik dacht, na dit interview doen we ook nog even een plaatje van de plaag om een beetje in te komen. Want het is wel een lekkere banger, vind ik.
2: Dus ja, mocht je hiervan genieten, dan zou ik zeggen vrijdagavond, Club Fix, vanaf 1 uur.
1: Precies. De plaag.
2: De plaag. Mike, dankjewel.
0: Dankjewel jongens. Succes. Tot
1: dan. Hey. Tot dan.
2: Nou, wij gaan verder met Zonnetje.

0: Snorrity van Kaboutertje Putlicht en De Plaag. Aankomende vrijdag 1 uur te zien bij Club Fix.
1: Ja, en dat is wel wat plagen. Plagen.
0: Plagen, ja.
1: En waar denk jij dan nog meer aan bij een plaag?
0: De plaaggeest.
1: Maar daarvoor gaan we eerst naar het nieuws. Want die plaaggeest,
0: ja.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Pas zie je naar Adriaan.
1: Precies. En daar is nieuws over.
0: Ja.
1: Divya, jij kan ons daar meer over vertellen.
2: En ik heb het Ligt nieuws. Ons in. We hebben dus meer muziek dan waar we het alleen net over hadden.
0: Ja.
2: Volgend jaar, 23 april, krijgen we een soort van concert van hun. Maar het wordt niet echt door hun gezongen, maar door andere artiesten. En
0: ja.
2: liedjes die voorkwamen in dit jeugdserie van de jaren 70, 80, 90.
0: Ja.
2: Dus dan krijgen we een soort van concert in Rotterdam, Ahoy.
0: Alleen maar in Rotterdam, Ahoy?
2: Ja, het is een eenmalig concert.
0: Dus eenmalig?
2: Ja.
0: Conducteur? Nee, die is...
1: Ja, jij zit nog maar op mijn dingen. Ik was wat aan het opzoeken.
0: Oh, ja.
1: Want waarom? Ik heb er nog meer nieuws. Maar inderdaad, het is Bastien en Adriaan. Een soort tribute concert volgens mij.
2: Ja.
0: Ja. Ze komen ook uit Vlaardingen, grenst ook aan Rotterdam. Dus ja, de keuze voor Ahoy Rotterdam ligt voor de hand. Maar leuk, ik hoop erbij te zijn.
2: Misschien vinden mensen het wel jammer dat het maar één keer is.
0: Ja, ja precies.
2: Het is een eenmalig concert.
0: Ik heb zo een gevoel, misschien dat het tweede concert komt. Laten we het open.
2: Ja.
0: Maar leuk, leuk. I'm in.
1: Ja, daarom. En misschien heb je het meegemaakt al of last van gehad. Maar dan ga ik even een muziekje aanzetten, want dat is deze natuurlijk. Ja, dat rijden deed hij van de week niet meer, gisteren. Want er waren mensen die moedwillig waarschijnlijk sabotage hebben gepleegd aan het spoor. En dan denk je, wat hebben ze gedaan? Die hebben stalen buizen op het spoor gelegd, waardoor er een kortsluiting ontstaat. Waardoor dus de treinen niet meer konden rijden.
0: Oh, nou, duur grapje.
1: Ja, op verschillende plekken in het land. Dus waarschijnlijk boze boeren, wat ze zeggen. Ja, en die zag ik, die boze boeren, ook gisteren langs de weg staan, toen ik onderweg was. Ik heb op tussen Apeldoorn en Amersfoort op 3 plekken langs de weg dat de hooi en allemaal andere meuk in de fik stond. Was heel gezellig.
0: Ja.
1: Dus daar was de brandweer uiteindelijk ook voor ter plaatse daar. Omdat de berm ook al in de fik begon te staan. Een andere plek waar de brandweer ook ter plaatse was. En dan ga ik het spoor weer even uitzetten. Want dat spoor is... de trein reed toch niet meer. Dus ja, dan heeft ook het spoor geen zin meer.
0: Spoorbijster.
1: Nou, die spoorbijster inderdaad. De brandweer had een meisje bevrijd. Die vast zat in een speeltoestel in Apeldoorn. Er staat een fotootje bij. En dan zie je dus inderdaad het meisje vastzitten in zo'n rode buis. Ja, geen idee hoe je dit voor elkaar krijgt. Wat je gedaan hebt. Maar dat zit ik even te kijken. Ze zat met haar knie en haar voet vast in de buis.
0: Ja.
1: Nou, met behulp van een spreider wist de brandweer de buis iets uit elkaar te duwen. Waarna het meisje haar been los kon maken.
0: Ze maakte het wel goed verder.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, die buis al minder, denk ik. Die is een beetje uitgerekt. Dus,
0: ja.
1: Ja, en als je

0: bent van het zwemmen. In zwembad de Sprenkelaar hebben ze van de week de nachtmarathon gedaan. 12 uur lang baantjes trekken in een versleten bad, zeg maar. Wat waarschijnlijk ook voor hun dus het afscheidfeestje van de Sprenkelaar zal gaan zijn.
1: Het is ook wel een vervanging toe, laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
2: Wanneer is de laatste keer dat jij er bent wezen zwemmen?
0: Een paar jaar terug, denk ik.
2: Ja, bij mij wel denk ik 12 jaar terug.
0: Nou, zoiets.
2: Ja.
0: Nee, dus het wordt inderdaad wel tijd dat die nieuwe open gaat.
2: Maar er komt ook wel op die plaats ook echt een nieuw zwembad? Of gaat het helemaal
0: weg?
2: Nee,
0: dat is het nieuwe zwembad aan de Vlijtseweg, Aquadoorn.
2: Heeft
0: ook van laatst het hoogste punt bereikt. Qua bouw, zeg maar. Dus de bouw is daar in volle gang. Dus dat gaat goed in ieder geval.
3: Ja, nou, meer plek voor kinderfeestjes. Zo.
2: Hey, ja, zo is het. Ja, en goed, hè, een einde is ook weer een nieuw begin.
0: Daarom. Weet je wie...
2: Wie was
0: kijken. Ja, de deurbel gaat hier. En ik
2: hoor het. Nou,
0: ik ga een nummertje aanzetten. Ik heb Kygo, Take Me Back.

0: Take Me Back.
1: Van Kygo.
0: Lekker plaatje.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik zit denken of ik nog wat kan gaan vertellen hier.
0: Ja, ik heb eigenlijk wel wat te vertellen. Het is nu net binnengekomen. Ik ben eigenlijk al de hele tijd al aan het praten over popronde, dit popronde, dat. Maar dit weekend is er ook nog in binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn een onmeurnig mooi feestje gaande. Kijk hem gewoon. In Biekbergen.
1: Allee.
0: Dus een soort van mini Zwarte Cross.

0: Okay.
1: Om de hoek. Dus als je nog lekker wel skeurt, of eindelijk lekker brommers wil kieken, dan moet je daar wezen.
0: Ja, weet je wie daar...
1: Het Wittenveen 19 in Beekbergen. En dat is vrijdag, zaterdag en zondag. Dus ja, IJmers kick daar heb toch?
0: Nou, dat.
1: Ja.
0: Ja, wie daar misschien ook wel brommers gaat kieken...
1: No.
0: Is iemand die... ja, daar heb ik een toepasselijk nummer voor.
1: Een single lady. En wie is de single lady dan?
0: Ja, en best wel bekende. Want die ring zat er al omheen.
1: Ja, maar ze is ook door een ringetje te halen.
0: Ook, ze waren ook al verloofd.
1: Ja.
0: Marijn Kuipers.
1: Oh.
0: Samen met Dave Roelvink.
1: Nou. Nah.
0: Die hebben een punt achter hun relatie gezet, kwam ik tegen.
1: Had ik niet verwacht.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik ken ze niet persoonlijk, dus nee. Of ik het had verwacht...
2: Ah, jammer.
0: Geen
2: idee. Ik ken ze niet persoonlijk.
0: Ja, nee, maar dat ken ze niet persoonlijk,
1: ja,
0: maar...
1: Ja, dat is Amsterdam. Dat, ja.
0: Ja, dat.
1: Korte duur.
0: Dat. Dus nee, jammer. Ze zijn uit elkaar.
1: Oh.
0: Dus ja, wat doe je eraan? Misschien wat Kygo zegt, take me back, maar dat gaat niet meer gebeuren, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, je moet geen oude koeien uit de sloot halen.
0: Nee, dat. Ik denk dat het een gevalletje Jet van der Steen wordt. Of dan eigenlijk Marijn Kuipers. En als...
1: Designer tas. Ja, dat heb je wel veel in op het adres waar de One and Only Dries woont.
0: Oh ja,
1: die
0: dat.
1: Woont in het PC, Hoofdstraat. En daar vind je wel een designer tas, denk ik.
0: Denk het ook al.
1: Toepasselijk plaatje. Goed dat uitgezocht.
0: Laten we maar doorgaan. Ja. Dan wordt er niet beter van.
1: Nee, dacht ik al.

0: designertas, Jet van der Steen.
1: Heb jij een beetje designer om je polsje heen?
0: Normaal wel om mijn polsje heen, maar niet... geen designertas in ieder geval. Okay. Dat niet. Dus,
1: Divya wel?
2: Nee.
1: Designertas?
2: Nee. Okay. Ik heb geen designertas. Nee.
0: Kan nog komen.
1: Wie weet.
0: Ja, en zo heb je soms, denk ik, wat ik zei, mensen in de studio zitten. Dus zo zijn ook Nick en Anouk aangeschoven. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
1: Goedenavond, welkom. Wat brengt jullie hier?
3: Ja, we waren uitgenodigd. Gisteren kregen we de uitnodiging. Heb je zin om een keertje mee te gaan naar de radio?
1: Ja.
3: Ik heb er een programma. Toen zei ik, nou, gezellig.
1: Nou, welkom.
3: Leuk om een keertje te zien.
2: Ja, heel leuk.
3: Hoe het allemaal wordt gemaakt en allemaal knoppen.
1: Dit is ook jullie eerste keer in een radiostudio?
3: Ja, voor mij wel, ja.
1: Okay. Nou, top.
0: Nou, een keer wat anders, hè.
1: Maar wat voor soort sportschool

0: Oefeningen doen jullie eigenlijk met z'n allen? Dan is het meer vechten, boksen?
1: Ja, het is karate.
0: Karate. Oh. Dus daar zit van alles bij. Van verdediging. En als het een beetje fout gaat, dat je dan een stoot krijgt dat je net geen verdediging hebt. Dan krijg je een stoot op je oog, hè, Nick?
1: Ja, ach, kan gebeuren. Hoort erbij, hè?
0: Ja, ik kreeg gisteren een flinke poeier op mijn kop van Nick. De eerste stoot die verdedigde ik. En die tweede, die kwam er iets anders onderdoor dan dat ik hem in had geschat.
2: Hmm.
0: Dus die was raak. Normaal is dat dat je semi raakt. Is semi, of ja, op zich een goed punt. Want daar krijg je punten voor. Alleen zal deze denk ik net in de categorie te hard hebben gezeten dat het een strafpunt was geweest. Maar normaal gesproken is het karate dus echt een punt te scoren. Dus je hebt een gevecht met elkaar. En je hebt 1, 2 of 3 punten afhankelijk van de techniek die je maakt. En daarmee scoren ze eigenlijk in je wedstrijd.
2: Aha.
0: Ja, en kata kun je dan doen. Dan heb je het soort schijngevecht. Dan loop je een figuur. En daar op basis van hoe je hem loopt, stel. Of je hem goed loopt, krijg je ook je punten voor. En dan kun je weer winnen of verliezen.
2: Check.
0: Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het karate gaat.
2: Ja.
0: En ja, zo ken ik Nick al. Hoe lang kennen wij elkaar al?
1: Ik denk 10 jaar misschien inmiddels, zoiets.
0: Ja, als het niet langer zal zijn, denk ik.
3: Nee. Dus jullie zijn professionals? Als jullie al... Of is het niet 10 jaar lang karate?
0: Nee, wel karate. Dus professional wil ik me niet noemen. Ik heb ondertussen wel mijn zwarte band, dat wel.
2: Oh
3: daar ben je wel professional, niet. Toch?
0: Al een aantal jaren heb ik die.
2: Oh.
0: Maar ja, weet je, professional vind ik meer de mensen die echt naar de Olympische Spelen gaan. Of een WK. Mm-hmm. Of dat soort wedstrijden, zeg maar. Daar doe ik niet aan mee.
2: Nee.
0: Daar heb ik en geen lol in en de ambitie niet voor. En ook zeker niet goed genoeg voor. Dus ja, dat laat ik echt aan de professionals over.
2: Maar een zwarte band is toch ook niet verkeerd?
3: Nee.
0: Nee.
3: Het is een hoge stap.
2: Net zeggen.
3: Ja, je zit je wel hoog, toch?
0: Ja, je weet wat ik weet wat ik moet doen, zullen we maar zeggen. Maar dat,
2: volgens mij is het ook niet makkelijk om een zwarte band te fixen.
3: Nee, toch? Ja,
0: je kan heel makkelijk naar de sportwinkel gaan en een band kopen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Nee, wij verwachten dat je het hem verdient. Dat weet ik wel.
0: Ja, nou, dat heb ik wel gedaan.
3: Ja, Nick, daarom.
0: Die staat nog op de nominatielijst. Wanneer is jouw planning voor zwart te gaan?
1: Die voor mij.
0: Ja?
1: Die staat voor mij nog niet in de planning. Dus ik ben net weer begonnen. Ik ben de hele tijd gestopt. Met corona was dat een beetje opgehouden. Nu recent ben ik weer terug bij de club. En helemaal naar mijn zin. Dus ik heb wel de ambitie om voor zwart te gaan. Maar ik denk dat dat misschien nog een jaartje gaat duren of zo.
2: Oké, want je zit nu bij bruin.
1: Bij bruin, ja.
2: Oh, ja.
1: En bruin is dan weer onderverdeeld in 3 stappen. En dan zit ik bij de hoogste stap. Dat heet een Q. En dan de eerste Q, waar ik nu dus zit. Ja. Dan is eigenlijk dezelfde oefeningen als voor zwart. Maar net ietsjes minder strikt wordt dat allemaal nagekeken.
2: Okay.
1: En dan voor zwart dezelfde oefeningen, maar iets strikter nagekeken. En iets officiëler.
2: Je bent er bijna.
1: Ik ben er bijna. Ja.
2: Top. En jouw buurvrouw, welke kleurband heb jij?
4: Wit.
2: Wit.
4: Ja, ik ben echt net gestart. Ik heb nu 3 lessen meegedaan.
2: Oké.
3: Okay.
2: Maar het bevalt wel.
4: Ja, zeker. Okay.
2: Dus je gaat nog langer door. Nog een bepaald doel voor ogen. Een bepaalde kleur, een bepaalde band.
4: Nee. Ja, het zou mooi zijn als ik ooit zwart haal.
2: Mm-hmm.
4: Maar dat zal nog even duren.
2: Ja.
0: Ik zal zeggen, gewoon hard blijven trainen, dan kom je er vanzelf wel.
2: Komt er zo.
0: Ja, wie Zeker. Weet waar het schip strand, zeggen we altijd maar. Maar dan ga ik nog 1 plek verder, Divya. Doe jij ook aan sport eigenlijk?
3: Nee. Nee, ik doe niet aan sport. Ik heb wel aan volleybal gedaan. Wanneer was dat? In groep 7 of zo. Dus dat is nu al 4 jaar geleden. Maar daarna ben ik gestopt. Dat is wel, ja.
0: Maar staat er dan niet nu een sport zijn waarvan je zegt, joh, dat zou ik weer willen gaan proberen?
3: Ja, tennissen. Want ik ben wel iemand, ik ben wel een tennishouder. Ik kijk heel veel tennis. Maar tennis is een hele moeilijke sport. Dus of ik daar echt iets mee ga doen.
2: En padellen?
3: Nee, ik ben niet zo'n heel fan van padellen.
2: Oké, want wat maakt het dat je padellen dan niet leuk vindt? Want dat is echt mega populair geworden in de afgelopen 10 jaar.
3: Ja, dat klopt. Ik weet niet. Ik denk gewoon die badges en zo. En die extra regels die zijn toegevoegd. Wel dat je tegen een muur aan mag.
2: Ja, ja.
3: En de terugbounce en zo. Dat maakt het iets te ingewikkeld voor mij, denk ik. Dat is het meer, ja.
2: Op die fiets.
3: Ja.
0: Dat padel gaat er hard aan toe ook. Ik heb een paar keer wedstrijdjes meegedaan. Ook tegen mensen die echt al wat hoger waren qua niveau.
3: Ja.
0: Het gaat er hard aan toe.
2: Hmm.
0: En hun staan zo'n beetje stil. En ik ben dat hele stomme veld over aan het ploegen. Om die bal maar een keer weer weg te mappen.
3: Ja.
0: Dat viel viesmerig tegen, zullen we maar zeggen.
3: Ja. Maar padellen is nog wel oké. Okay, maar pickleball ben ik helemaal niet van.
2: Pickleball?
3: Ja.
2: Nooit van gehoord.
3: Nee, pickle...
0: Dat is met die bal die met die gaatjes, toch?

0: Ja, maar dat maakt zo'n vreselijk tik-tik geluid. Ik vind het heel...
1: Maar je hoort je een beetje zenuwachtig van.
0: Ja, want het is geen tennisbal, maar dan heb je wel een soort... Ja, eigenlijk heb je een soort van bedje zoals bij padellen.
1: Ja.
0: Maar met een plastic bal dat zeg maar hol is aan de binnenkant. Ja, vreemd verhaal. Echt. Daar word ik wel een beetje gek van.
1: Nou, weer wat geleerd. Wie is dit genees, joh?
2: Ja, nou Pieter, jij bent meer van de bitterbal, toch?
1: Van de bitterbal. Ja, dat rolt wel natuurlijk, hè? Nee, meer van het hardlopen.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook een beetje ontspanningstherapie voor mij. Dus ook weer binnenkort. Ook even om goed om mee te geven. Inschrijvingen voor de Midwintermarathon. Begin oktober is dat altijd. Wees er snel bij. Het is snel uitverkocht.
2: Ga je meelopen weer?
1: Ja, natuurlijk.
2: Welke afstand?
1: Ik zit heel erg te twijfelen. Of 16 of 25. Maar ik denk 16.
0: Dan komen wij jou aanmoedigen met bitterballen.
1: Graag.
0: Aan de finishlijn.
1: Graag. Heel graag.
2: Ik zeg, zijn er nog meer mensen die mee gaan lopen hier aan de Midwintermarathon?
1: Want de 8 is toch eigenlijk wel een hele gezellige loop?
3: Nee, ik heb een tijdje heb ik hardlopen geprobeerd. Ja. Maar het was uiteindelijk toch niet echt wat voor mij.
1: Oké. Okay.
4: Nee, het is ook niet mijn ding. Nee,
1: Divya ook niet.
0: Nee,
1: hem ooit wel eens gelopen?
0: Ik heb proberen te joggen.
1: Ja.
0: Maar nee. Ik denk, ik moet gewoon die conditie opbouwen. Maar ik ga nu ook gewoon... Ik ga weer naar school natuurlijk. En die trappen op, het is echt vreselijk. Ik denk dat ik dood ben voordat ik mijn opleiding haal.
1: Oh.
0: Dus het is wel een beetje heftig.
1: Ja, en het gevaarlijke ook is bij, spoiler alert, bij de Midwintermarathon.
2: Ja, die helling.
1: De helling, ja. Ja, wat stijgt, daalt ook weer. Maar ja, dat is wel een pittige kluif, kun je vertellen.
0: Ja. Dus misschien moet ik eerst proberen met mijn conditie opbouwen. En dan misschien een andere keertje.
1: Ja.
0: Ja.
2: Wie weet.
1: Dus toch?
2: Ik ga in ieder geval verder met muziek. Dit is
1: een
2: nummer dat als verzoekje binnenkwam net. Die is van Umut Ozkan. En die komt, wat ik hem heb laten vertellen, redelijk uit de buurt. Uit Putten komt die.
1: Oh!
2: Dus met het nummer Reborn.

0: onze Fransie.
1: Bauer, heb je eten voor mij?
2: Ja, dat. Met wat nasi erbij.
1: Ja, hij houdt wel van een Chinesje, ja. Hier en daar.
2: Nou ja, dat geloof ik best.
1: Chinees gerecht, ja.
2: Hey, ik zit eens even te kijken. Als je soms heb je van die artiesten die een samenwerking aangaan. Uh-huh. En dan heb je in één keer twee nummers die samenkomen.
1: Ja.
2: Als je deze artiest kent, dan toch?

0: Meest aangevraagde plaat, Serious Request 2011.
1: Hé, hey, wist ik nog.
2: Oftewel, Lili Lee met I Follow Rivers. Die is een samenwerking aangegaan met de groep, zeg maar, van... Dan ga ik even afronden van dit nummer.

0: En wie zijn dit dan?
1: Swedish House Mafia, geloof ik.
0: Precies, met One, oftewel Your Name. Die zijn dus een samenwerking aangegaan. En dat is dus dit nummer geworden. Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Leaky Lee, hier op 055 FM.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Leaky Lee. Wat vind jij van Pieter?
1: Ik vind het een lekkere banger. Ik was lekker aan het meeswingen.
0: Ja, toch?
1: En ja, de gasten tegenover me zeiden me tegen, is dit ook echt...

0: jouw muziek. Nou, niet 1, 2, 3, maar ik ga er wel lekker op.
1: Dan heb ik misschien nog eentje die je wel lekker vindt. Oh. Dit is Lavinia, met, samen met Ellie Oaks, met Reasons.
0: Verras me.

0: Lavina, Ellie Oaks met Reasons. Ja, en ik zeg al, welk nummer is dit gebaseerd, Pieter?
1: Bitter Symphony van...
0: The Verve.
1: Bitter Symphony.
0: Ja, precies. Dus,
1: lekker plaatje.
0: Gewoon een lekker plaatje, ja. Inderdaad. Hey, en voor ons zit het er bijna op. Ik heb het laatste nummer klaarstaan, dus dat, dat duurt niet heel lang meer.
1: Nee.
0: En dan, dan gaan wij eruit. Dus ik zeg eigenlijk gewoon thanks voor het luisteren voor vanavond. Ik kijk Nick en Anouk nog even. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
2: Zeker. Naar ons zin gehad.
3: Ja, zeker.
0: Gelukkig.
1: Fijn.
0: Ja, het laatste nummer loopt. Voor ons zit het op voor vanavond.
1: Ja.
0: Volgende week zijn wij er weer.
1: Ongetwijfeld.
0: Dus hopelijk tot dan.
1: Laters.
0: Fijne avond.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden "It geht on" bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Verenigde.

0: U luistert naar De Vereniging met Desmond Beijer.
1: Goedenavond. Inderdaad, Desmond Beijer hier op RTV Apeldoorn op woensdag 16 september 2026. En dat betekent een nieuwe aflevering van De Vereniging, waarbij lokale verenigingen, maar ook stichtingen en andere samenwerkingsverbanden live in de studio aanwezig zijn om zichzelf voor te stellen, voor zover nog nodig. Wat te vertellen over waar zij het over willen hebben of de dingen die wij graag willen weten. En vandaag hebben wij in de studio Stichting Ateliers Apeldoorn. Twee gasten in de studio. Aan de ene kant hebben wij Roel Otto, als ik het goed uitspreek.
2: Ja, helemaal correct.
1: Welkom.
2: Dank je.
1: Bestuurslid, heb ik begrepen,
2: van
1: de stichting.
2: Ja.
1: En ook in de studio Milena. Aan de achternaam wil ik me niet wagen.
3: Koolewijn.
1: Juist.
3: Tlosta, eigenlijk.
1: Ja. Tsjechische achtergrond, heb ik begrepen.
3: Ja.
1: Ook welkom uiteraard hier in de
3: Dank
1: studio.
3: Je.
1: En vandaag gaan we het hebben over jullie stichting. En waar jullie voor staan. Ook een stukje historie misschien. We hebben net al eventjes beneden gebabbeld. En er is een lange historie, hè, wat betreft de stichting.
2: 32 jaar.
1: Ja. 32
2: ja.
1: jaar.
2: Ja.
1: Precies, dus veel meegemaakt, veel locaties ook aangedaan of neergestreken. Willen we alles van weten natuurlijk. En we gaan uiteraard ook naar muziek luisteren. Jullie hebben, zoals gebruikelijk bij dit programma, zelf jullie muziekstukken mogen opgeven. Dus daar hebben we een lijstje van gemaakt. En technicus Mark, die heeft alles erbij gezocht. En daar gaan we straks dus tussendoor naar luisteren.
3: Uh-huh.
1: Maar we gaan het vooral met jullie hebben over jullie mooie stichting. Mag ik met jou beginnen, Roel? Jij bent bestuurslid dus bij deze stichting.
2: Ja.
1: Hoe ziet jouw dag er dan uit als je voor de stichting aan de slag bent?
2: Ik ben nog gewoon aan het werk ook. Hè?
1: Ja, oh.
2: Ik ben ontwerper, illustrator, kunstenaar.
1: Okay.
2: De stichting doe ik erbij.
1: Ja.
2: Naast een paar andere dingen.
1: Ja.
2: Op dit moment gaat er veel tijd zitten in het zoeken naar een nieuwe ruimte. Want we zitten nu als

0: galerie in de Oranjerie, Galerie Apeldoorn. Maar zoals bekend, de Oranjerie wordt gesloopt.
1: Ja.
0: En dat betekent dat wij er ook uit moeten. En ja, dat betekent dat we dan ook op zoek gaan naar een andere plek.
1: Ja.
0: Dus mochten de luisteraars nog een idee hebben van... ik weet een hele mooie plek voor een galerie...
1: Ja.
0: waar Apeldoorn alleen maar rijker van wordt... Nou, geef het door. info@ateliersapeldoorn.nl.
1: Kijk, gelijk de eerste oproep.
2: Dat is
1: altijd goed.
2: Leuk.
1: Ja. Want jullie hebben in jullie inmiddels 32 jaar bestaan al aardig wat locaties gezien, binnen en buiten. Nu dus in de Oranjerie. Even een hele praktische vraag. Heeft dat moet dat een minimale grootte hebben waar jullie dan neer gaan strijken?
0: 100 vierkante meter is wel heel fijn.
1: Minimaal, want,
0: ja. Kijk, waar we nu zitten in de Oranjerie is een oude winkel van 200 nog wat vierkante meters.
1: Oh, ja.
0: Echt een hele mooie plek.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, dat was boven op de etage naast de HEMA.
1: Ja.
0: Maar nu de HEMA daar weg is, merken we ook wel dat veel minder mensen het weten te vinden als spontane plek.
1: Ja.
0: Maar goed, de tentoonstelling die er nu is... raad ik iedereen van harte aan. Het is gewoon een mooie tentoonstelling.
1: Ja.
0: Gewoon mooi ingericht ook. ik ben alleen maar blij met alle bezoekers die er komen.
1: Ja, snap ik.
2: Absoluut.
1: Ja. Nou, laten we het zo verder hebben over de specifieke tentoonstellingen... die jullie zoal hebben en hebben gehad en nog zullen krijgen. Kun je vertellen over... we hadden het net over historie. Hoe is het ooit begonnen?
0: Het is ooit begonnen met een leegstaande school op de Zanderijweg...
1: Mm-hmm.
0: waar kunstenaars een atelier mochten gaan doen. En die hebben toen in 1997 besloten om mee te doen... het moet eerder geweest zijn, in 1994.
2: Atelierroute.
0: Met een atelierroute. En dat is... uitgegaan naar één keer per twee jaar.
1: Mm-hmm.
0: En dat is daarna ieder jaar geworden. En in 2004, toen heeft de stichting een eigen galerieruimte gekregen... op de Lolaan 49. Dat is voor heel veel Apeldoorners vast nog wel bekend.
1: Ja.
0: Helaas werd het pand verkocht door de gemeente Apeldoorn... en moest de stichting eruit. Toen is er een andere plek gevonden, ook op de Lolaan... nummer 31, tegenover de apotheek.
1: Ja.
0: En daar vandaan kregen we toen vlak voor corona... zijn we daar weggegaan.
2: Mm-hmm.
0: En toen is het een poos stil geweest vanwege corona.
1: Mm-hmm.
0: Toen het allemaal weer wat begon te leven... hebben we heel veel exposities gehad in de Theresiakerk die verbouwd werd.
1: Oh, ja.
0: Dat was gewoon een hele mooie plek. En we waren ook heel blij dat het ons gegund is daar zo.
2: Ja.
0: En toen merkten we ook wel van zichtbaarheid is wel heel belangrijk voor ons als stichting.
1: Mm-hmm.
0: En toen hebben we gezocht naar een plek. En toen hebben we op de hoofdstraat, ik dacht 151, een plek gevonden. Dat werd ons dan gegund door de eigenaar.
1: Ja.
0: Toen hebben we de zaak daar opgeknapt. Dat was op zich een hele mooie plek. Maar na een jaar, precies een jaar, bleek er een commerciële huurder te zijn. Overigens, die ook al lang weer weg is. Omdat hij niet aan zijn verplichtingen kon voldoen.
1: Ja.
0: Toen zijn we daar vandaan weggegaan. Toen kregen we gewoon binnen korte tijd de mogelijkheid op Mercatorplein.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat was met 3 maanden verkocht, zodat we daar weg moesten.
1: Weer weg.
0: En toen had de toenmalige voorzitter de Oranjerie gezien.
1: Ja.
0: En al die bordjes van, hey ondernemer, zie je iets zitten? Ben je iets leuks van plan? Kom hier kijken.
1: Ja.
0: En op die manier hebben wij een plek in de Oranjerie gekregen.
1: Ja. Ja.
0: En daar zitten we nu ruim een jaar, bijna anderhalf jaar.
2: Ja.
0: En daar moeten we dus eind december weg.
1: Ja.
0: Maar het is echt een hele mooie winkel waar we nu zitten.
1: Ja, en ruim ook.
0: En ruim, meer dan 200 vierkante meter. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus echt... En daar geven we ook op maandagmorgen portrettekenen.
1: Ja.
0: En als er vrijwilligers zijn die het leuk vinden om daar gewoon te komen zitten... als model, ook welkom.
1: Mm-hmm.
0: En als er mensen zijn die zeggen van... hey, dat portrettekenen, dat lijkt me wel wat.
1: Ja.
0: Laat het even weten.
1: Oké, dus ook bij deze weer een oproep.
0: Ja,
1: ja.
0: Hoe meer we aan cultuur kunnen doen, hoe beter het is.
1: Zeker, zeker. Nog één keer het e-mailadres.
0: info@ateliersapeldoorn.nl.
2: Ja.
1: Duidelijk. Duidelijk.
2: En dan nog die donderdagavond, hè?
0: Maar dat komt zo. Hè?
1: Ja, we hebben de tijd, hoor. We hebben geen haast. als ik op jullie website kijk, dan staan daar heel veel exposities en activiteiten. Heel verschillend ook.

0: is niet alleen maar één. Kun je in het kort aangeven waar jullie... Wat is de kern, zeg maar, van de stichting? Of gaat het van links naar rechts en kan eigenlijk alles?
1: We zijn een vereniging van kunstenaars. Mm-hmm. En kunstenaars werken op hun eigen manier. Mm-hmm. Dus daar is een enorme breedte in. Kunstenaars die... zoals ik denk aan Theo Semijn, die heel erg... met vondsten werkt. Ja. Die ook gewoon wat schildert en wat aan doet. Maar ook mensen die heel erg naturalistisch schilderen. Zoals Antoinette Vunderink of Ingrid Scholte.
0: Ja.
1: En Milena schildert weer heel impressionistisch. Maar dan wel met natuurlijke dingen.
0: Mm-hmm. Dus het gaat van modern naar klassieker naar...
2: Ja, alles.
1: Nou, laten we zeggen, het is allemaal eigen tijd. Want het zijn allemaal levende kunstenaars. Ja. Maar er is keramiek, er is schilderwerk, er is tekenwerk. Ja. Er is ook artificial intelligence bij.
0: Okay.
1: Dus de breedte van de kunstenaars die we kennen... die mogen we vertegenwoordigen.
0: Ja. Dat houdt het ook spannend, denk ik. Hè? Ook voor de bezoekers.
1: Ja.
0: Dat je toch elke keer wat
2: iets anders
0: kunt zien.
1: Ja.
0: En je kunt laten verrassen.
1: Ja, de rode draad is, het zijn Apeldoornse kunstenaars. Dus mensen die bij iedereen om de hoek kunnen wonen.
0: Ja.
1: En we zouden het fijn vinden als, nog weer een oproep... Mm-hmm. Als er kunstenaars zijn die zeggen van... ik wist er nog niet van, eigenlijk zou ik me wel willen aansluiten bij de stichting. Ja. Hetzelfde mailadres, stuur een mailtje. Je kunt ook op de website kijken, want daar staan ook gegevens als je wil aanmelden als deelnemer.
0: Oké, en dat is ateliersapeldoorn.nl?
1: Klopt,
0: Heb ik dat goed gezien?
1: Ja.
0: Ja. Nou, heel veel informatie gelijk en allerlei oproepen, maar dat is alleen maar goed.
2: Ja.
0: We gaan ook naar muziek luisteren, had ik al gezegd. En jullie hebben een aantal bijzondere muziekstukken aangedragen, moet ik zeggen. De eerste is een piano stuk, heb ik begrepen. Is dat meer jouw voorkeur?
2: Janáček. Dat is Tsjechische componist. Ja.
0: Ja.
2: Op de Overwoekerde pad heet het.
0: Ja, inderdaad. Nog een bijzondere reden dan? Of een specifieke reden?
2: Dat is... Als ik schilder, dan draai ik muziek. Of Beethoven, Mozart, Janáček. Gewoon van alles en nog wat.
0: Fijn.
2: En dit heb ik net uitgezocht, dus dat is niet...
0: Laten we daarna gaan luisteren.

0: Wij hadden pianomuziek beloofd aan onze luisteraars. Van Janáček, heb ik het goed uitgesproken? Ja. Maar dat was dit niet. Dit was, kun je nog één keer halen?
1: The Goodness of God.
0: Ja, precies. Het stond ook op jullie lijstje, dus op zich niet erg dat het nu gespeeld wordt. Maar wel even een mix-up met de nummers. Ja. Dus we gaan straks naar het mooie pianostuk luisteren. Dus die houden we te goed. Mooi nummer, ook dit natuurlijk.
1: Vanuit ik vind het echt heel mooi.
0: Volgens mij, hè?
1: Was vanuit de kerkdienst, maar ik vind ook de uitvoering hier zo met Raffaella gewoon echt heel mooi.
0: Heel mooi nummer. Ja. Even terug naar de stichting en waar jullie natuurlijk vanavond hiervoor zitten. Want Milena, jij bent van Tsjechische origine.
2: Ja. Ik kom uit Teplice-Zenau. Dat is net over de grenzen waar vroeger Oost-Duitsland heel dichtbij bij Dresden.
0: Okay.
2: Dus dat was eigenlijk in Teplice-Zenau, dat was net een paar kilometer van de rest. Maar daar zit net grens tussen.
0: Ja, en in welke periode ben je dan hier gekomen?
2: Ik ben 68.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, precies.
0: Ja, lang geleden.
2: Ja.
0: En in Nederland gevestigd?
2: Ja. Ik heb mijn man ontmoet in Zweden.
0: Oh ja.
2: In 65. En toen kwam ik ging. Nou ja, dat doet het niet toe.
0: Ja.
2: Die kwam mij halen toen in die tijd.
0: Oh,
2: maar
0: ja.
2: Ik kende hem al een paar jaar daarvoor ook.
0: Ja. Maar was je toen ook al zo met kunst bezig zoals nu?
2: Ja, ik heb eerst een lerarenopleiding gedaan.
0: Ja.
2: Als tekenleraar. En heb ik net een jaartje les gegeven. En toen was 68. En toen stopte ik. En mijn man kwam mij halen op scooter.
0: Ja. Oh, op zijn scooter?
2: Op scooter. Toen de Russen kwamen, stapte hij op scooter en kwam die mij halen.
0: Ja.
2: Dus het is wel een verhaal.
0: Ja.
2: Het is helemaal niks te maken.
0: En is jouw kunst die je dan toen maakte veranderd ten opzichte van nu?
2: Nou, als lerarenopleiding leer je van alles. Hè? Leer je van hoe je les moet geven, techniek dit, techniek dat, techniek van alles een beetje. Ja. Methodiek en didactiek en dat. En toen kwam ik hier, schilderde ik verder. Maar een paar jaar later ging de eerst kunstgeschiedenis ging ik studeren in Utrecht.
0: Ja.
2: Op de universiteit. Maar daarna is het bedrijf van mijn man uit Reisweek naar Apeldoorn verhuisd. Nou dat was een beetje moeilijk. Want toen was al één zoon geboren.
0: Oh, ja.
2: En een paar jaar later ben ik naar de kunstacademie in Arnhem 5 jaar gegaan.
0: Oh, okay.
2: Dus die heb ik ook gedaan dan.
0: Dus een hele brede opleiding eigenlijk?
2: Ja.
0: En op welk moment dacht je toen van dit hoort bij mij? Dit specifieke...
2: Welke specifiek?
0: Kunstvorm of hij, want die schildert,
2: dat schilderde, schilderde. Maar ik zit in de familie, mijn moeder schilderde en mijn tante en mijn neef geeft les in Praag op de academie. Dus zit een heleboel...
0: Kunstzinnige familie dus?
2: Ja, nogal.
0: Ja.
2: En mijn opa ook.
0: Ja? Hebben ze wel eens een expositie gehad dan bij jullie stichting?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nou ja, kan misschien nog een keer gebeuren. Ja. Roel, jij gaf aan, dit is naast je werk, doe je dit?
1: Klopt, ja.
0: Wat was voor jou dan de reden om bij deze stichting aan te kloppen?
1: Omdat...
0: Of andersom misschien ben je gevraagd.
3: Ja.
1: Nee, ik ben ontwerper, illustrator, kunstenaar. Gewoon, ik vind... ik ben 9 maanden voor mijn geboorte begonnen. Ik zat gewoon al helemaal in de buik van mijn moeder te tekenen.
0: Al te tekenen,
1: ja. Dus dat hoort helemaal bij mij. En ik vind het ook fijn om aan eigen werk toe te komen, niet in opdracht. Mm-hmm. Gewoon praktisch gezien, met alle bestuursactiviteiten kom je niet heel veel aan eigen werk toe.
0: Nee.
1: Maar ik vond het wel belangrijk om gewoon ook...

0: heb zelf bij Galerie H10A ook gezeten. Daar hebben we ook met Bussum gewisseld. Gewoon dus, okay. Er is een uitwisseling met Duitsland geweest. Ja. Je probeert met elkaar samen te werken om tot meer exposure te komen ook van je werk. Want het is toch leuk als je werk herkend wordt als iets wat de moeite waard is.
1: Ja.
2: En dan gaat het niet zozeer om het verkopen van stukken misschien.
0: Het is wel een fijne bemoediging als mensen er ook voor hun portemonnee willen trekken.
2: Ja. Maar het is, we hadden het beneden al eventjes over. Hè. Het kunst is natuurlijk belangrijk voor ieder mens.
1: Ja,
2: het zou fijn zijn hè, als de gemeente daar ook misschien wat meer voor zou doen. Richting jullie stichting bedoel ik dan.
1: Ja, alleen al galerie, hè? Dat zou wel helpen.
2: Ja, want qua plek, zeg maar, is het soms best moeilijk, denk ik. Hè, als je elke keer moet verkassen, zonder dat je dat zelf wilt.
1: Ja.
2: Dus een vaste plek, of in ieder geval een plek waar je de komende jaren kunt blijven, zou fijn zijn.
1: Ja.
2: Geeft rust, denk ik, en ook herkenbaarheid voor de mensen.
0: Ja. Kijk, als cultuur belangrijk is voor een stad als Apeldoorn, dan zou het fijn zijn als er ook met subsidies iets meer gedaan zou kunnen worden.
2: Ja.
0: Ik kan niet in de portemonnee van de gemeente kijken. Dus ik weet niet wat voor mogelijkheden ze hebben.
2: Ja.
0: Ze subsidiëren de open atelierroute.
2: Mm-hmm.
0: En een aantal andere dingen die worden ook gesubsidieerd. Maar het zou ons wel heel erg helpen als het wat structureler zou mogen.
2: Ja,
0: en ik denk dat wij best een belangrijke invulling zijn voor de gemeente Apeldoorn. We zijn toch ook een contactpunt voor Apeldoornse kunstenaars.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er meerdere of soortgelijke stichtingen in Apeldoorn en omgeving die waar jullie contacten mee hebben of waar jullie mee samenwerken?
1: Misschien? Zoals wat bedoel je?
2: Ja, dat vraag ik me eigenlijk af.
1: Zijn je hebt allerlei bijvoorbeeld amateurs, groepjes. Die heb je verschillende, geloof ik. Ik weet het niet precies.
0: Ja, je hebt de pretentieloze.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is een werkplaats voor amateurs.
1: Ja, en dat zijn meer groepjes. Maar
2: jullie zijn een groep met echt professionele kunstenaars.
0: Correct.
2: Alleen professionele kunstenaars.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een vereiste dan als je...
0: Ja, de vereiste was ook wel dat je een eigen atelier hebt.
2: Oh ja.
0: We zijn wat minder strak aan het worden daarin.
2: Mm-hmm.
0: Een vereiste was ook dat je in Apeldoorn moest wonen of werken.
2: Ja.
0: Dat proberen we ook wat los te laten. We zijn nu nog geen ANBI.
2: Mm-hmm.
0: Maar we zouden het fijn vinden om als ANBI erkend te worden.
2: Ja.
0: Gewoon ook om op die manier duidelijker te laten zien van we zijn er ten gunste van iedereen.
2: Ja.
0: We willen veel meer mensen ook stimuleren in de kunst.
2: Ja, misschien meer regionaal werken.
0: Het gaat er ons om dat mensen gestimuleerd en geprikkeld en echt enthousiasmeerd worden met kunst. En dan zijn grenzen altijd wat lastig.
2: Ja, dan kun je jezelf
1: beperken.
2: Terwijl ook net over de grens misschien hele mooie dingen zijn.
0: Ja, We denken ruimer dan alleen Apeldoorn.
2: Ja.
0: Maar we blijven wel een Apeldoornse stichting.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dat is goed om daar focus op aan te brengen. Ja. Op ons muzieklijstje hebben we ook Herman van Veen staan, zag ik. Dat was volgens mij jouw voorkeur, Roel?
0: Ja, die van daarnet ook. Misschien is het leuk om dan nu naar Janacek te gaan. Omdat Milena daar iets over vertelde.
1: Nee, dat hebben we al gehad.
2: Herman van Veen staat ook klaar, zie ik.
1: Ja, oké.
2: Is het goed om daar even naar te luisteren? En dan gaan we straks als afsluiter
1: het
2: beloofde piano muziekstukje.
0: Wat ik heel erg leuk vind bij het lied van Herman van Veen.
2: Ja?
0: Dit is een lied van Lieselore Gerritsen.
2: Mm-hmm.
0: Het begint met wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? En dan werkt het zo allemaal door naar die laatste twee regels. Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? En eigenlijk vind ik dat gewoon een ontzettend diepe tekst voor ons allemaal. Van ja, we schieten eigenlijk allemaal tekort. En wat kunnen we eraan doen met elkaar, zodat we elkaar bij ons leven nog kunnen zeggen van ik hou van jou of ik vind je waardevol.
2: Ja.
0: Gewoon, hoe kunnen we elkaar bemoedigen?
2: Ja, nou, een mooie intro had ik zelf niet kunnen verzinnen. Dus laten we gaan luisteren naar hem.

0: als ik te weinig lief gehad.
1: Nou ja,
2: en,
1: ja,
2: we zijn weer in de lucht. Nee, we hadden het eventjes over het voorstel wat Mark deed. Hè, om dit, of deze uitzending straks even naar jullie te mailen als jullie dat willen.
1: Okay.
2: En je vroeg of dat dan ook gedeeld mag worden door jullie. Ja. Dat mag uiteraard.
3: Okay.
2: Want ja, zijn jullie op social media ook actief?
1: Ja.
2: Zijn jullie daar te vinden?
1: Ja, ja? Absoluut, ja.
2: Waar bijvoorbeeld?
1: Ik doe elke dag... elke dag doe ik 5 tekeningen buiten. Dat loop ik met een schetsboek buiten. En dan maak ik schetsen van wat ik om me heen zie. En dat verwerk ik in de schilderijen dan. Hè? En elke dag doe ik op Facebook, LinkedIn, in Instagram. doe ik wel de werk. Want het is net zo'n dagboek voor mij.
2: Ja, elke dag dus.
1: Ja.
2: Zonder uitzondering.
1: Ja.
2: Mooi elke weer, dag. Slecht weer.
1: Ja, nou ja, soms doe ik het niet. Maar goed, als het echt slecht weer is, dan doe ik het niet. Maar goed, meestal wel.
2: En waar haal je dan inspiratie uit bijvoorbeeld? Kan het alles zijn?
1: Nee, wat ik om me heen zie, als ik loop, dan heb ik een schetsboek gewoon 20-20. En dan heb ik zo'n... Nou ja, dan maak ik 5 schetsen in een uur.
2: Ja.
1: En dat is een hele snelle schets. Hè? Mm-hmm. En als ik thuis ben, dan doe ik aquarel doorheen of krijt doorheen. En dan maak ik foto en dat zet ik op de Facebook en LinkedIn.
2: Okay.
1: En dan krijg ik reactie van overal vandaan. En dat vind ik natuurlijk wel heel leuk.
2: En op basis daarvan ga je soms dan ook verder met een schets om dat verder uit te bouwen?
1: Ja, dan maak ik het. Nou, wat je nou op de expositie is, zijn allemaal onkruid en landschappen.
2: Ja.
1: En dat verwerk ik niet van de ene schets, maar van één plek doe ik bijvoorbeeld 10 schetsen. En dan is dat niet die ene schets namaken, maar essentie van die 10 schetsen door elkaar. En dan ontstaat

0: 10 lagen. En helemaal lagen moet ik geschilderd hebben. Ja. En dan wil ik dat dat net oud ziet. Als dat klaar is. Dat dat net alsof dat binnen 10 minuten aangegooid is. Laat maar zo zeggen. Nou,
1: dat het spontaan blijft.
0: En daarom dat dat eenvoudig is. Nou, dat.
2: Ja. Ja, want je vertelde volgens mij net toen de muziek bezig was. Of was het daarvoor nog? De muziek die je graag luistert.
0: Precies, en die moet duidelijk en simpel. Nou, ik zou niet zeggen dat Beethoven simpel is, maar duidelijk.
2: Ja.
0: Ik hou van duidelijke lijnen. Nou, dat is wel knap. En ik zou dat niet simpel noemen. Maar duidelijk. Ja. Duidelijke lijn. Zoals lijn, duidelijke lijn. Niet een heleboel frutsels om me heen. Nee, een duidelijke lijn moet daar zijn. Ja. Dat bedoel ik.
2: Ja, maar mooi om dat proces zo te horen. Heb je ook wel eens workshops of iets wat daarop lijkt?
0: Ja, er zijn verschillende mensen die doen workshops, ja.
1: Je vroeg nog over sociale media. Ja. We zijn heel blij met Marjan Lammens. Die doet de persberichten voor ons. Oh, en die zet ook dingen op Facebook. En ik weet niet op welke andere plekken. Ik ben zelf niet zo handig met Facebook.
2: Oké.
1: Maar er zijn mensen die ons helpen met de PR, absoluut.
2: Ja, zij is deze tijd natuurlijk best belangrijk.
0: Ja. Zij is geweldig. Zij is net kort, maar geweldig. Ja, dan zijn we blij mee.
2: Dat daar al wat meer reacties op komen, of in ieder geval de zichtbaarheid is.
0: Ja, dat doet zij. Ja, ze is echt. Daar zijn we heel blij mee. Ja.
2: Pluim. Dus.
1: En wat workshops betreft, ik noemde even dat portretteken op maandagmorgen.
0: Ja. Oh ja.
1: En er zijn ook verschillende deelnemers die eigen workshops hebben. Of eigen, dat je daar schilderlessen kunt volgen.
2: Ja.
1: We proberen heel veel mensen te stimuleren.
2: Ja, dat is ook het leuke, denk ik, hè. Om een mix te hebben van exposities en allerlei soorten en maten.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ik las op jullie site ook een, dat is morgen dan denk ik al, hè, een interview met Hans de Lauter.
1: Ja.
2: Kun je daar iets over vertellen, of jullie?
1: Ja, Hans de Lauter is instrumentmaker, luthier in het Frans.
2: Ja.
1: Woont en werkt op de Arnhemse Weg, hier even verderop.
2: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen die op de Arnhemse Weg zijn geweest, zijn winkel wel kennen, gewoon met de violen.
2: Met een viooltje in de
1: etalage, ja.
0: Ja.
1: Hij is sinds kort ook deelnemer van de stichting. Naast dat hij instrumentmaker is, schildert hij ook.
2: Mm-hmm.
1: Ik ben vorige week vrijdag bij hem geweest om vast voor te bereiden voor morgen. Van wat zijn dingen die we kunnen doen met elkaar?
2: Ja.
1: Waar wil je het over hebben? En ik moet zeggen, ik geniet altijd als ik zo'n ambachtelijke werkplaats zie met al die gutsen en die lijmtangen en al die dingen.
2: Ja, dat is echt een ambacht, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het fantastisch.
2: Fascinerend.
1: Ja, gewoon. Ik vind het ook heel fascinerend dat iemand een instrument kan maken van hout wat op zich niet meer leeft. Sowieso. Zijn wij als mensen, voor zover ik weet, de enige soort die muziekinstrumenten maakt.
2: Ja.
1: Ja. We zijn helaas ook de enige die wapens maken.
2: Ja. We zijn een ras of een soort van uiterste.
1: Ja, geef mij maar de muziek.
2: Ja.
1: Maar ik vind het fantastisch hoe iemand daar ook heel veel energie in kan stoppen. En het ambachtelijke daarin. Dat merk je ook aan het schilderwerk wat Hans doet. Mm-hmm. Dat is ook ambachtelijk. Gewoon, dus niet heel expressionistisch. Nee, het is heel.
0: Maar heel klassiek.
1: Ja, heel klassiek. Ja. Ja.
2: En morgen is dus het interview gepland met hem.
1: Ja.
2: Op jullie locatie dan neem ik aan, in Oranjerie.
0: Ja.
1: Galerie Oranjerie begint om 7:00.
2: Ja.
1: En om 9:15 moeten we eruit zijn, omdat dan ook de koopavond in de Oranjerie eindigt.
2: Ja.
1: Dus het begint om 7:00. En het is vrij voor iedereen om te komen. Het entree is €5 voor mensen die geen deelnemer zijn van de stichting. Of die geen vriend zijn van de stichting. Mm-hmm. Nou, €5 is denk ik een goed betaalbaar bedrag voor de meeste mensen voor een interessante avond.
2: Ja, dus komt dat zien allemaal morgen bij jullie vestiging in Oranje. Gaat het dan met name over zijn kunst dan, hè, neem ik aan, met Hans?
1: Nee,
2: of
1: juist,
2: ook over zijn.
1: Juist over zijn vak als instrumentbouwer. Ja? Ja, de culturele donderdag is dat, de derde donderdag van de maand.
2: Mm-hmm.
1: En ook dat zien wij niet als iets wat alleen maar met beeldende kunst te maken moet hebben. Want juist het overschrijdende van cultuur. Misschien ook wel leuk om te melden dat de culturele donderdag in oktober, dan komt Guus Essers,

0: hebt over je weet niet wat je ziet of je ziet niet wat je ziet. Iets ja. dergelijks.
1: Okay.
0: Guus Essus is ook bekend van het boek Ik weet dat u liegt. Dus het gaat ook even van welke signalen pak je op.
1: Ja.
0: Hij is een best wel een bekende spreker in Apeldoorn.
1: Hoe hebben jullie weten te strikken?
0: Guus heeft ook belangstelling voor kunst. Is ook gewoon een culturele
2: voorvaat. Oh ja, en hij speelt ook piano. Hè?
0: Hij speelt piano, okay. speelt
2: ja,
0: gitaar.
2: Ja, ja, hij speelde in grote kerk ook. Hè?
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja. En Guus draagt ons als stichting ook een warm hart toe.
1: Ja.
0: En in november hopen wij dat Arie van Driet komt. Hij is een röntgenfotograaf. Dus hij maakt met röntgen opnames. Die kunst zijn. Dus hij is niet een röntgenfotograaf van het ziekenhuis.
1: Nee.
0: Maar maakt scènes die hij met een röntgenapparaat fotografeert.
1: Okay.
0: En het leuke daarvan is dat dit jaar is het 125 jaar geleden dat röntgen de Nobelprijs kreeg. De allereerste Nobelprijzen ooit werden uitgereikt in 1901.
1: Ja.
0: En röntgen kreeg het voor natuurkunde. Meneer van 't Hof, ik weet zijn voornaam niet meer, die kreeg het voor scheikunde. Er waren er vijf Nobelprijzen uitgereikt, mm-hmm. maar goed. Ter gelegenheid van die 125 jaar röntgen Nobelprijs. Nou hebben wij Arie van 't Riet gevraagd om dan wat te komen vertellen van hoe hij die beelden maakt.
1: Ja.
0: En over zijn ervaring daarmee. En de culturele donderdag van december, ja, dat is vlak voor kerst. Dan maken we er gewoon een feestje van met elkaar als deelnemers en gasten.
1: Alles bij elkaar.
0: Ja.
1: Hapje.
0: Afscheid van de oranjerie. In de
1: ja. ja, dat ook dan, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: ja.
1: Leuk, nou, een vol programma dus eigenlijk wel.
0: We werken er hard aan. Ja.
1: ja. ja. ja. ja. Zijn er nog wensen die jullie dan hebben op dat gebied? Of iets wat volgend jaar misschien al gepland staat?
0: Nou, we moeten nu aan de gang om de planning voor volgend jaar klaar te maken.
1: Ja.
0: Dat staat ook op het programma. Vanuit het bestuur ben ik nu even heel druk bezig met waar kunnen wij terecht.
2: Ja, de galerie, hè?
1: Ja, met dat galerie. Is de brio 1
2: ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Ja. Dus daar zijn we wel mee bezig. En,
1: ja.
0: en we moeten ook de volgende expositie coördineren.
1: Ja.
0: Dus, ja
1: hectische tijd.
0: Nu een even hectische periode, ja.
1: Nou ja, dat komt vast allemaal goed. Dat is in de voorgaande jaren ook allemaal goed gekomen.
2: Dat hopen wij, ja.
0: Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat jullie geruster zijn als het eenmaal geregeld is. En,
0: ja.
2: en een beetje vol ietsjes langer dan een jaartje. Hè?
1: Ja, een aantal jaar achter elkaar zou fijn zijn, denk ik.
2: Ja.
0: ja. Ja. In ieder geval, het mailadres is bekendgemaakt.
1: Ja, nog maak ik hem anders.
0: info@ateliersapeldoorn.nl
1: Ja, voor een mooie ruimte van nou ja, ongeveer 100 vierkante meter.
2: Die kleine galerietje op de Hofstraat was klein, maar dat was een hele.
0: Nee, die was wel 100 vierkante meter.
1: Oh, okay.
2: Was dat nog 100?
0: Ja, 120 ongeveer.
2: Dat was de kleinste, maar die was superleuk ook. Hoor.
1: Ja, het hoeft misschien ook mooier om. In een kleine ruimte kun je ook wat meer sfeer maken misschien.
2: Nee, maar dat was ook Hofstraat, hè? Dus
1: ja.
2: dat ligt natuurlijk ook, daar komen mensen langs gewoon.
1: Ja.
2: Die toevallig langskomen en toevallig zien ze dat. En nou ja, opeens.
1: Ja.
2: Nou ja.
0: Kijk, als Apeldoorn wil dat het stadscentrum wat levendiger wordt, dan zou daar iets mee te doen zijn.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Nou ja, ik hoop dat iemand luistert. Die hier iets kan en iets mee wil doen. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk.
2: Ja.
1: We hebben de muziek dus een beetje door elkaar heen gehusseld.
2: Ik zie Veer Elise.
1: Ja, dus dan gaan we nu naar Beethoven, denk ik.
2: Oh ja, maar ik dacht.
1: Ja, wat wou je zeggen?
2: Ik had niet Veer Elise, ik had met.
1: Oh, je had een andere.
2: Ja,
1: bedacht?
2: Nee, ik dacht.
0: Sonate.
2: Ja, allemaal gewoon sonates. Maar dat maakt niet uit. Veer Elise is ook
1: goed. Is ook goed.
2: Nou, ja, dat is hele bekende natuurlijk.
1: Dan kunnen we nog een andere erbij.
2: Nee, dat is super bekend natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dus, laten we gaan luisteren
2: doe maar.
1: Naar Veer Elise.

0: voorzitter bij gebrek.
1: Ja, dat was hem alweer. Beethoven. We zaten nog eventjes te kijken naar een ander stuk, hè, wat jullie eigenlijk wilden. Ja, klopt.
2: Ja. Over welke depart, dat is gewoon. Ja, prima.
1: Dus we gaan even kijken hoe we het met de muziek zo meteen gaan doen, maar dat komt helemaal goed. We hebben nog
2: een
1: klein kwartier ongeveer de tijd. Dus je gaf net aan, nog even over de bestuursleden.
0: Ja.
1: Een kort stukje.
0: Ideaal zou zijn als we 5 bestuursleden zouden hebben, waarvan 3 van buiten de stichting.
1: Ja.
0: En op dit moment hebben wij 2 bestuursleden binnen de stichting. We hebben een penningmeester die extern is.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog eigenlijk 2 bestuursleden nodig. Een voorzitter zou op zich wel heel fijn zijn. Ook iemand die gewoon echt ook wel bestuurservaring heeft.
1: Ja.
0: En iemand die gewoon mee kan denken vanuit misschien wel het zakelijke leven. Want kunstenaars hebben niet de naam.
2: Niet zakelijk, totaal niet.
1: Nee,
0: doorgaans
1: andere
0: niet.
1: Kwaliteiten.
0: Ja.
2: Iedereen heeft eigen kwaliteit.
1: Ja, maar dat is ook niet erg.
0: Nee.
1: Maar goed dat je dan aangeeft waarnaar je op zoek bent bij zo'n persoon.
0: Ja.
1: Ervaring met kunst of
0: wel affiniteit. Kunst, affiniteit natuurlijk. Kunst, ja.
1: Dat is handig natuurlijk.
0: Het is goed om ons ook een beetje in een goede baan te rijden. Kijk, we hebben heel erg lang Ben Mouw als voorzitter gehad.
1: Ja.
0: Ben Mouw die natuurlijk
1: Deelde,
0: nu bij de EPA zit.
1: Ja.
0: Erfgoedplatform Apeldoorn. Dat was een hele goede tijd. Ook gewoon echt iemand die visie had van wat we zouden kunnen doen. En ook,
1: ook connecties wel misschien in bepaalde delen.
0: Heeft, en ons ook als kunstenaar bij elkaar kan houden. Want kunstenaars blijven toch individuen.
1: Ja,
2: klopt.
1: Dat zou wel, het is ook een kunst om zo'n groep mensen dan bij elkaar te houden. Ja. En de neus dezelfde kant op te houden of te krijgen.
0: Ja. Kijk, op zich lukt het nu. Maar het zou fijn zijn om nog wat externe mensen erbij te hebben.

0: Nou, dus bij deze weer een oproep.
1: Ja.
0: Ja, mailadres.
1: info@ateliersapeldoorn.nl.
0: Nou, volgens mij moet het helemaal goed komen met al die verzoeken die we hebben gedaan.
2: Ja.
0: Je gaf mij net deze brochure van Open Atelierroute 2026. Ja. Dat is dus al geweest.
1: Ja, correct.
0: Volgend jaar zal er weer een editie zijn.
1: Klopt, ja.
0: Dat is in april, mei?
1: Nee, mei.
2: Eind mei.
1: Volgend jaar denken we aan een van de laatste weekenden voor de Open Atelierroute zelf.
0: Oké. Okay. Ah. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt het in het kort? Er zijn of in het lang, maar ook.
2: Ja, nou, dat is, je hebt open ateliers en mensen zaterdag en zondag komen langs. Als uitje vaak.
0: Ja.
2: Maar het is wel leuk. Altijd gezellig voor de mensen en voor kunstenaars ook.
0: Ja, die kunnen dan hun werk laten zien.
2: Ja, precies.
0: Als ze daar interesse in hebben als deelnemer, kunnen ze zich aanmelden dan? Of moeten ze ook aangemeld of deelnemer al zijn bij jullie? Of maakt dat niet uit?
1: Nee, de open atelierroute staat ook open voor mensen die geen deelnemer zijn van de stichting. Er wordt wel geballotteerd, want we willen wel kwaliteit blijven uitdragen.
0: Ja.
1: Maar een open atelierroute is gewoon dat de kunstenaars hun atelier openstellen op die zaterdag en zondag voor bezoekers.
0: Ja.
1: En het is voor bezoekers leuk om de kunstenaar achter kunst, wat ze misschien wel gezien hebben, een keer te ontmoeten.
0: Ja.
1: En vragen te kunnen stellen. Van wat voor materiaal gebruikt u en waarom gebruikt u dat materiaal? En heeft u favoriete materialen? Het is gewoon leuk om iemand te kunnen spreken die gegrepen is door zijn vak.
0: Ja. Als iemand een passie heeft, dat is vaak met kunst, denk ik.
2: Ja.
0: Ook met andere bezigheden natuurlijk. Maar daar kunnen mensen natuurlijk heel mooi beeldend over vertellen. Gepassioneerd. En dat is vaak leuk om te horen en te zien. Ja. Want hoeveel deelnemers zijn er vaak bij zo'n...
1: Van vorig jaar, ik dacht iets van 30 deelnemers.
0: Ja.
1: We hebben ook wel eens 50 deelnemers gehad. Dus
0: 50?
2: Maar dat lukt niet heel weekend. Dat is altijd een overzicht-expositie van tevoren. Dat mensen kunnen in de galerie komen en kijken. Nou, dit lijkt me interessant. Daar ga ik kijken. Oh, ja. En dan kunnen ze... in dat weekend kan je niet kiezen. Alles... Nee, dan kan je kiezen. En dat is handig voor de mensen.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Oh, we krijgen even een berichtje door van Mark. Ja, duidelijk. we hadden het net al eventjes over de toekomstplannen. Het hangt natuurlijk ook af van waar jullie dan terecht gaan komen. Dus ik snap dat daar nog even wat minder prio bij ligt. Ja. Maar als ik vraag, waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Wat zou jullie ideaalbeeld zijn?
1: Op zich zou het ideaalbeeld zijn dat er een vaste plek is binnen Apeldoorn. Liefst in het centrum. Mm-hmm. Waar we als kunstenaars elke keer weer onze exposities mogen laten zien.
0: Ja.
1: En waar ook gewoon heel veel tekenworkshops kunnen zijn. Gewoon dat het echt een bruisend centrum is voor de kunst van Apeldoorn.
2: Echt zo'n vaste plek. Vaste
0: voor mensen die geïnteresseerd zijn misschien.
2: Ja.
1: Kijk, Gigant is er voor de amateurkunst.
0: Ja.
1: En het zou fijn zijn als wij zo'n vaste plek kunnen zijn voor de professionele kunstenaars.
0: Ja.
1: En dat het ook een bepaalde aantrekkingskracht krijgt voor de regio.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd wel bijzonder. Smart horloges. De Zwitserse horlogeindustrie lag op zijn achterste.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment is er een organisatie gekomen met Smart. En die heeft het allemaal heel veel bruisend leven ingeblazen.
0: Ja.
1: Nou, zoiets zou mooi zijn als we van Apeldoorn ook een bruisende culturele stad kunnen maken. Niet alleen met de opening van het seizoen, maar gewoon het hele jaar door.
0: Ja.
1: Het hele decennium door.
2: Ja.
0: Nou, dat is een mooie gedachte en een mooie wens.
1: Ja.
0: Hè, voor de nabije toekomst.
1: Voor mij is de reden dat we mogen leren genieten van het leven wat we gekregen hebben met elkaar.
0: Ja.
1: En dat we dat leven ook met elkaar mogen delen.
0: Ja.
1: Life is... We make our living by what we get. We make our life by what we give. Dat is, vind ik, een hele mooie gedachte. Dat we,
0: staat die ook op jullie website? Kan dat? Want ik zag ook bovenin...
1: Nee, die staat niet bij ons.
0: Die staat niet dus. Oké. Okay.
1: Maar die zou
0: kan er zo tussen.
1: Die kan er zo tussen. Ja. Misschien is het gewoon goed om nog even te laten weten van.

0: de galerie is open elke vrijdag en zaterdag en zondagmiddag van 1 tot 5. Nu is er dus een expositie met werk van Milena, Arnold Galawazi, Audrey Salomon, Marcel van Nuenen, Ingrid Verheul en van mij. En dat is van iedereen van harte welkom. Hierna komt een expositie waar we nog mee bezig zijn. Daarna komt een expositie met werken van Ingrid Scholten, Renske Moes, Ineke Moes en Antoinette Vunderink. En daarna krijgen we in december de expositie Kleintje Kunst. En dat is een expositie met allemaal klein werk, maximaal 20 bij 20 centimeter, 400 vierkante centimeter in totaal. En bij voorkeur ook voor niet al te hoge prijzen.
1: Ja, dus zodat voor mensen, kerst.
0: Voor Sinterklaas, voor kerst. Gewoon als je iets origineels zoekt. Gewoon
1: cadeautje.
0: Kijken.
2: Ja.
3: Nou, dat zijn mooie plannen. Zo voor de rest van het jaar. Ik denk dat het nu dan toch tijd gaat worden. Of tijd is. Voor die lang verwachte piano sessie. Zullen we dat doen?
1: Ja.
3: Ja? Zou jij willen aankondigen, Milena?
1: Nee, dat.
3: Nee? Janáček?
1: Leos Janáček.
3: Ja.
1: En dat heet Po zarostlém chodníčku. Op de onbewolkte pad.
3: Precies, gaan we naar luisteren.

0: toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan zo luisteren naar een nummer van, of een sonate van Beethoven.
1: Beethoven,
0: ja. Ja. Die komt er zo meteen langzaam in. Je hebt nog een uitbrander, geloof ik, hè? Of een nabrander, of een toegift.
2: Ja, mijn eigen slogan is niet zeuren, maar kleuren. Ik vind dat dat ook gewoon heel erg past bij ons als kunstenaars.
0: Ja.
2: Gewoon, we zijn er niet om elkaar het leven lastig te maken. We gaan gewoon door met het leven kleur geven.
0: Ja.
2: En dat willen we gewoon met elkaar en voor elkaar doen.
0: Met kunst.
2: Ja.
0: In allerlei vormen. Soorten,
2: in allerlei vormen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Bij,
0: Stichting Ateliers Apeldoorn. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio.
2: Bedankt voor het gesprek.
1: Ja,
0: graag gedaan.
1: Bedankt. Ja.
0: En hou ons op de hoogte als er bijzonderheden zijn. Ik heb een aantal mooie folders voor jullie gekregen. Leggen we ook natuurlijk hier beneden neer. En succes met de zoektocht naar een mooi nieuw plekje. En als die er is, dan zien we het, of horen we het graag. En dan komen we graag even langs om te kijken jullie gevaren zijn.
1: Okay.
2: Hartstikke bedankt.
0: Dank
2: bedankt,
0: jullie wel beiden.
1: Bedankt.
2: Okay.
0: En dit was de vereniging voor deze avond. 16 september 2026. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de

0: centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elfstedentocht aan met de legendarische woorden "It geht on". Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist Andrei Alexandrov, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: For the love of music.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Apeldoorn.
4: Dit is

Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er tot 11 uur met veel country, Americana, folk, lichte rock en pop. Het eerste uur gecombineerd met jaren 60, 70 muziek. Het tweede uur gecombineerd met wat

blues en blues rock. George Harrison, Jeff Lynne, die kennen we van de Electric Light Orchestra. Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Die vormden samen het gelegenheidsband The Traveling Wilburys. Ze speelden tussen 1988 en 1990. Het openingsnummer van hen was End of the Line. En we hadden nog een mooie gelegenheidsband tussen 1985 en 1995. En dan hebben we het over Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson en Willie Nelson. En die vormden samen het band The Highwaymen. En ze zingen ook The Highwaymen.

Raymond Froggatt. Die kwam uit Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Hij overleed in 2023. Hij had een redelijke hit in 1968 met de Red Balloon. Beter bekend als Kello La Vita. En de Eagles. Die kwamen uit Los Angeles en een gedeelte kwam uit California. Het nummer Hotel California, 1976.

Josh Strait, dat is een 74-jarige Amerikaan. Ook wel de King of the Country genoemd. Hij wordt gezien als de meest invloedrijke en populairste plaatartiest aller tijden in Amerika. Hij heeft 60 nummer 1 hits gehad op alle muzieklijsten en dan alle muzieklijsten meegerekend. Hij overtrof zelf Conway Twitty. Josh Strait, Write This Down.

Luke Combs, dat is een 36-jarige Amerikaanse countryzanger. Hij zou maar zo de opvolger van George Strait kunnen worden qua populariteit. Luke Combs, When It Rains, It Pours. Sun-

Satan is een nummer uit 1967. En Traffic, dat had als frontman Steve Winwood, die toen uit Spencer Davis groep kwam. En die kwam uit Birmingham, ook uit het Verenigd Koninkrijk. Met het nummer No Face, No Name, No Number, ook uit 1967.

Heels to the Hardwood. Dat is een Amerikaanse rockband. En ze bestaan al sinds 2011 en ze komen uit Seattle. Het nummer Duck and Cover, dat komt van hun album Let Up uit 2026.

Leonard Cohen. Hij overleed in 2016 op 82-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Montreal, Canada. Hij werd geboren in een Joods gezin. Hij was naast volkszanger, was hij ook dichter en schrijver. Leonard Cohen, So Long, Marianne.

U luistert naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er elke woensdagavond live. Van 9 tot 11. Met veel country, Americana, folk en wat lichte rock en pop. Het eerste uur gecombineerd met jaren 60, 70 muziek. En het tweede uur met blues en blues rock. Steeler's Wheel, dat is een Schotse folkband. Ze bestaan al sinds 1971. Ze zijn meest actief tussen 1972 en 1975. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.

Norman Greenbaum, dat is een Amerikaanse zanger. Inmiddels alweer 33 jaar. Wereldwijd verkocht hij meer dan 2 miljoen exemplaren. Het nummer Spirit in the Sky, dat is een nummer uit 1969.

Serena Ryder, inmiddels 43 jaar, komt uit Canada, geboren in Toronto. En ze is een singer-songwriter. En William Prince is een 40-jarige Canadees, in de folk- en countryzanger. Het nummer River of Tears, dat is een nummer uit 2022.

Mavin Staples, dat is een 87-jarige Amerikaanse gospel- en soulzangeres. En Aaron Neville, die kennen we natuurlijk van de Neville Brothers. Inmiddels ook alweer 85 jaar. Komt uit Amerika en is een gospel- en countryzanger. Ze hebben elkaar gevonden in het nummer Respect Yourself.

0: Love of Music op Radio Apeldoorn. De combinatie van country, Americana, folk, rock en pop.
1: Thank you.
0: Samen met de jaren 60, 70 muziek. Na de pauze, dan gaan we verder. Inderdaad, weer met country, Americana, folk. Maar dan gecombineerd met blues en bluesrock. En wat mag u verwachten? Walter Trout, Stevie Ray Vaughan. We hebben Flavium uit Apeldoorn. Gary Moore, Julian Sass, Holy Wolf, Coco Taylor. Dan hebben we het echt over de oude blues. En dan hebben we nog Joe Louis Walker. Graag tot na de pauze.
2: Uitgevallen of...
3: Apeldoorn.
4: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eertmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eertmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezingen in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld.

0: Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Christensen en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love of

Welkom bij het tweede uur voor The Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er tot 11 uur met veel blues en blues rock, maar ook wel met country en Americana en wat lichte pop. De opening die was van Walter Trout, is een 75-jarige Amerikaanse bluesgitarist. Die kennen we ook van Kenneth Heath en John Mayall en de Bluesbreakers. En met zijn band The Radicals. En Kenny Wayne Shepherd, een 49-jarige Amerikaanse gitarist, met zijn band The Rides. Gonna Hurt Like Hell komt van het album We Are All In This Together van 2017.

Stevie Ray Vaughan. Dat was een Amerikaanse blueszangeres, zanger en gitarist. Hij overleed in 1990 tijdens een helikopterongeluk na het optreden in de Alpine Valley Festival. Hij was toen 35 jaar. Op het Alpine Valley Festival daar traden toen ook op Robert Gray, Buddy Guy en Eric Clapton. Maar die zaten niet in dezelfde helikopter als Stevie Ray Vaughan. Het nummer Pride and Joy dat komt van het album Texas Flood uit 1983.

Mel VF. VF staat voor Vintage Future. Dat is een band rond Melanie Jonk uit Volendam. En Duncan Lawrence, die eigenlijk Duncan de Moor heet, die 32 jaar geleden is geboren in Spijkenisse. En die kennen we natuurlijk van het winnaar van het Songfestival in 2019. Ze hebben elkaar gevonden in het nummer Don't Want a Heart in 2023.

Alice Bailey. Dat is een 38-jarige Britse blues, roots en rockzangeres. En ze is pianist. Het nummer What's the Matter With You. Dat is een nummer uit 2019.

De Jayhawks. Dat is een country rockband uit Amerika. Uit Minneapolis. Ze zijn opgericht in 1985. Het nummer Keeping Our Heads Above Water is een nummer uit 2026. Oh.

Devon Elman, dat is een 54-jarige Amerikaanse gitarist, zanger en platenproducer. Hij is de zoon van Greg Elman van de Elman Brothers, die overleed in 2017 op 69-jarige leeftijd. Het nummer I'll Be Around is een nummer uit 2014.

John Hiatt, 74 jaar Amerikaanse muzikant in Americana, folk rock, country en blues. Het nummer Adios to California is een nummer uit 2011.

ga naar een Apeldoornse band. En dan heb ik het natuurlijk over Flavium. Het nummer Nightlife is een nummer van Willie Nelson uit 1960. Maar deze band bestaat al sinds 1969. Flavium, Nightlife.

Fleetwood Mac. Dat is een Brits-Amerikaanse band. Ze bestaan al sinds 1967. Ze zijn door Peter Green opgericht in Londen. De naam Fleetwood Mac hebben ze te danken aan Mick Fleetwood en John McVie. Het nummer Everywhere is een nummer 1987.

Gary Moore, dat is een bluesgitarist in 1952 geboren in Belfast, Noord-Ierland. Op 6 februari 2011 overleed hij. En Phil Lynott, dat is een Britse muzikant en zanger. Hij is ook medeoprichter van de Ierse rockband Thin Lizzy. Hij is in middels 36 jaar in 1986 overleden. Het nummer Parisian Walkways, Gary Moore en Phil Lynott.

Julian Sas, dat is een Nederlandse blues rock gitarist. 56 jaar geleden geboren in Benedenleeuwen, Leeuwen. En dat ligt ergens in de Betuwe. Het nummer Howlin' Wind. Dat komt van zijn album Stand Your Ground in 2019.

Nigel Connell, dat is eigenlijk een rockdrummer uit Ierland. Hij speelde ook in de Elton John Band. Het nummer This Life, dat komt van zijn album The Journey So Far uit 2022.

Howlin' Wolf. Zijn echte naam was Chester Arthur Burnett. In 1976 overleed hij op 65-jarige leeftijd. Een bluesnummer zoals blues eigenlijk bedoeld is. Smokestack Lightning uit 1958.

Hole in Wool, Smokestack Lightning. Een nummer uit 1958. En ik heb nog een lekkere ouderwetse bluesnummer voor u. Coco Taylor. Haar echte naam is eigenlijk Cora Walton. In 2009 overleed ze op 80-jarige leeftijd. Het nummer I'm a Woman is het nummer uit 1978.

0: Coco Taylor, I'm a Woman, nummer uit 1978. U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was vanavond in handen van Jasper Ikin en mijn naam is Hans Vaas. We zijn er volgende week woensdag weer tussen 9 en 11. En dan hebben we natuurlijk weer veel country muziek, Americana, de jaren 60 in het 70 in het eerste uur en veel blues en bluesrock in het tweede uur. Ik dank u voor het luisteren en ik hoop u volgende week woensdag weer aan de radio te treffen. Bedankt.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de nacht.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Is de nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss. Yeah.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de...